stonden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens vlag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मगर वो
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigt de minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping.

0: क्या तुमने कह डाला।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brandgesticht en vuurwerk gegooid. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: Het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De AIVD onderzoekt intussen of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten georganiseerd zijn. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: ये तख्त
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De AIVD onderzoekt intussen of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten georganiseerd zijn. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Weer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen met vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier daar. De linkerrijstrook is dicht. Iets verderop naar Amsterdam heb je nog eens een kwartier oponthoud bij Roelof Arendsveen. Op de A7 in Noord-Holland is het al druk van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar ben je ook 10 minuten langer onderweg. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is weer vrij nadat er een pechgeval stond bij Duiven. Maar de vertraging is nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: Wat een heerlijk gevoel, wat een genot. Met dit prachtig lied Itna Tumhe, Yasser Desai en Shasha Tirupati uit de film Machine. Mensen, mensen, kinderen, dat is weer lekker wakker worden met Ujjalaka Maja. De beste ochtendshow op de Hindustaanse radio, hier en alleen hier op Trendy. Altijd vroeger vroeger sabere sabere ke juni jab hamadi, de pyar ke saad hem aapko jaga deti hai, aur khushbu ke saad aapka din, aapka dil aur aapko bhi hum jagmaga deti hai. Main hu na? Iedereen allemaal nogmaals en van harte goeiemorgen zonder zorgen. Een nieuwe dag vol nieuwe kansen. Het is midden in de week. Het is woensdagochtend 13 mei. En is wat te horen door de hoegel. Saricevichke nou een minuut. 9 muzikale minuten over 6:30. Terwijl de wereld ontwaakt en de mensen zich ready gaan maken voor deze nieuwe ochtend en nieuwe dag. Heeft u lekker geslapen? Buiten begint het al te gloren. Met lupkia hista hista dien te horen de hoegel. En ja, misschien bent u net uit bed gestapt. Of misschien heeft u een lekkere frisse bad genomen daarnet. Of u zit te ontbijten, of u maakt het ontbijt klaar. En natuurlijk altijd iets warms drinken, tenminste, voordat u de deur uitgaat. Er zijn mensen die vroeg opstaan uit bed, de early morning risers. En die hebben misschien ook al een aanvang gemaakt met hun werkzaamheden voor vandaag. Iedereen noemt werken een productieve werkdag en aan Jong Nederland ook alle succes van de wereld. Met jullie studie, andere mensen die vandaag andere dingen gaan doen, sowieso kom jouw verplichtingen na. Morgen is een vrije dag, morgen is het Hemelvaartsdag. En wat het allemaal inhoudt, programma dooraan mee, ham aapko sanchip roep mee beknopt, ham aapko samjhaenge, bataenge aur sunaenge. Natuurlijk zijn we benieuwd om te weten van, hey, wat staat ons vandaag te wachten tussen nu en de rest van de dag? Ik ben er tot 9 uur vanochtend met Ujjalaka Maja, de beste ochtendshow op de Hindustaanse radio, hier en alleen hier op Trendy. En ik check het voor je en de allerbelangrijkste items uit het nieuws krijg je van mij te horen, dingen die er kunnen gebeuren. In elk geval fijn dat u bent gehoekt aan deze radio. Fijn dat u vanochtend ook bent afgestemd op Hollands Hottest Hindustani Hit Radio voor Ujjalaka Maja. Terwijl de wereld ontwaakt, de mensen zich ready maken. 10 minuten over 6:30. Hallo iedereen allemaal, nogmaals goeiemorgen zonder zorgen. Goeiemorgen. Hallo, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.

0: How sweet, how nice, how lovely, lovely, Sajda van Vishal Mishra en Aziz Kaur uit de film Kies van het vorig jaar.
1: Draai niet aan die knop. Draai niet aan die knop.
2: Ujala Radio.
3: Ten en boomstraks, man.
4: Hoe ziet het weer eruit voor vanochtend en voor de rest van de dag? Ujala Radio. Met het weerbericht.
0: Oni Saatka wacht, het is exact 7:15. Terwijl we bezig waren met het een en ander. Tjullem afkomen, dat is de mausam keizerij. Hoe ziet het weer eruit voor vanochtend en de rest van de dag? Aatje din shurwaat hoehe. Vrij zonnig. Op de meeste plaatsen staat de dag vrij zonnig. Subeke door aan meen. Dat is niet Utterke kainti in het noorden. Dat is niet Berghaka samhouna hoiseke. En zoeken daar aan mee. Vanuit het westen krijgen we te maken met overal stevige buien. Ohime tenimani onweer, tenimani hagel, or kuske hawacheli. Maar dat is vanuit het westen en in het zuiden van Nederland. Voor de rest blijft het in Nederland lekker droog, aardig wat zon, af en toe wat stapelwolken. Het is wisselvallig weer. In elk geval vanmiddag en vanavond blijven zon en buien elkaar afwisselen. Alleen in het zuiden kan het stevig gaan regenen. Stevige buien dus, wapen. In het zuiden. Dakshinke kent hij. Voor de rest is wachtig maandjulige bagelijk bakje jasa de gries. Op dit moment 6 à 7 graden bij een Hawaii. Het waait aan de matige, soms een beetje stevige kant. Houd u daar rekening mee. Ik was sjaal baandlee op een getij mee. Voelt wat lekkertjes aan. En voor de rest, ja. Iedereen allemaal have a nice day. Sahi mausam kasamacha rajmi. Ujala Radio Kizeri in de Wake Up and Update Show. Het wordt vandaag maximum 13 graden. Niet veel warmer. Mensen, kinderen, ik heb op de draaitafel een prachtige Wayback Memory. Een verborgen muzikale schat. Inmiddels twee gangen Everlasting Hogia, bijna Amr Hogia, bij Mohammed Rafi. De tekst van Majru Sultan Puri. Salil Chaudhry, Master Compositions on the Beat. En we krijgen Mohammed Rafi te horen uit de film Maya. Zindagi Hekya.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Hoezanne Radio. Mail vandaag nog naar info@hoezanne.nl.
2: Raad Odin, Subha Odisham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doet Johnny het toch.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
3: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Relschoppers probeerden aanvankelijk de brand weer te blokkeren. De brand is uiteindelijk geblust en de politie heeft meerdere mensen aangehouden. Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben Finland, Griekenland en België de finale bereikt. Er was de afgelopen maanden veel om te doen. Veel ogen waren gericht op de act van Israël. Tijdens het optreden van Noam Bettan was de leus Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek, al leek het te gaan om een kleine protestactie. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast het conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Daar is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ojala Radio, desh bhar mein tu jaan hai toh. Ojala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Ha, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ojala Radio, DAB Plus ke zariye. Ojala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ojala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad Odin. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808. Ojala Radio ke WhatsApp nummer hai.
3: Simpel, snel en effectief adverteren.
1: Baja DJ. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ojala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad Odin. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808. Ojala Radio ke WhatsApp nummer hai.
3: Simple.

effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en er staan al wat dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Maar wat opvalt zijn ongelukken op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam staat het vast. Vanaf Den Haag tot aan Roelof Arendsveen. En de vertraging loopt al met al op tot meer dan een uur. Je kunt omrijden vanuit Den Haag via Wassenaar over de N44 en de A44 richting Amsterdam. Op de A7 van Horen naar Zaanstad in Noord-Holland sta je 10 minuten in de file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Op de N44 is het ook al wat drukker door de problemen op de A4. Want richting Wassenaar vanuit Den Haag heb je nu 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

budvar ke dina che bunsta hochtend meki teratarich de heugel en is wacht de hotte de heugel saat bechke saat minut 7 muskale minuten over 7. Mensen die moeten werken weer een productieve werkdag aan Jong Nederland. Ook alle succes van de wereld met jullie studie. Morgen is een vrije dag, een nationale vrije dag. Dan is het hemelvaartsdag. Natuurlijk is niet overal gesloten, maar gemeente wel, denk ik. Ook de verzekeringsmaatschappijen, banken, wagera, die zijn allemaal gesloten. Maar voor de rest, ja, zullen de winkels wel open zijn, supermarkten. Check het even morgen. In elk geval, het is een vrijdag. Morgen hemelvaartsdag. En hemelvaartsdag, wat het allemaal zo'n beetje inhoudt, dat vertel ik u na achter programma Doran we Hamapko Betainge, Sunainge, Osamjainge. Hoi van nu muziek. Nou, dan zit je vanochtend ook bij ons heel goed in Ujala Kamaja. De beste ochtendshow op de Hindustaanse radio hier en alleen hier op Trendy. Abi Mirzarie Samachar Kosuntrehna. En we gaan moven en groeven met een heerlijke Hamneve Heerle Gayadil. De hitsong uit de film Pati Patni Or Wodo. Je hoort in de lead vocals acteur en zanger Ayushman Khurrana. En Bacha met deze prachtige brand new soundtrack uit onze factory.

0: Zo. Oh jee. Ai. Goedemorgen, Lewa. Goedemorgen. Je wil nieuws horen. Ja, het komt eraan. Rustig, timer, man. Timer. Timer, Lewa, timer.
1: Actuele gebeurtenissen hoor je eerst bij Ujala Radio. Nieuws en informatie iedere ochtend tussen 6:30 and 9:00. Hier en alleen hier op Trendy.
0: Wesha mangi jane kalia lati ka bhel. Aaj ka hoi. En wat staat er gepland te gebeuren in de wereld door de mensheid? Want die is de veroorzaker van alle ellende op deze aardbodem, op deze wereld. Wat lezen wij vanochtend in de kranten, het dagblad en overzicht, de topics en topstories? Sarwishwake samachar, hiya, waha, iderudo ke babal, halen ke babal, sanam ke babal, wagera, awal bate, pate ki bate, nehle pe dehle ki bate, har kisam ke cheese, har kisam ki baat, altijd kaha pe, door maje me, ujala ka maja me. Mensen, kinderen, op dit moment niet echt veel nieuws, maar de belangrijke items heb ik ready voor je hier. Pradhanmantri Jette noemt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond ronduit schandalig. Je zorgen uitspreken mag altijd, maar geweld gebruiken mag nooit. Ook andere politici en bestuurders reageren verontwaardigd op de actie van de relschoppers. Bij de noodopvang in Loosdrecht, Kalniaratki Batraha, was gisteravond de betoging waarna schatting van de gemeente 300 tot 400 mensen op afkwamen. Relschoppers gooiden halverwege de avond vuurwerk en fakkels naar de tijdelijke opvanglocatie waar overdag 15 asielzoekers waren aangekomen. De boschage tegen het gebouw vatte vlam hierdoor. Relschoppers hielden aanvankelijk de brandweer tegen, zegt de gemeente Weidemeren. Toen de brandweer alsnog bij de brand kon, was die snel geblust. De politie heeft meerdere personen gepakt. Waarnemend burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen, waarna het gebied rondom de opvang is ontruimd en de demonstratie is beëindigd. Het is toch vreselijk, man. Ja, mietjes, die gebeuren nu vrij. Het lijkt op een alledaagse iets. Dus dat. Even kijken, alsof dat niet alles is. In Apeldoorn en Den Haag is gisteravond Kalniaratki Batraha onrustig geweest bij demonstraties over de komst van noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker Paanchmanij 5 mensen gearresteerd voor het afsteken van vuurwerk. Het is onduidelijk of in Den Haag ook arrestaties zijn verricht. De betogers in Apeldoorn zijn tegen de mogelijke komst van een noodopvanglocatie. Ze zijn daar tegen. De gemeente wil daar 240 asielzoekers opvangen. Tussen 7:00 en 8:00 kon geprotesteerd worden in een speciaal demonstratievak. In elk geval, volgens Omroep Gelderland, waren er zo'n 90 mensen aanwezig, maar verliet een aantal mensen toch het aangewezen vak. Sabata Chalikale, Bojada Samacha Iswagnahe. Kijken wat de belangrijke items zijn en dan krijgt u dat van mij te horen. Nederland importeerde in de eerste 3 maanden van dit jaar nog altijd 12% van het vloeibare gas uit Rusland. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Het cijfer is opmerkelijk omdat Nederland en de Europese Unie juist proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Dat is echt veel meer dan ik had verwacht, zegt een energiedeskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Hoeveel van het Russische gas daadwerkelijk in Nederland wordt gebruikt, is lastig vast te stellen. Omdat via de haven van Rotterdam ook veel vloeibaar gas wordt doorgevoerd. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen daar volgens een AguaCa 44 gastankers uit de Verenigde Staten aan en 6 uit Rusland. Mogelijk wordt een deel van dat Russische gas vervolgens verder vervoerd binnen Europa. En ऐसे तू सुने हर किस्म की चीज, हर किस्म की बात, आलतेत कहां पे, तोर मजे में, उजाला का मजा में. Mensen, mensenkinderen, het is ook belangrijk om even te horen. Ook de pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit hun cijfers over het eerste kwartaal. Het is nog onduidelijk wat dit precies betekent voor de pensioenen van gepensioneerden volgend jaar 2027. Dat de onrust rond de Perzische Golf invloed heeft op de cijfers van pensioenfondsen, bleek 3 weken geleden al. Toen melden onder meer ambtenarenfonds ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Die fondsen vallen nog onder het oude stelsel. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt op het nieuwe stelsel komen pas nu met hun cijfers. Van die fondsen vreest pensioenfonds Metaal en Techniek op basis van het beleggingsresultaat uit de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar moeten worden verlaagd. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn hinten op het gelijkhouden van de pensioenen. Ja. Even kijken wat wij nog meer lezen vanochtend in het nieuws. Nee, ik zie geen andere belangrijke items op dit moment. Mensen, mensenkinderen, wat kan je vandaag verwachten? Wat kan er gebeuren tussen nu en de rest van de dag? Ik check het en je krijgt nu de updates te horen. Na maanden op zee komt marineschip Evertsen vanochtend terug in de haven van Den Helder. Aan boord zijn zo'n 200 mensen van Defensie. Het schip vertrok in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om Franse schepen te ondersteunen tegen aanvallen uit Iran. Centraal- en Oost-Europese landen, die horen bij de landengroep Boekarest 9, houden vandaag een topoverleg in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar wordt ook NAVO-topman Rutte verwacht. Het overleg gaat over transatlantische veiligheid. Nou, dat was het zo'n beetje. Almere City en Willem II spelen vanavond om 8 uur het eerste duel in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De terugwedstrijd is zaterdag in Tilburg. Nou, even kijken. Nee, dat was het. De updates, de belangrijke items op dit moment. Kijken wat er nog meer binnenkomt. Ik check het en je hoort het hier op Trendy in deze aflevering van de midweekse Ujjala Kamaja. Je beste ochtendshow op de Hindustaanse radio. Dat was het dan voor dit moment, het nieuws.

0: Hallo?
1: Als je denkt dat ik naar iets anders luister, kan je het zeggen.
0: Oh, wauw.
2: Morgen is een nationale vrije dag, dan is het Hemelvaartsdag. Het is geworden 10 minuten voor 7:30. Coming up next sowieso is citaten en gezegden, horoscoop en nog veel meer. Ook mijn mantra voor vandaag. Ik heb ready for you de nieuwste soundtrack. En die komt uit de nieuwe film Hai Giovanni to Ishq Honahe. Uit deze nieuwe film de nieuwste hitsingle van Stevin Ben en Yonita Gandhi. Tera Hojao, een checkade hitsong.

0: Een catchy musical chemistry komt uit de nieuwe film Hai Giovanni, To Ish Kunahe van Stebin Ben en Yonita Gandhi. Mensen, mensen, kinderen, het is 7:07. We doen citaten en gezegden.
1: Citaten en gezegden. Iedere ochtend exclusief.
0: Het vermogen om te beminnen, te zorgen, geeft het leven zijn diepste betekenis. Het vermogen om te beminnen, te zorgen, geeft het leven zijn diepste betekenis. Chai samjheke, chote log bare log hai subah ke waqt jab hum baatein kuch seekh sakte hai ujala ka maza mein. Daar wordt men wijzer en slimmer van. Altijd goed voor je algemene ontwikkeling, citaten en gezegden. En mensen, mensen, kinderen, mijn mantra voor vandaag is... Mooi seizoenier. Ik denk en ik communiceer. Ik denk en ik communiceer. Dat is mijn mantra voor vandaag.

Jawel, jong Nederland, denk erom ook vandaag op tijd naar school. Buiten begint het al te gloren, de zon straalt al boven Nederland en het wordt een mooie, zonnig en ja, een beetje wisselvallige dag vandaag, laat me het zo zeggen, een wisselvallige dag vandaag. Ik ken die, in het westen en in het zuiden, daar kan het regenen met onweer en hagel en zware windstoten. De rest van Nederland valt mee. Qua weersomstandigheden, het blijft mooi droog, lekker zonnig en af en toe wat wolkenvelden, maar geen regen. Voor de rest zeg ik, morgen is een nationale vrije dag, morgen is hemelvaartsdag. Dus verheug je maar daarop, doe je ding en denk erom ook vanochtend op tijd naar school. Goedemorgen jong Nederland, goedemorgen iedereen allemaal.

Dit is de show that opens your eyes. De beste ochtendshow op de Hindoestaanse radio. 4 minuten voor 7:30. Wat een gezelligheid. Wat een heerlijk gevoel met de Wake Up and Update Show. Mij Huna. Deze komt uit de jaren 90 van Kavita Krishnamurti, een blockbuster hit geweest.

Een blockbuster hit komt uit de film Jung. Film van Salman Khan, als ik me niet vergis, jaren 90, een topsprinter geweest, een hottest mover uit die tijd, on the beat of Nadeem Shirvan. 8:02. Onzekerheid, mens, kinderen en angst om geld te verliezen weerhouden veel Nederlanders ervan om te gaan beleggen. Met name vrouwen zijn minder vaak actief op de beurs dan mannen, blijkt uit Coach Bin Chan Bin van bankconcern ING. En dat lezen we aan Economisch Nieuws vanochtend. Vrouwen zeggen vaker dat mannen beleggen ingewikkeld te vinden. Vrouwen zeggen vaker dan mannen beleggen ingewikkeld te vinden, is een netje. Er weinig kennis van te hebben en niet weten hoe ermee te beginnen. Aldus het ING-onderzoek. Dat is bijzonder, omdat vrouwelijke beleggers dikwijls hogere rendementen behalen dan mannelijke. In totaal beleggen 4 op de 5 Nederlanders niet. Ze sparen vooral. De Autoriteit Financiële Markten heeft zo'n 800.000 huishoudens recent juist aangespoord om wel geld te gaan steken in beleggingen, omdat zij hun vermogen daarmee op de langere termijn beter kunnen laten renderen. En is het toesune herkisem kichis, herkisem kibaat, kahapi, tormajime ujalaka majame. Coming up next, sowieso, is horoscoop. Blijf lekker hoeken aan deze radio. Ondertussen heb ik voor je ready een prachtige soundtrack. Een soulmate Ghana uit Ek Tharaja, de popalbum met Arijit Singh en Bacha. Je hoort Teriyai Mai Marjawa uit het jaar 2024.

0: Geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
1: Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag. Jealous horoscoop, jullie maken we dat dit hij kiaatje door die keuze. Beat Jai. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een checken de din van met je balbepaalde gezin. Je kindje met je lurken, vrienden, kennissen, geliefde, familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen, genomdien, bedhaio, salgeram mubarako, happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we een goed herstel, godsrijkste zegen, van harte beterschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia program gezondheid honge, karpe, hospitaal mee, verzorgingstehuis mee, verpleeghuis mee, aanleu woning mee, wagera wagera. Ujala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso. En laat je flink verwennen. Ik zeg toch altijd, na you day, na you day, na you day tide. En dan nog even dit. Jolukke van de Waichai, pieke boelnamet, vergeet u niet mensen, mensenkinderen. Kabikabi hamapko ja dela. Boelnamet appen de Wai wak per pinekelje. Dat kunnen jongeren zijn, jongvolwassenen en ouderen. Vergeet u niet dagelijks uw medicijnen op tijd in te nemen, is belangrijk. To P or to G is goed voor uw gezondheid. Aibo-jarigen, dicht. Kudret kakarishma. Ja, kijk wat de natuur je schenkt in je nieuwe levensjaar. Degenen die jarig zijn vandaag. Je liefdesleven belooft heel veel goeds. Zolang je helder communiceert en je emoties onder controle houdt wanneer er een conflict ontstaat. Sommige gelden toch? Krijgen gesprekken een vervelende wending? Leg dan de nadruk op alles wat jullie gemeen hebben. Chai Samjeke, op zich ziet het er niet slecht uit. Go for it. Een paar ups en downs, maar dat heeft iedereen wel eens in een nieuw levensjaar. Go for it. En doe alles wat je aardje ingeeft om te doen, maar doe het aardje zootje sommetjeker. Goed en vooral verstandig jarigen. Let ook op jullie gezondheid. Dan zul je sowieso in je nieuwe levensjaar een tevreden mens zijn. Mensen, mensen, kinderen, morgen is een nationale vrijdag. Het is Hemelvaartsdag. En degenen die morgen jarig zijn, want elke dag zijn er mensen jarig, maar morgen, dan zeg ik u alvast hoe uw nieuwe levensjaar eruit zal zien, degenen die morgen jarig zijn. Zorg dat je je emoties beheerst wanneer er iets verandert op het werk, jarigen van morgen. Houd vast aan je principes, maar wees niet te star en durf een eerder besluit te heroverwegen. Grab een kans. Grijp een kans om voor je werk te reizen. Dat levert frisse en bruikbare ideeën op. Nou, vanmorgen ziet het er ook goed uit voor de jarigen die morgen jarig zijn. Doe je ding. En maak er een liefdevolle dag van met je dierbaren, moet ik zeggen, jarigen. Ook degenen die vandaag jarig zijn. Mensen, mensen, kinderen, we gaan naar de overige sterrenbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Concurrenten of collega's kunnen je beperkingen opleggen vandaag. Hoe irritant ook. Chagra helpt niet, ruzie helpt niet. Afspraken kunnen worden uitgesteld, veranderd of zelfs helemaal niet doorgaan. Probeer in elk geval kalm te blijven. Beste Toeiker, blijf gewoon roeig, blijf kalm. Boelkoustieren, goeiemorgen. Goeiemorgen, boelkoustieren. Acham sochila tenimani banya, saibana kesame haiga. Dus, ga maar lekker de wei in. Boelkoustieren, goeiemorgen. Je kunt je wat loom voelen vanmorgen, hè? Maar dat trekt snel bij. Als je je loom voelt, dan gaat het vanochtend snel bijtrekken. Daardoor handel je een belangrijke kwestie alsnog efficiënt af. Houd in elk geval afstand van een delicate situatie rond een vriend of collega en stel duidelijke prioriteiten. Tweelingen, goedemorgen, zonder zorgen, zuntelijke haltjaal. Je kunt vandaag verrassend dominant uit de hoek komen, boy. Want anderen wat anderen niet van je gewend zijn, dat je dominant uit de hoek komt. Verrassend ook nog. Anderen zijn dat niet van je gewend, no. Let erop dat je ook als er thuis iets verandert, vriendelijk blijft in je houding. Gedrag en houding zijn belangrijk voor de mensheid. Let u daarop, gedrag en houding voor iedereen. Barbafisis kreeft een goeiemorgen, lobstestelijk bezoen. Werk je in het onderwijs? Doe je vrouwa of meester wabate? Werk je in het onderwijs? Of je doet wat anders in het onderwijs, kan ook. Dan kan het extra druk worden voor je vrouwenmeesterwen. Maak in elk geval een strakke planning om overzicht te houden. Tijdens een reis met collega's leer je mensen beter kennen. Zet in elk geval extra in om een deadline te halen.

0: लेवा का हो है?
1: लेवा पैसा खोजे।
0: वैसे ही गंगाराम,
1: लेवा पैसा खोजे।
0: लेवा पैसा खोजे। ओ ओ ओके ओके लेवा। कहाँ बटोरिस गंगाराम?
1: ओकर पूछ के नीचे।
0: आई गंगाराम, ओकर पूछ के नीचे पैसा बटोरिस लेवा। आई मी करो दिस मो वाथी मेंस में बकी दाम में तन लाका एक बार। एनीवे लेवा लेवे ना शेयर शेयर ने इव से दियो सुन दिस को के पूछ के नीचे बटोरिस पैसा। एनीवे या कनाली ना लेओ मैं आई मी करो मेंस मेंस केंद्र हेल्थ हैव इन्फ्लुएंस ऑफ द स्फीयर लेवे एंड लेवे ना हेल्थ हैव इन्फ्लुएंस ऑफ द स्फीयर। Kopen, verkopen of handelen verloopt in elk geval gunstig, lieve en lieve Sjeze, die goeiemorgen. Er kan nieuws komen over een hypotheek of je vindt een aantrekkelijk koopje. Laat je niet te veel meeslepen door de overtuiging dat jij geen fouten maakt. Jongwindje maagden, goeiemorgen. Jongwindje maagden, zoen. Gezond verstand helpt je om een lastig probleem op te lossen waar anderen vastliepen. Blijf alert wanneer er op het werk spanning ontstaat. Moet je gewoon alert blijven. Vanavond, jongwindje maagden, goedemorgen, kun je iemand onverwacht weten te verleiden. Wiggy Terrazzo Weegschalen, goedemorgen. Tijdens een reis kun je te maken krijgen vandaag of de komende dagen met chagrijnige medereizigers. Laten we dat niet hopen, want het is niet gezellig om te maken te krijgen met chagrijnige medereizigers als u op reis bent of tijdens een reis te maken krijgt dan. Een cursus waar je nu aan begint, Weegschalen Wiggy Terrazzo, brengt daarentegen veel plezier. Bekijk het leven wat filosofische tegenslag, mensen, mensenkinderen, weegschalen, hoort erbij. En dat geeft rust. Tegenslag. Hamkaboli, hij zal ik helle. Kroektoekteren, schorpioenen van wakka. Goedemorgen, zoentelijke haaltjaal. Je moet eerst flink werken aan een project voordat je de waarde ervan inziet. Zoenlid toch? Regel de voorbereidingen liefst zelf. Leg financiële afspraken met vrienden vast op papier. Dat voorkomt later gedoe. Samen jullie dat? Oké, dan kroektoekteren schorpioenen. Soetoperis, boosgoeders, goedemorgen. Wees minder bezorgd en bepaal duidelijk wat je wilt bereiken en hoe je het wilt bereiken. Regel je zaken zo vroeg mogelijk vandaag. Wil je meer tijd met dierbaren doorbrengen? Boosgoeders, heroverweeg dan je huidige positie zonder daarover chagra te maken met je partner. Zonder daarover ruzie te maken met je partner. Zoenle toch, Wiggy Terrazzo, boosgoeders? Nee, wat zei ik nou? Soetoperis, ja. Soetoperis zijn dat. Die boosgoeders zijn soetoperis. Ja. Stongbokkobokko, steinbokko, steenbokko, goedemorgen, goedemorgen. Kun je het leven even niet aan, steenbokken? Dan heb je dringend de behoefte aan ontspanning, boy. Of vakantie. Vakantie, oh heerlijke tijd. Je kunt tijdelijk extra verantwoordelijkheden krijgen, steenbokken, stongbokkenbokkos. Dat levert geen geld op, maar wel waardevolle ervaring. Ja. Zo'n little. Oké, dan. Watra papa, hoja watra mama. Watermannen, goedemorgen. Houd vertrouwen in een goede afloop, ook al voelt je hoofd vol. Een positieve instelling helpt. Kies bij beleggen liever voor een fonds met een laag risico. Zoen let toch? Stagnerende creativiteit vraagt om rust vandaag en de komende dagen. Niet om forceren. Het vraagt om rust, creativiteit, stagnerende creativiteit en niet om forceren. Dus je moet je niet forceren. Gewoon rustig aan. Tikkie ting. Hamar ujjar macharias ke liye taza taza vetifisis todoberes sribas. Ay mi gado mamma mia, dat na de morpchima de sribas. Macharias, vissen, goeiemorgen, zundelijke haaltjaal. Familiezaken, parivar niojen, kun je beperken, familiezaken. De situatie rond een oude vraagt tijd en aandacht. Zullen toch? Blijf je koppen vasthouden aan je eigen mening, Macharias, dan ontstaat jagra, ruzie. Het kan zijn dat je iets opnieuw moet doen. Als je met je leen op haar bent, pirbi, kiaatje kadin, aapsepkelie boot hikan rehi, bootjet kan rehi. Tjoap ke man meate hona, wahikana, lekina chitereya, sahikana. Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag. Ujala's horoscoop.
2: You are Ujala Radio.
3: सतीश सन नाम का बाबू हॉलैंड में रहने वाला सतीश का नाम है वेक अप शोमैन सबको जगाने वाला
0: wanna een leuke dag van maken? Ja, doe dat. Morgen is een nationale vrije dag. Dan zijn de meesten vrij, behalve natuurlijk als je moet werken. Maar goed, dat moet geen probleem zijn. Doe je ding. Have a wonderful day today. De dag ik kentie ziet het er een beetje regenachtig uit. Of nee, behoorlijk regenachtig in het westen en zuiden. Met onweer, een beetje hagel, windstoten. Maar niet constant hoor. Niet constant. Af en toe. En voor de rest in Nederland valt het mee. Ja. Iedereen allemaal tja hemoza matja hojanaho. Have a nice day. Het wordt 13 graden maximum. Dat was het voor vandaag horoscoop.

0: Zo, het is 9 minuten voor 8.
1: Dus wat is gebeurd? Dus we willen het van Udjala weghalen. Je bent niet goed bij je hoofd, no? Ik loer je.
0: Mensen, kinderen, ik heb de nieuwste hitsingle uit onze factory voor je ready. En die komt van Himesh Reshammiya. Zijn nieuwste hitsingle, een popsong met ene Manushi Chiller in de clip. En ze doen Sharab.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Juli bestaat 40 jaar.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewuste confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat melden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Gala Radio. De Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials.
1: Vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen. Gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er stond een hele lange file na een ongeluk, maar de weg is vrij. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk heb je nu nog 10 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Bij Jouren is de weg ook weer vrij na een ongeluk en de vertraging is nog zo'n 10 minuten. Op de A10 is het druk, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Ook daar ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat een hele lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunten Baars en Oorschot. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg. Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je ruim 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het valt op dit moment nog even mee op de Nederlandse wegen. Zojuist heeft u het een en ander begrepen van onze collega's van de ANWB. Automobilisten op de Nederlandse wegen, hou je aan trichoul in het verkeer. Afstand houden, snelheid aanpassen en opletten, dan heeft niemand een probleem. Het kan straks een beetje drukker worden, houdt u daar rekening mee. Wisselvallig weer op dit moment in Nederland. Anyway, iedereen, Chai Mausa Machaho Yanaho, have a nice day. Straks vertel ik u in het kort wat de Hemelvaartsdag morgen zo'n beetje inhoudt. Dus blijf lekker hoeken aan deze radio. Kijk wat er binnenkomt qua nieuws. En de belangrijkste items krijgt u van mij te horen. Ik ga ook even kijken hoe het reilt en zeilt in Zwitsers Ranan Kondre. Ki zijn naam kijkbaar met Tazi Gabriel Likaya opgezonden aan de. Dan krijgt u dat van mij ook te horen. Blijf lekker hoeken aan deze radio. Aardbetschkato, 8 minuut hotjela. 8 muzikale minuten over 8. Ik heb Ready for You, die original soundtrack uit de film Shadranj. Shankar Jaikishan Master Compositions. Dat prachtige lied inmiddels doe je aan Everlasting Hogia bij Mohammed Rafi en Sangeetki Devi Ashadini.

allemaal van die bekende pokus uit onze factory, de hitmachine van Ujala Radio, zoals ook deze uit de film Ruslan. Mensen, mensen, kinderen, een beetje sportnieuws is ook interessant om te horen. Cristiano Ronaldo mag zich nog geen kampioen van Saudi-Arabië noemen. Al-Nassr stevende lange tijd op een 1-0 zege op Al-Hilal af, maar zag de winst in de 8e minuut van de blessuretijd verdampen. 1-1. Het ongeloof bij de aanvaller was enorm. Bento, de Braziliaanse doelman van de ploeg van Ronaldo, zorgde er met een hopeloze actie voor dat Al-Nassr de landstitel nog even moet uitstellen. De keeper liet in de 98e minuut een hoge bal zo door zijn handen glippen. Mohamed Simakan had de thuisploeg na een dik half uur aan de leiding geholpen. En wat zegt het bericht nog meer? Bij winst was Al-Nassr kampioen geweest. Nu moeten Ronaldo en co. het kampioenschap op de laatste speeldag binnenslepen. Volgende week donderdag speelt Al-Nassr thuis tegen Damak. Bij een zege is Al-Nassr dan sowieso alsnog landskampioen. En zo hoor je ook van alles en nog wat hier. Ujala Kambajame, de show that opens your eyes. De beste ochtendshow op de Hindoestaanse radio. Voor de rest zie ik geen ander bijzonder nieuws op dit moment. Ga even kijken hoe het ruilt en zeilt in Zwitserse en Anacondri. Ondertussen gaan we naar dit prachtige lied, erg populair, Picks Up A Lot, uit de film Petit Pet Nior Wodo. Je hoort Shreya Ghoshal en Aditya Rikari in de lead vocals met Dil Wale Chor.

Mensenkinderen, het is geworden 9 minuten voor 8:30. Morgen is een nationale vrijdag. Morgen is het Hemelvaartsdag. De meesten zullen vrij zijn, scholen gesloten, banken gesloten, gemeentes gesloten. Misschien aan de maatschappijen ook, behalve natuurlijk de mensen die moeten werken. Maar maak er een mooie Hemelvaartsdag van morgen. En dan is het 14 mei. Hemelvaartsdag, natuurlijk bent u benieuwd om te weten van hoe wordt dat gevierd. Deze dag valt 40 dagen na Eerste Paasdag. Hemelvaartsdag, Chalisdien, 40 dagen na Eerste Paasdag. Na zijn opstanding uit de dood bleef Jezus Christus nog 40 dagen op aarde voordat hij terugkeerde naar God, zijn Vader in de hemel. Op Hemelvaartsdag wordt deze hemelvaart van Jezus gevierd. Volgens de Bijbel steeg hij voor de ogen van zijn leerlingen op en verdween hij in de wolken. Dat is wat de Hemelvaartsdag zo'n beetje inhoudt. Dan weet u dat ook.

was ook een smashplay uit de jaren 90, On the Beat of Nadeem Sherwin. Een andere soundtrack uit de film Jim, dit keer van Abhijit en Kavita Krishnamurti.

0: Een mooie memory uit de jaren 90 uit de film Jung. Uit de New York Times lezen wij: Iran heeft nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times vanochtend op basis van geheime Amerikaanse militaire inlichtingen. Van de 33 raketbases zijn er op dit moment 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen. Volgens ingewijde mensenmensenkinderen heeft Iran verder ongeveer 70% satellietprotegeerd van zijn mobiele lanceerinstallaties en raketarsenaal van voor de oorlog nog in bezit. Ook zou het land toegang hebben tot ongeveer 90% van zijn operationele ondergrondse opslag- en lanceerfaciliteiten. Dit staat in scherp contrast met publieke verklaringen van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die beweerde eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Amerikaanse militaire functionarissen Boleh tegen de krant The New York Times dat de Verenigde Staten niet alle raketbases volledig heeft kunnen vernietigen. Onder meer doordat er te weinig speciale munitie is. Hierdoor kon Iran veel van zijn strategische locaties en mobiele lanceerinstallaties behouden of herstellen, inclusief installaties langs de strategisch belangrijke straat van Hormuz. De Amerikaanse militaire voorraad van cruciale wapens staat onder aanzienlijke druk, meldde New York Times vanochtend als wereldnieuws. Tijdens de oorlog zijn grote aantallen Tomahawk kruisraketten, Patriot en precisieraketten gebruikt, in sommige gevallen meer dan de jaarlijkse productiecapaciteit. Het aanvullen van deze voorraden zal jaren duren, terwijl de Verenigde Staten tegelijkertijd klaar moet staan voor andere operaties wereldwijd. Een eventuele nieuwe escalatie in de straat van Hormuz kan de druk op de Amerikaanse wapensystemen verder opvoeren, met mogelijke gevolgen voor de paraatheid in andere regio's. De bevindingen roepen zorgen op bij de Verenigde Staten en hun bondgenoten over de veerkracht van het Iraanse leger, schrijft de New York Times. Daarbij speelt het besef mee dat het huidige zeer fragiele staakt het vuren het enige is dat grootschalige gevechten voorlopig voorkomt. Nou, is het Tusuni Herkisum Kichis, Herkisum Kibat. En dit was Wereldnieuws Likai Aaj, de New York Times mee. Hamne socha turant aapko sunane ke liye, samjhadene ke liye aur batadene ke liye. Blijf dus lekker hoeken. Mij hoor je tot 9 uur vanochtend. Ik heb uit de film Hai Jawani, Ye To Ishq. Of nee, Hai Jawani, To Ishq Hona Hai. Zo heet die film. Je hoort Hardi Sandhu en Kiran Bajwa met Wow.
1: Say what?

echt een wauwgaan, dan moet je gewoon vaker horen. Het is muziek van deze tijd, daar moet je aan wennen, moet je van houden. Komt uit de nieuwe film Hai Giovanni, To Ishq Hona Hai. Mensen, kinderen, bijna 9:05. Ik heb ready voor je een powerplay uit het jaar 2007 van KK. Komt uit die film Bhool Bhulaiya. Mooie memory. Heerlijk voor deze ochtend, terwijl u bezig bent een aanvang heeft gemaakt met uw werkzaamheden voor vandaag. Of lekker in de auto rijdt naar uw bestemming. Doe je ding en have a wonderful day.

Als wij de kranten hier openslaan vanochtend in Zwitserland, Ranan Kondre, dat is een naam, kijk waarom mee. Daar zeggen we likahe. Desinformatie over HIV schaadt de volksgezondheid in Suriname. Sunebaat. Het ingezonde stuk van Karel Donk in Star News van 9 mei jongsleden over de nationale HIV-HIV-testcampagne bevat ernstige feitelijke onjuistheden en kan de volksgezondheid in Suriname direct schaden. Als HIV-behandelaren in Suriname achten wij het daarom noodzakelijk om deze claims te corrigeren. Allereerst, de stelling dat HIV niet de oorzaak is van AIDS is al decennia overtuigend weerlegd. HIV infecteert en vernietigt specifieke afweercellen, wat zonder behandeling leidt tot ernstige immuunzwakte. AIDS? Dit verband is wereldwijd bevestigd in duizenden studies bij miljoenen patiënten over meerdere decennia. Met moderne behandeling kan dit proces effectief worden gestopt en blijven mensen gezond. De verwijzing naar enkele dissidente wetenschappers, zoals Carrie Mullis en Peter Duisberg, verandert daar niets aan. Wetenschap is geen kwestie van individuele meningen of titels, maar van reproduceerbaar bewijs. De ideeën van de door de heer Donk aangehaalde personen zijn uitvoerig onderzocht en verworpen omdat ze niet overeenkomen met de werkelijkheid. Sunyabad, het is eveneens misleidend om te suggereren dat HIV-testen, HIV-testen, mensen onterecht labelen. HIV-diagnostiek gebeurt zorgvuldig met testen die een zeer hoge betrouwbaarheid hebben en standaard worden gecontroleerd met aanvullende tests. Mensen worden dus niet lichtvaardig gediagnosticeerd. Daarnaast wordt ten onrechte angst gezaaid over behandeling. Moderne HIV-remmers, antiretrovirale therapie, antiretrovirale therapie, behoren tot de grootste medische doorbraken van de afgelopen decennia. Nou, hoe geschiedt de behandeling? Je onderdrukt het virus effectief, voorkomt dat HIV zich ontwikkelt tot AIDS en maakt overdracht naar anderen onmogelijk wanneer het virus ondetecteerbaar is. Hierdoor hebben mensen met HIV tegenwoordig een vrijwel normale levensverwachting. Ook kunnen moeders met HIV met de juiste behandeling een gezond kind zonder HIV ter wereld brengen. Het ontmoedigen van testen is bijzonder zorgwekkend. Vroege diagnose maakt tijdige behandeling mogelijk, voorkomt ziekte en beschermt ook anderen tegen infectie. Dit is precies waarom testcampagnes zoals die nu in Suriname plaatsvinden essentieel zijn. Tot slot, het feit dat sommige mensen met HIV lange tijd geen klachten hebben of dat er zeldzame andere aandoeningen bestaan die op AIDS lijken, verandert niets aan de bewezen rol van HIV. Dit zijn bekende en verklaarbare medische verschijnselen en geen weerleggingen. Nou, testen op HIV en het tijdig behandelen van mensen met HIV-remmers heeft wereldwijd ook in Suriname geleid tot een sterke daling van het aantal sterfgevallen door AIDS. En hij zit dus zo net te doen. Voor de rest zie ik geen ander bijzonder nieuws vanochtend in de kranten in Zwitserland en Kondre. Hamjaila Jhake, even mooi zeg, kodjet, de bosheid, hamkutspabe, je weet maar nooit. Als ik er ben, dan hoor je van alles en nog wat. Dus ik ben er tot 9 uur, blijf lekker hoeken. Het is 9:15. En ik heb ready voor je uit de film Street 2, I Nay. Ook een bekende soundtrack.

heb ready voor je de film Jewel Thief van het vorig jaar. Deze populaire soundtrack van Neumann Pinto en Shilpa Rao. En je hoort Lutera.

Mensenmensenkinderen, in de kranten in Schwitis Ranankondre lezen we ook vanochtend. Een tiener belandt in een spitaal in ziekenhuis na eten van Oreo's met drugs. Olieren aangehouden. Sunje Baat. Een 17-jarig meisje is in Suriname onwel geworden nadat zij Oreo-koekjes had gegeten waarin marihuana was verwerkt. De politie vermoedt dat de koekjes, zogenoemde edibles, onder scholieren werden verkocht of toegediend. Volgens het Korps Politie Suriname deed het slachtoffer donderdag 7 mei... vorige week dus samen met haar moeder aangifte bij Pifono. Het meisje had die dag naar haar mondeling examen samen met 3 medescholieren iets gegeten. Eerder hadden de jongeren via TikTok een video gezien waarin een echtpaar koekjes met drugs at en daardoor high werd. Een van de scholieren, een 16-jarige, zou vervolgens hebben gevraagd of de andere zulke koekjes wilde proberen. En even kijken. Nou, hij verwees daarbij naar de 15-jarige die de koekjes volgens hem verkocht. De groep ging daarna naar een eetgelegenheid waar de koekjes werden genuttigd. Het slachtoffer zou het grootste deel van de koekjes hebben gegeten. Kort daarna werd ze duizelig en onwel. De vader van deze tiener, die buiten stond om de jongeren op te halen, merkte de situatie op en bracht het meisje naar huis. Thuis zag haar moeder dat haar dochter kortademig was, hartkloppingen had, afwijkend gedrag vertoonde en zelfs haar kleren uittrok. Zij ging direct met haar dochter naar de politie. Het slachtoffer werd daarna verwezen naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Uit medisch onderzoek bleek dat er marihuana in het bloed van de tiener zat. Zij werd ter observatie opgenomen. In elk geval, tijdens het verder onderzoek zijn de andere 2 tieners maandag 11 mei jongstleden door de politie van Livorno aangehouden en overgebracht naar het bureau. In de woning van een van ze werden nog 3 koekjes aangetroffen. De politie vermoedt dat hij de koekjes maakte en verkocht. Ook is gebleken dat deze tiener de koekjes eerder had gekocht. Nou, in elk geval, na overleg met het Openbaar Ministerie zijn beide minderjarige verdachten hangende het onderzoek in verzekering gesteld. In elk geval, de politie waarschuwt ouders, verzorgers en jongeren nadrukkelijk voor edibles, wat op social media als een onschuldige trend lijkt, ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van jongeren. Gigi Wapel, Sername. Dit blijft een mooie bus.

Prachtige soundtrack uit Herk 2 van Juby Nautil en Shreya Ghoshal. Rest mij u nog een liefdevolle dag toe te wensen. Doe je ding en pas goed op jezelf. En morgen een gezegende hemelvaartsdag. Morgenochtend zit AJ met haar Good Day with AJ.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren. Dit verplicht oud-studenten om hun actuele contactgegevens door te geven aan de dienstuitvoering onderwijs, zodat de overstaande schuld alsnog kan worden geïnd. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Het was ook onrustig op andere plekken in ons land. In Apeldoorn en Den Haag bijvoorbeeld is gisteravond onrust ontstaan tijdens protesten tegen de komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn hield de politie zeker 5 personen aan voor het afsteken van vuurwerk, terwijl over eventuele arrestaties in Den Haag nog onduidelijkheid heerst. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel...
1: Bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Agrice voor uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 7014. Dus 06 54 60 7014. Kijk ook op agrisever.nl.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat op een aantal wegen nog behoorlijk vast. Onder meer bij Amsterdam is het heel erg druk. Op de Ring Noord heb je in beide richtingen een kwartiertijdverlies. Op de Ring Zuid, vanuit het westen sta je, richting Utrecht ook nog een kwartier in de file. En op de A4 naar Amsterdam heb je 25 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Moordrecht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog zo'n 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: You are.
6: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. De sfeer was behoorlijk grimmig met wegblokkades, brandstichtingen en agenten die met eieren werden bekogeld. De gemeente wilde er eigenlijk 14 meisjes huisvesten, maar omwonenden vreesden dat er ook getraumatiseerde jongens zouden komen. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse snelweg A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, dat ligt zo'n paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar de parkeerplaats verderop te rijden, omdat het op de drukke weg veel te gevaarlijk was om stil te blijven staan. De politie is nu op zoek naar de doorgereden chauffeur. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd nadat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer. En dat was ook duidelijk hoorbaar in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
7: Ujala Radio, raat din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de ring van Amsterdam, de A10, sta je op de ring west en zuid richting Utrecht nog een kwartier in de file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je tussen Baarn en Blaricum nog 20 minuten oponthoud. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp heb je nog 10 minuten vertraging voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
3: Ye Ujala Radio hai. Pal pal, aapka dil ke paas.

0: knooppunt Raasdorp door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
2: Ye Ujala Radio hai. Pal pal aapka dil ke paas.

0: tegen protesten niet meer aankon. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse snelweg A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd nadat zij het optreden van Israël verstoorden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte. Er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moendensanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je richting Utrecht 10 minuten oponthoud. Heeft te maken met werkzaamheden. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens een kwartier in de file door controles. En op de A27 van Utrecht naar Breda staat het vast tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Door een pechgeval is de vertraging 35 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
3: सुनने वालों, ये आप ही का उजाला रेडियो है और यहीं से एक बार फिर आप सभी को स्वागत है।

You are. Ujala Radio Headlines. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: myself.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
3: Er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tijdens een bui koelt het nog verder af. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Italië zegt dat 4 mensen die in quarantaine zaten vanwege het hantavirus negatief hebben getest. Dat melden de autoriteiten na zorgen over mogelijke besmettingen rond de uitbraak op cruiseschip Hondius. Betrokkenen waren uit voorzorg geïsoleerd, maar blijken het virus dus niet te hebben. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. En de gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. Dan nog het weer, veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: अभी प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al wat drukker op de weg en door regen zijn files wat langer. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar heb je voor de grens een kwartiertijdverlies door controles. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is de vertraging een kwartier bij Gratum door een pechgeval. Het is ook druk in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg en Ulvenhout. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A59 naar Den Bosch is het druk bij Vlijmen. Vanaf Waalwijk sta je een half uur in de file en de rechterrijstrook is dicht. Het heeft te maken met een incident in de buurt van de weg. En op de A28 rijdt het langzaam van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ja, dat je, als je naar buiten gaat, moet je wel goed kleden. Jas pijn een keer, trui pijn keer, we kunnen niet klikken op Riga. Zo erg is het. Maar, Hamlok Bartina.

0: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कितना मोई गाना है ना। अब ये आएगे, हाँ आएगे है। Die man is al binnen, alleen hij moet zich even installeren. Ook het is helemaal mooi krikken. En natuurlijk krijgt hij zijn koffie. Koffie komt eraan. Ja, koffie komt eraan. Dus ja, dan gaan we zo meteen van start met hem. Maar hem 60 seconden mee. Als kisten met jaren avond hebben we dat. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Ujala's Koffie Chai Middagshow. Dit is het korte nieuws bij Ujala. Nederland heeft vandaag te maken met fris en wisselvallig lenteweer. Vooral tijdens de ochtendspits leiden regen en wind tot extra files en drukte in het openbaar vervoer. Our aardsen chattelijk, behaan bihi, soekke bihi, hij zijn weer higa tot met zondag. Maar daarna, ha, mooi seizoen, ha maar beheensen tot kebetadi. Vanaf volgende week, maandag, hebben we mooi weer hoor, ja. Dan kan je weer je winterjas in de kast verstoppen of gewoon bij de loquadie. In Den Haag staat het kabinet opnieuw onder druk door discussies over stikstofregels en vertraagde woningbouwprojecten. Daarnaast scherpen steeds meer scholen en universiteiten hun regels aan rond het gebruik van kunstmatige intelligentie bij opdrachten en examens. Ook waarschuwt de politie voor toename van online fraude via nep-webshops, SMS-berichten en valse betaalverzoeken. Dus kon het ook een betaalverzoek per heiga. Controleer kan je voordat je gaat betalen. Internationaal spreken Europese ministers vandaag in Brussel over verdere steun aan Oekraïne en de veiligheidssituatie in Europa. De spanningen tussen de Verenigde Staten en China blijven oplopen, vooral rond technologie, chips en handel. Meneer Trump, wapel gaya, we gaan horen wat hij allemaal daar gaat bespreken. Ook stijgen de olieprijzen opnieuw door onzekerheid rond Iran en de veiligheid van internationale zeeroutes. En in Wenen draait de Eurovision Week, Eurovisie Songfestival, op volle toeren met duizenden bezoekers. Veel muziek en politieke discussies rond het evenement. Ja, eigenlijk is Eurovisie Songfestival, moet niks met politiek te maken hebben, toch? Arend, ben je er klaar voor? Want Kuchina is vandaag, ja, door, hè? Nee, oké, hij komt zo.
1: Jazeker, ja.
0: Oh, dik. Hé.
1: Even door nieuws was zo
0: natuurlijk. Oh, toch maar nieuws was zo natuurlijk. Oké. Ik kon
1: gewoon wat toe betalen. Ja, nee, ja. Arang, rommel.
0: Rommel.
1: Kali arang, barang, rommel. Mooi wat betaal naar Lloyd.
0: Ai, Miguel.
1: Jouw nieuws is echt wel dingen, hoor. Depri.
0: Door
1: nieuws was hem zo in een depri, hoor.
0: Boot saai, hoor. Boot saai.
1: Boot ernstig nieuws, Kali.
0: Maar ja, kakri. Ja,
1: mooi mooitje betalen, hè.
0: Kakri, kakri, kakri. Is op je भी सुने कि चाहेंगे तब कि
1: थोड़ा थोड़ा बॉलीवुड गॉसिप बताओ कुछ बताओ
0: जस्ट अ बिट रोडल ओवर बॉलीवुड एंड सो
1: थोड़ा से रोडल रोडल ट्रोवंस इतना मोई लगेगा करत ना लॉयड कि ना
0: या वेल
1: गुडमिडनाइट ट्रोवंस है.
0: Ja, goedemiddag. Ja,
1: je drinkt echt vies, hoor.
0: Ja, hoezo drink ik vies?
1: Wat een mooie
0: Wat toen dichtelen we direct, hè, Kieke. Wat een
1: mooie pina, ja.
0: Want je zegt, toe pie hega, ooit ze kooi na pie, zeg je.
1: Kito overdrijf, kerkepie, kito netjes, sepie. Doe je maar zeggen. Maar niet in het midden. In het midden lijkt nergens op.
0: Nee. Maar je bent er klaar voor de hemelvaartsweekend, want bihan se betake, bihan asuke weekend, bakke lamba weekend.
1: Toen vind ik er ega.
0: Ja.
1: Charles Lamba.
0: Nou ja, oké. Maar ja, goed voor de mensen die werken.
1: Met Charles die nodig, maar 14.
0: Ja, 40.
1: 40 na 14, 40.
0: 40 dagen
1: om tot rust te komen.
0: Om rust te komen, ja.
1: Je kunt je dat afvragen, hoor. Hoeveel dagen je nodig hebt om tot rust te komen.
0: Nou ja.
1: Of een vakantie van 2-3 dagen genoeg is, of niet?
0: Minimaal 2 weken vakantie, dan ben je een beetje uitgerust. Maar ja, daar heet al bessere. Bessere kan namelijk.
1: Dat andere noemen we gewoon een break.
0: Break, ja.
1: Een break, doe je roodje wel die tien, hè?
0: Dan kan je opladen.
1: Het houdt je op de been. Een break houdt je op de been.
0: Ja, een
1: en een vakantie, daar laat je je op. Leuk.
0: Ja.
1: In een break kun je niet opladen, hoor.
0: Nee, niet helemaal. Hè. Nee. Je kan je niet opladen.
1: Het houdt je op de been, ja.
0: Het houdt je op de been, ja. Het houdt je op de been, ja.
1: Het houdt je op de been. Ja, een paracetamol houdt je op de been.
0: Hé, hey, paracetamol is... toen Janet zijn naam toe belkeerde, dat trekkerde, dat er wat Janet kan liggen. Toen ik bel kreeg, toen ik met jij ga, zo niet, te bellen, zo'n... Doe ik een debat, of kies je een beetje, doe ik een paracetamol, leel je, doe ik een debat, pil leel je, ओके बाद में फिर दुई गो पैरासिटामोल लिए और जब नाप पिटा गया तब हमें फिर बैल करिए
1: मां है वो पैरासिटामोल इन सुरीनाम हेत दार अंदर्स
0: नहीं दार हेत पैरासिटामोल और ऐसे नहीं दत रोल का मां है सीरियस आई हैव इट मेक मार्क है गो दत
1: हम सनाम जैदा गैली कभी पैरासिटामोल ना पी ले दो समय ना नो दखाएगा सनाम में जैला तो चंगा चंगा रहिला चंगा नहीं मां इस सुरीनाम तुने नेदरलैंड कुआम लॉयड अरे कुछ दिन के बाद बा
0: या
1: Toen heb ik kennis gemaakt met paracetamol. Daar heette het anders hoor.
0: Oh.
1: Ik weet het zeker.
0: Oh, nou ja.
1: Daar heette paracetamol iets anders. Dus ooit effect wat ooit dat ja.
0: Ha.
1: Maar ik heb dus een naam raad.
0: Nou ja, ik weet
1: het. Volgende keer. Dus als er kooi zo'n nevalo ke jaad hoiga.
0: Ha.
1: Toen direct hem loke pathaui go bericht. Ja. Kan hem bericht wat pathaui looit?
0: 020-363-0808. Ik zou niet weten hoor. Ik volg mij weet ik niet anders dan paracetamol. Maar ja, hem
1: chorda rege. Toen kan je zeggen, je is op iets. Ja, looit. Is op... Is op zamana ke baat hai, zamana ke baat.
0: Dus toen bole ik je voor 1985 heette het anders.
1: Ik doe zo'n zamana ke baat. Dus uw zamana me, dat ding heette echt anders hoor.
0: Ja.
1: Ik kan niet op de naam komen, maar abid ik je hem loke miliga.
0: Oké.
1: Input.
0: Nou ja,
1: dus als 020. Jij weet hoe het in Suriname werd genoemd, geen paracetamol, maar het had hetzelfde effect.
0: Ha.
1: Lauboli 1987 ke baat, 1988 ke. Hè? Hoe werd het toen genoemd?
0: Okay.
1: En ik weet niet of het nu paracetamol is, hè? Dat weet ik ook niet. Toe, bolega, Lloyd.
0: Ja.
1: Maar hamsa na ja. Me, ik kon de weinig gebruiken, Rila.
0: Ja, ja. Toen gezond werd het. Toen kon je bij Mario bij mij.
1: In Europa heb je een paracetamol nodig. In Suriname heb je niks nodig, weet je.
0: Je hebt dan en dan paracetamol voor alles en nog wat.
1: Zijn naam heeft een probleem gehad, namelijk in Hindustan niet meer.
0: We hebben
1: niet dusere volk met je, maar in Hindustan niet meer.
0: Ha.
1: थोड़ा से फिक्स लगा ले और थोड़ा से शीलिंग ऑयल क्लार
0: नीच हो रहा है आई ऑफ हु दैट एन अदर थिंग दैट दैट ग्रीन थिंग क्या नाम है जोन भी जब जब हम फ्लॉ हो जाता तब हम सुंघाव था भी
1: ओ उ वाली वक्ती अल्कोलाद अखर थिंग
0: अल्कोलाद मा व्हाट फॉर इफेक्ट हेट नाउ जब कोनो कोनो फ्लॉ हो जाता है वदन तो अल्कोलाद सुंघाता है
1: je moet een scherpe geur hebben
0: en dan blijf je dus
1: dat is een scherpe geur een scherpe geur kan je weer tot leven brengen Daar gaat het om. Nee, maar shilling oil. Hem loke ghar me. Aaj talak trouwens het chaloi.
0: Ja, ja.
1: Aaj talak hamar ghar me shilling oil ba.
0: Maar ook kwaliteit. Heb je dezelfde kwaliteit
1: jawel,
0: nog?
1: Jawel, ja, best wel goed hoor.
0: Ja.
1: Shilling oil en fix.
0: Die bruine fix toch? Die bruine, ja.
1: Nog steeds hè. Abbe ete.
0: Ja.
1: Hamar mai baap hame ise sikhai sara chota reili.
0: Ha.
1: कहूं भी चोट लग गया कभी कुछ हो ही गए
0: चोट लग गया तो
1: ग्रिप ओ
0: या ओके ओके ओके
1: टेनिस कहूं लगा दे क्लियर
0: दैट इज फॉर योर स्पीरा ऑन दी स्पीरा बीच व्हाट है ओके हम जाम समझ गए हां
1: या या या नो या सुन एक बेन द नॉट सेट्स गेक ओवर
0: या महक्वा तो कमोई लगे
1: Niet van die fix, maar die shilling oil vind ik shilling nog steeds
0: oil.
1: Lekker hoor.
0: Die shilling oil.
1: Zo'n druppeltje, zo'n klein druppeltje.
0: Oké, maar...
1: Gewoon in je neus.
0: Wanneer zou je dan shilling oil moeten gebruiken? Heb je shilling oil bestaan?
1: Nee, dat niet. Gebruik het hoor, Gajar.
0: Ja.
1: Ik gebruik hem hoor.
0: Ja, van jouw generatie.
1: Hem raad ke ja jaila soete. Hem raad ke jaila soete. Koi na jane. Dek bed ga hij in hem verklaar. Toe raad
0: ke bhi soete. Toe raad ke bhi soete. Ha
1: Dus zoete se pahile, ik vind het heerlijk.
0: Echt waar?
1: Ik vind het heerlijk om een klein beetje shilling oil aan mijn pinkje.
0: Ja.
1: Dus op een pinkwap en rakila torase. Ik druppel shilling oil.
0: Ja.
1: En dan zet ik het in mijn linkerneus en mijn rechterneus. Hey,
0: linkerneus en je rechter. Oh, wat?
1: Ja.
0: Linkerneus en?
1: Arre, ja, je pink met je pink.
0: Ha.
1: Moet je het in je linkerneus en rechterneus gaat aanbrengen, toch?
0: Oh,
1: logisch, ja.
0: Hamstertje, doe ze je hamstertje het hele.
1: ना यार तू तोर मुड़ी या गंदा तोर मुड़ी गंदा है रोई गंदा लोई तोर मुड़ी में खाली
0: आप सुई साथ कनुआ नुआ में दर्द हुई भी
1: तोर मुड़ी में कौन सी भरल है हम सोचिला साक्सल
0: ना अब हम जना
1: Heb je zaagsel in je hoofd? Dat is zijn naam.
0: Heb je zaagsel in je hoofd? Je hebt zaagsel in je hoofd.
1: Ja. Je bent een leeg hoofd.
0: Nee,
1: maar shilling oil. Dus, nou ja, er zijn mensen die beweren... Ik weet het niet, heb net niet onderzoek belkie na. Dat je een klein beetje shilling oil, als je dat gebruikt, dat je een infectie, hij gaat door luchtwegen en zo, dat je dat allemaal teniet kunt doen.
0: Ja.
1: Hoe vind je die?
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, dus probeer ik er te dekken, ja. En zo'n flesje, als je zo'n flesje koopt, hè, dat gaat misschien 2 jaar mee, hè. Want je gebruikt maar een druppeltje, hè.
0: Ja, maar is je lingo wel een beetje goede kwaliteit? Wat kan je nep nep wel op hibbetje zeggen?
1: Nou, dan bel maar met een kindje. Nee hoor. Volgens mij heb je goede kwaliteit, nou ja, hoor, overal.
0: Ik door oproep heb direct aan Milong reageerd. Kijk, zei ik, kanaam heet je wat, hè? Dat heet Kaalpol of zo? Kaalpol?
1: Kaalpol. Ik ook Kaalpol pilie, precies.
0: Kaalpol. Okay.
1: Precies, Lloyd. Ik ook Kaalpol pilie.
0: Hey, ik heb nooit gehoord
1: niks
0: van Kaalpol.
1: Paracetamol. Ik heb niks
0: nooit
1: paracetamol.
0: Gehoord van Kaalpol.
1: Toch een baratje is hem toch eens ik heila bekeer.
0: Ja.
1: Wij zijn leeftijdsgenoten, maar dekker naar chicham toch eens ik heila.
0: Maar dat kwam uit Amerika, zegt iemand hier.
1: Ja.
0: Collega Amerika, zei hij, Kaalpol.
1: Zijn naam is Sapkoetje.
0: Maar chicham betel ik bestaan, Kaalpol.
1: Het was gewoon paracetamol, ja. Maar een andere variant, dat ding heet Kaalpol.
0: Andere fabriek.
1: Jaghare Kaalpol pieke zoet.
0: Kaalpol, oké.
1: Kaalpol pieke zoet, dekker toch?
0: Kaalpol pieke zoet.
1: Okay, de zee, maar, okay, de zee van ja, Kaalpol.
0: Oké, okay, dus koffie, chai en Kaalpol.
1: Natuurlijk heb je ook Panadol en dat soort dingen, maar Una
0: bedoel ik. Tramadol, Kaps,
1: Udol. Ik bedoelde echt Kaalpol. Zijn naam is Kaalpol, hem leuk bollen kregen. Inderdaad, dank. Dank aan die meneer of mevrouw die dat zo snel heeft gestuurd.
0: Ja, en hoe heet het? Maar in Suriname...
1: Kom chalang, ja ga ik het mee hoe je gaat, John Pathijsen. Of mevrouw.
0: Hamde niet kahan is op reken.
1: Mevrouw, meneer, toetje jouw link de hamlo kijk. Toe kahan is op reken.
0: Ik heb hier
1: eentje
0: uit... Ja, iemand uit Den Bosch. Ilse uit Den Bosch. Leuke programma hoor. Ik luister met plezier. Paracetamol heette Kaalpol in Suriname. Dat is Ilse. Auri, meneer Wakke naam, Heiga, of ja, ik heb hier een berichtje van Tietje.
1: Ik ben toebolle, mevrouw, op toebolle, meneer.
0: Ik zie, we luisteren naar Ujala. Oh nee, dat was vorig jaar. Maar in ieder geval, maakt niet uit.
1: Vorig jaar, ik heb bericht op
0: Ujala. Nee, al die berichten die blijven natuurlijk.
1: Kaalpol.
0: Maar zijn naam is YouTube, maar hoor je jullie wat dan ook.
1: Maar wacht even. Ik ga even googlen hoor, Lloyd.
0: Ab kon je toe googlen, kan je?
1: Of Kaalpol nu bestaat of niet?
0: Ja, ooit je hem tussen budget hier weet, toch?
1: Kaalpol.
0: Ja. Nou ja.
1: Kaalpol. Kijk. Kaalpol, paracetamol zelf staat er hier. Hoe vind je die?
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Dus nou dat ding is een merk.
0: Merk over merk heer. Kaalpol
1: is een populair merk van paracetamol.
0: Oké.
1: Okay. Hoe vind je die?
0: Haar camera kan een keer heen, toch? Dus ja,
1: de tegenwoordig... Dus ook een merk, ga je gaan. Hoe merk qua? Jij zei hem ook bolle drie pijlen, aardelijk beetje. Hoe dat ding? Luxaflex.
0: Luxaflex.
1: Maar Luxaflex is een merk. Luxaflex is gewoon een merk, hè?
0: Ja, ja. Maar hoe noem je dat ding?
1: Associeer ik die, ga?
0: Ja.
1: Nou ja, met zo'n, hoe noem je dat? Zo'n gordijnachtig ding, ja? John Coleban Carrega. Maar hem ook merken wat bolle. Dus Kaalpol is gewoon...
0: Een merk. Weet ik niet. Ik heb het nooit van...
1: Bel maar mee bekeken.
0: Kan hij bel maar ook in de maagd? Toen zei ik, bel mee.
1: Maar sab kuch mamie lega.
0: President wat beter hoi je kina? Ki waan pe ook kuch kaart lezega. Gera zwemmen kere zo.
1: Hoe heet toch president? Hoe heet door president?
0: Nou ja, Nederland ke president wat dan? He? Premier of president, hoe noem je dat? Premier is het, hè? Ja.
1: Han nee, niet kan je zeggen gelpauwre, Lloyd.
0: Han nee, niet
1: keker sange gelpauwre. Han nee, niet kapra apre pachnis raha kuch kina. Ham na mangila jane bhi.
0: Aan tu na mangila jane kahan kaartis oké?
1: Nee, ham na jane. Ik wil het niet weten.
0: Nee, maar zo'n...
1: Is het rommel baat ham na mangila jane, Lloyd?
0: Ham nieuws me parli baati, ham bhi kuch parli la. Ki ee weekend is een belangrijk weekend voor Nederland. Want India se kono awe hega.
1: Maar wacht even, Luxaflex, toen kan je ze woord van Nanja negen
0: luisteren. Waarom Luxaflex?
1: Luxaflex is een merk van een jaloezie.
0: Jaloezie, ja.
1: Jij zegt toen jaloers wat, hè? Jaloezie.
0: Nee, maar jaloezie is. Deze mevrouw jaloezie, komt uit Alkmaar. Alkmaar is een poetje berichtbaar daar. Nee, maar jaloezie, ja, jaloezie, ja. Waarom?
1: John, aan mij jaloezie, hè? Hoe noem je dat? Kijk eens naar mijn blog. Maar op een jaloers barde. Misgunnerij.
0: Maar hoe zeg je dat in het Hindustan?
1: Afgunsterij.
0: Maar Hindustanim kan ze bollen.
1: Maar op een jaloers.
0: Ja, maar Hindustanim wordt hooit hoor, jaloerske. Wat is het Hindustanse?
1: Abbe Mili, Abbe Koisunat hoi, Abbe Hamlok. Jaloers Hindustanim kon je bollen.
0: Het is geen jaloers.
1: Met Jarega.
0: Nee.
1: Jare is niet het goede woord. Jare is niet het goede woord. Jare betekent je hebt een hekel aan.
0: Heke, maar jaloers in het Hindustans of Sarnami, Hindi mee. Bataade toen hij zei, kon je hega jaloers. Maar jaloers zijn is slecht, hè?
1: Ik heb een heel krap iets in het leven.
0: Bahut krap
1: eigenschap. Als je pas... Kijk, thora se jaloersie mag, hè. Thora se.
0: Maar toen betekent dat hij roken of...
1: Toen kaart deel heb je hier.
0: Maar jaloersheid heb je in verschillende dingen. Dus
1: gradaties. Verschillende
0: gradaties.
1: Maar ego jaloersie heb je moordend.
0: Moordend, ja.
1: Uto ke maat hariga. Jaloersie ke mara tu mare lagie.
0: Acha?
1: Je gaat niks meer kunnen doen. Toen leef ik dan barbaat. Toen leven. Na je erop per toe jaloers bent. Toen eigen leven. Degene die jaloers is.
0: Ja.
1: Dus jaloersie in beperkte mate. Thora ze hem na bolila slecht baatje altijd. Want jaloersie kan je ook stimuleren. Hè, Lloyd.
0: Ha?
1: Jaloersie kan ook zeggen. Van zo'n ik wakke heiga. Ik wil dat parallel kooi. Dat toen thora ze jaloers rijdt.
0: Dan ga je ook je best doen, toch?
1: Hamro larkwa thora's parle wat hamu thora's parle. Dus dat kan je ook stimuleren.
0: Dat kan je ook stimuleren.
1: Maar als jaloersie zo erg wordt dat het omslaat in een soort haat bijna.
0: Dat mag niet. Dat mag niet.
1: Dan gaat het jou opvreten, bhaiya. Toen je er op jaloers bent, oké, kuch na hoega.
0: Toen hamar saath bhaile pehle, ki hamar eerste vriendin of wat dan ook, toen was ik heel erg jaloers. Ik was heel erg jaloers. En dat ding, ik haalde het je eigenlijk.
1: Want nee, maar een beetje jaloezie is goed, maar te veel aan de boeren.
0: Nee, helemaal. Nee, maar dat zeg ik, dat heb ik zelf ook ervaren. Van, je kan je wel een beetje jaloers zijn, maar ook niet jaloers bijna te herinneren. Want dat vreet je gewoon
1: op. Wacht. Zo'n nee, wel hoor. Mooi ze. Aram se piche bajja koffie alele chalele
0: ego slok lele
1: ego slok lele ego kalpol bhi lele kalpol ab hum khelabe Dr. Phil aur hum batiyabe apan kandidaat Lloyd jongeman, toen je jongeman was, ben je getraumatiseerd geraakt door jaloezie. Vertel, wat is er misgegaan? Wat gebeurde er?
0: Nee.
1: Leg het uit aan onze luisteraars.
0: Hoe oud was je? Ik was denk ik 13, 14 jaar. Hoor. Toen was ik al actief. Maar,
1: zat je achter de meisjes aan?
0: Okay. Ja, precies. En, maar dan had je een leuke vriendin. Je zag dat zij dan met andere jongens aan het flirten was of aan het praten was of wat dan ook. Maar dan werd je jaloers. Maar dan denk je van achteraf...
1: En wat gebeurde er dan? Wat voelde je toen, Lloyd?
0: Je voelde gewoon...
1: Aan Dr. Velbatietje. Leg je gevoelens op tafel.
0: Maar dan ga je jezelf... Ja,
1: hoe voelde je? Wat wilde je doen?
0: Vreselijk. Je voelde je vreselijk. Gewoon. Je wilde niet iemand vermoorden.
1: Wilde je huilen? Wilde je wegkruipen in bed?
0: Wilde je gaan vechten? Toen maakte Piet keroet. Van, en die praat vrij en blij
1: hoe
0: met anderen.
1: Hoe oud was dat meisje? Ook een naam kon je
0: dan. Dr.
1: Phil wil alles weten van je, toch?
0: Je mag alles van me weten, maar bepaalde dingen mag je niet weten, hè?
1: Oké, dan gaan we naar de conclusie toe. Klaar, Dr. Velke programma doen. Dames en heren, kijkers, luisteraars, zoon. De conclusie is dat Lloyd zich zo misdraagt op deze leeftijd. Dat heeft te maken met zijn trauma. Die heeft opgelopen toen hij 13 jaar oud was.
0: Nee.
1: Zoveel jaar later heeft het hem nog steeds in losgelaten. Lloyd moet in therapie.
0: Na Azerbaijana hè. Dus wat je, dus de ervaring leert, dus de ervaring je hoort jij, ja, dan ga je er anders mee om aan. Dat had je maar moeten zeggen.
1: Maar wacht even, na je 13e heb je het nooit meer meegemaakt. Wil jij zeggen dat je jaloers was?
0: Ja, nog één keer, maar daarna niet meer.
1: Eén keer heb je het nog meegemaakt.
0: Ja, en daarna zei van, hey,
1: ja, maar dat was levensbedreigend meteen.
0: Nou nee, dat ook weer niet. Maar je ziet dus dat je dingen stuk maakt, toch? Je maakt een stuk.
1: Je maakt jezelf stuk ook.
0: Je maakt jezelf stuk en je maakt je partner ook stuk daarmee. En andere persoon ook. En dat is wat. En dan denk je van, hey, nee, dit is niet goed.
1: Ja, tegen Lloyd gaat in therapie. Uber is volgend jaar mij met de Sonia of therapie heeft geholpen.
0: Nee. Beter terug jullie. Dus aan mijn oude jaar een keer therapie.
1: Kalpol, ja. Hey man, wacht even, Lloyd. Onze luisteraars helpen ons altijd.
0: Ha.
1: Dus jaloezie ke wordt wat middel? Hindustani mee?
0: Jaloezie. Jaran? Jaran is het woord
1: nee,
0: voor jaloezie.
1: Nee, maar Jaran is het niet hoor. Jaran nee, is toch een
0: Usha,
1: klein beetje
0: Usha
1: anders.
0: Uit Nijmegen, het is geen Jaran. Na de volgende ronde, oké. Okay.
1: Het zou Jaran kunnen zijn, maar Jaran betekent eigenlijk meer.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Ja, nee. Jalen is het, niet het juiste
1: woord. Het is een soort jaloezie. Het is een soort jaloezie wel, ja, hoor, Jalen.
0: Ja. Nee, maar je had het net al gezegd. Die Jalen kon je hegen.
1: Toen me tegenkregen.
0: Ha me tegenkregen. Maar het is geen jaloezie.
1: Nou ja, hoezo heb je jaloezie, Charlotte?
0: Ja, Joyce uit Rotjeknoor zegt Jalen kregen aan mij. Nee, het is toch iets anders, hoor. Het is toch iets anders.
1: We blijven zoeken. En trouwens, wat we ook zoeken. Priesunnevalo. Hé, Lloyd. Je bent echt gierig geworden, hoor. Koffie aan maar delen, appen aan mij koffie na delen.
0: Ik
1: heb niet eens een koffie gekregen. Sunna. Kijk hier. Weer wat ik.
0: Ik hardam tussen bullet, tu muha chalao, hatua bhi chalao. Dus
1: Is waar. Nee, maar ik wil wel mijn koffie toen aan delen mijn man. Wat voor gast hier ben je?
0: Het moet eraan komen, toch? Maar als ik ook weet, ik ga je bijna keren, dus ja.
1: Toen bhagwaan delen, sap koeike. Toen sap ke bhagwaan delen. Trouwens, we gaan even naar Messi, Lionel Messi. Ook een salariswaan parila, is hij?
0: Alweer? Maar laatst boler hij Cristiano. Ha, laatst betalen het toch?
1: Maar 28 miljoen kamaiga londoa salaris.
0: Ha, londoa.
1: Maar met al die sponsorcontracten komt hij uit op 100 miljoen. 35 per jaar, hè?
0: Hoeveel?
1: 100 miljoen per jaar.
0: 100 miljoen per jaar?
1: Hoe vind je die?
0: 100 miljoen per jaar.
1: 100 miljoen per jaar.
0: Arribapre.
1: Ik ga update hem toch delen.
0: Het is niet heel paisa.
1: Dus dan weet je dat je een beetje meer moet oefenen, hè, Lloyd?
0: Ha.
1: Denk dat toen kan maar je 100 miljoen.
0: Nare.
1: Toen heb je het voor als oefening gekregen.
0: Zeker. Maar doe ze jaren mee hoezeker wel.
1: Hè?
0: Ik jaren mee na hoezeker.
1: Na hoezeker ik ga?
0: Na toch.
1: Kijzen na.
0: Nou, abt hem door derde, vierde fase met chal gelie. Dus ja, abt hem jij wel wat hij. Hè?
1: Ja. Zo, we gaan trouwens Jalen wel goed moeten rekenen, hoor.
0: Waarom?
1: Want het is toch wel jaloezie en afgunst, hoor. Heiga.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Hé? Nou, ik ben er niet mee eens.
1: Na eens wat hè?
0: Nou, ik zie het toch anders hoor.
1: Jaloers, ne?
0: Ja, je bent tegen. Ja, nou ja, het.
1: Sotje. Ja. Het is wel Jalen hoor. Het
0: Jalen,
1: is wel Jalen.
0: Jalen.
1: Maar ik wil ook woord van Marjan B. Heiga. Achaloid.
0: Oké.
1: Dus. Want Jalen, ke matlab bhi precies Heiga, John Hamluk bolli, toch? Ha. Hamme Jarega.
0: Ha.
1: Dus hij mag me niet, hij me tegenkrijgen.
0: Ja.
1: Hij zei, en jaloezie is dan net een klein beetje. Maar goed, geef niet.
0: We kunnen het wel goed hoor, Joyce en Usha. Allebei.
1: Ik wil het niet.
0: Arre, ja, dus alles, die kampen, maar alles boven de 45 vind je niet jong?
1: Nee, boven 45 is Borja, onder 45 is jong. Jawan, oude John Heiga onder de 45 jaar. Die kampen heel vaak met burn-out, wist je dat?
0: Ja.
1: En sinds 2020, dus Chaubariske Bitterme, is het verdubbeld aantal,
0: ja, maar
1: aantal werknemers die te kampen hebben met burn-out. Uit die groep. Is
0: ja,
1: toch wat?
0: Ja, maar
1: waar ligt het aan? Nou ja, de helft van de gevallen heeft met psychische klachten te maken. En de heer Chichurol gelega, Chaloid.
0: Oh ja.
1: Dus na ik Chichaiga, ik word druk, haiga, geldproblemen, zorgtaken, toch ik haril.
0: Liefdesproblemen.
1: Han toch ik haril, sapko, chalawikba, tor maiba, hulp mangen, ja, to saasasur. Toch ik leidinggevende rol, haiga, to mangen, apneke carrière banawe. Toch ik barka hypotheek, ba, to ghar kinle, barka auto kinle. Die hele, dus druk, de druk die er is.
0: Atranga, maar waarom ligt die druk dan zo zwaar bij die vrouwen dan, bij die jonge vrouwen dan?
1: Nou, vrouwen voelen dat op een of andere manier meer dus.
0: Oh, ja.
1: Ze voelen de druk en ze bezwijken onder de druk.
0: Ah.
1: En als ze eenmaal, dus tussendoor nemen ze steeds dagjes vrij, op de been blijven, hè? Johnamlok bolli, break, kleine break. Maar op de been blijven is wat anders dan jezelf opladen.
0: Maar jij bent dokter Phil, arts. Ik oplossing kootje hega voor die jonge vrouwen. Hoe moeten ze omgaan met de situatie?
1: Kijk, het probleem is, het is een bepaald patroon op een gegeven moment. Hè? Dus dan ga je om de paar dagen of om de paar weken ga je ziek melden. Dan voel je je niet lekker, dan wil je niet gaan werken. Dieren, dan ga je geldzorgen krijgen. Dan ga je andere problemen hebben. Eenzaamheid met Isaac hega. Of door carrière toe barken offers beneden om carrière te maken. En het gaat ook niet goed daar, op je werk. Hè? Dan heb je een probleem erbij, hè, Lloyd. Of door maaibab bij Marhe, door Larka, door Admit, waar ze een probleem krijgen of ouder het probleem krijgen. Dus je moet wel het hoofd koel houden en blijf elkaar steunen daarin. En blijf met elkaar praten.
0: Hey, ham zullen we corona kunnen bezeggen. Door wat je hem hier kaart liggen. Maar mijn analyse is dit. Van zoen, Pahilera gaat toch? Dan ga ik even weer terug naar Pahile. Door Pahilera gaat Adamien Kamkret gaat toch?
1: Toen boeren we wat?
0: Nou, boeren we wat? Maar boeren we wat? बातचीत करी है जैसे तोर जैसे
1: हो जाए ज्ञानी ज्ञानी
0: तो ज्ञानी है दोस्तों हम तोरे साथ ज्यादा बात करी ला एक खफाक में ओम दोस्त पहले के आदमी लोगों ने काम करा था द मैन वर्कड फ्रूगर थाउस एंड द फ्राउ डी सॉर्ग्ड फॉर dat thuis alles goed ging, toch?
1: Nee, de mannen werkten buiten, bedoel je? Ja. En de vrouwen deden alles thuis.
0: Alles thuis.
1: Dus, manosfeer. Ja, manosfeer.
0: Manosfeer. Als je maar eloquent was, hè?
1: Eloquent, hè?
0: Eloquent.
1: Not deliquent. Ben wel je deliquent, maar ik ben deliquent. Nee, ik praat eloquent, meneer.
0: Je bent eloquent. Je bent eloquent. Ja. Soon,
1: dus mannen deden alle taken buiten, moesten buiten geld verdienen. En vrouwen waren thuis om voor de kinderen te zorgen en het gezin.
0: Tijden veranderen.
1: Traditionele rolverdeling.
0: Tijden veranderen, dus je gaat ook natuurlijk mee.
1: Bolo kan je bichwamacha, dokter Phil?
0: Ha, dokter Phil, zoen. Dokter Phil, zoen. De tijden veranderen, dus dan kom je in de hedendaagse tijd. Hè, werkt vrouw ook mee. Hobbykam kreeg bij haar.
1: Jazeker, maar, ik geëmancipeer de vrouwen.
0: Maar dan is de vraag, als vrouw zijnde heb je heel veel te doen. Toch is je een huis om haar keer, admis om haar keer, lurken om haar keer. Maar dan ben je ook nog aan het werk. Dat is te veel voor de vrouw. Dus
1: ja, maar
0: ik zou zeggen,
1: dat is precies de analyse, Lloyd.
0: Dus dan zeg ik van vrouw.
1: Vrouwen terug naar het aanrecht.
0: Nee, Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat ik vrouw. Dus John Ghar Samhare he, Sabji Samhare he. En ook daarnaast Kamahega, Kamkere Bere. Doe wat minder. Doe niet 4-5 dagen, maar doe maar 2 of 3 dagen werken.
1: Dan hoe ga je carrière maken?
0: Nee, hoeft,
1: als jij de baas wil worden, Lloyd. Nee, maar dat wil je toch.
0: Vrouwen
1: hebben dezelfde rechten als een man.
0: Hamlok admin baat die hamlok baat die met jaren oude tien keer baren me eigenlijk.
1: Arre ham VHP ubaat die toch?
0: Maar de vrouw heeft carrièrepartij.
1: Voorzitter baat die vrouw heeft carrièrepartij. Dus
0: je hoeft toch
1: niet altijd op voor de vrouw. Nee, maar vrouwen zijn slimmer. Mensen zijn slimmer. Ze werken harder. Ze studeren meer. Ze zijn meer gefocust. Ze krijgen een betere diploma's. Dus ka hoiga up, aurat ya bhi mangega carrière banave. Waarom moet ze thuis zitten? Waarom? slaat nergens op.
0: Maar hij moet ik wil ook. Je hoort, ja, dokter veel, hij moet ik ga ook
1: nee, maar hij moet
0: wat is chocke hega?
1: अरे कड़ा रूप में समझाए लड़ने में समझ जा एक बोल जा कड़ा रूप में समझाओ
0: हाँ मैं कड़ा रूप
1: मैं द फ्राउ विल ओ करियर मार्क मार्क्स अश्यब्लीव मार ये वेल ख़लाई कि मुझे वेल द बैलेंस टाइम्स बावाके एंड इन ये घर एंड इन ये प्राइवेट ओम्केविंग वंट अगर अश्य अस फ्राउ एंड बाउटे अल्ले बालो अप मुझे होल्डे एंड बिने ओ
0: गात नहीं वर्क
1: तू पगला जी ये
0: तू पगला जी ये
1: मैं अश्य एंड अन सुन औरत औरत मी ब्याह करीस ऑफ हाइगा संग है ऑफ अकेले और बड़का घर किनले और तोर हिपोटेक है कस के बड़का ओम दैट यू वेट फॉर ए हम काम करीला द कुन यू नीड सो मच स्टॉप माय लॉयड
0: नहीं
1: दन कुन यू वेल सेगे फॉर गमा 2 डेज इन द वीक वर्क द हिपोटेक को के भरीगा दस दी लास्ट नेम टू यू विल अ मोय ऑटो हैव अ वारम हैव दी मान अलेन अ मोय ऑटो आई विल ओक अ मोय ऑटो ना Dan koop je ook een tweede mooie auto voor jezelf.
0: Ja.
1: Vakantie,
0: ja.
1: Je wil, weet je, carrière. Maar waarom kan jij geen directeur worden? Ja, natuurlijk kun je ook directeur worden. Maar intussen is het probleem inderdaad wat jij schetst. Thuis zijn er ook nog verwachtingen. Ah. Je bent de vrouw, dus jij moet koken, dus jij moet schoonmaken. Dus jij moet op de kinderen letten, vooral. Die man helpt wel een beetje mee, maar jij bent in de lead.
0: Nee, ja.
1: En vervolgens heb je nog de taken van je ouders misschien. En misschien van je schoonouders. Die hulpbehoevend zijn. Want als je rond de 45 bent. Ja, dan hoor je een keer maaibab, door sassasur. En die mannen, over het algemeen, die zijn een beetje laks. Die man niet doen. Of dat je boliet de kariga niet. Adamia boli, hey, chorde man.
0: Adamia heeft een oude baan hier naar het zoenen gegaan. Die werkt ook niet altijd mee. Die doet ook niet mee met alles. Hè,
1: dan heb je nog een tweede spanning die je kunt opbouwen. Ja. Dat die man zegt van, hey, Suna. Toen bahire ja vergader kere, toen bahire ja ikere, ja ukere. Ik ben alleen thuis met die kinderen. Ik vind dat niet leuk.
0: Ja.
1: Dan krijg je dat weer.
0: Ja.
1: Weet je, dan krijg je spanningen binnen de relatie.
0: Je komt thuis, je zit op de bank, je eet en je doet niks.
1: Zo nee, wel eens een letter. Dr. Phil, veel analyse te los van Nelly Jappe. Hoe zal radio per koffie en chai bij? En Dr. Phil.
0: Maar iets is waar ik ook barca probleem heb voor de vrouw.
1: Samasha.
0: En barca samasha heb. En ik denk dat je thuis met veel praten met elkaar. Doe je praat niet op niet meer. Heer met je hier, los het probleem op thuis voor de vrouwen. Of dat je een keer kabelet en niet halkakkerde. Dus ze hebben het heel zwaar, ik weet het.
1: Vrouwen hebben het een extra zwaar. Maar vrouwen, laat je niet gek maken, dames. Werk aan je carrière, maar hou de balans in de gaten.
0: Ja, en...
1: anders verlies je alles.
0: Carrière
1: banalie je, paisa kamalie je, sab kuch ho jai.
0: Maar dan heb je niks aan.
1: Maar intussen ben je misschien je dierbare kwijtgeraakt.
0: Ja,
1: dus
0: scheiding.
1: Probeer die balans goed in de gaten te houden.
0: Hij is niet heel scheiding, joh.
1: Maar na je dokter veel kebaat, zo niet. Dan ben je op tijd, dan kun je het op tijd veranderen.
0: Hoe zal ik koffie, chai, middag show zoenen met kalpol? Koffie, chai, kalpol?
1: Hamelijk levensredden, Bati, met kalpol. En hamelijk relaties bij redden, Karila, met adviezen van dokter Phil. Or Kalie, looit. Bole tu lung khali apar over batiyega.
0: Are hum log amlek over batiya. Hoezo amlek hum log? Nee, we praten over het algemeen.
1: Maar Adam ja ke gelijk he jaar. Tu wap een trauma ke over batiya 13 jaar karel. 13 jaar. Die man wil het niet weten, man. Lloyd, je toch zijn kabel kan hebben.
0: Nee, ik had het erover. John Adam ja te bericht wat hij is zoon. Het is een ervaring die je meemaakt in je
1: Meneer Chattu laat Lloyd met rust.
0: Man.
1: Lloyd gewoon een kahani wat hij zei. Je moet het samen
0: gaan.
1: Ik ga het samen doen. Ik ga het Trump, meneer Trump, jij gaat China.
0: Aaj pahunchega China mein met
1: coffee, chai en China.
0: China. Aur
1: kaise batayega?
0: Chipping.
1: Chi.
0: Chi. Chipping.
1: Die chi kunnen we ook veranderen in de zee, hè? Coffee, chai,
0: shipping.
1: China en chi.
0: Chi. Ja, coffee, chai en shipping. En
1: maar ik hoop... Ook naam is Xi, X-I, Jinping.
0: Jinping.
1: Jinping.
0: Maar kahin kable meneer Trump baate karat karat soot na jaye phir se.
1: Die man is een beetje oververmoeid, man. Bechara.
0: Ja.
1: Hoe leeftijd bij je? Adamia na zoete na kuchiar.
0: Dat vraag ik me dus ook elke dag. Bedi
1: Melania ook na zoete in de weg. Maar weer, hij is altijd...
0: Melania denkt ook van, blijf jij maar even weg, zeg. Hè?
1: Ga jij eens lekker vandaan snurken?
0: Ga jij maar lekker even tweeten op Trust Social of Trust Social, weet ik wel.
1: Ja. Hoe oud is Melania trouwens, Lloyd? Patakale?
0: Patakale, maar ik denk dat ze wel onder de 45 zal zijn.
1: Tor doelgroep met dus. Ha.
0: Aha, mooi toch?
1: Tor wel mee,
0: ja. Hoe kan die man zo'n mooie vrouw Patalis kiezen?
1: Toke paisara tatu jante. Oh. Dat hoe ho jat, Lloyd?
0: Ja.
1: Ose or su ghar wali.
0: Ha, mang.
1: Aage paisa kama, jaise Lionel Messi, 100 miljoen to hoe kama, tab dekhiye.
0: Dekle to, ze is 56 jaar oud.
1: 56, ne?
0: Ha.
1: Hey, dat toch hamloke leeftijd bij, hè?
0: Harry, ja, hoe je hamloke doelgroep van mij, ja toch?
1: Oké. Nou ja. binnen jouw range bedoel je? Door range, mijn eigen.
0: Vandaag is het drukke avondspits. Hè? Dus toen bij Renadier stap je, want het wordt heel erg druk. Deze en een jaar korte break bijna. Maar wat zou je doen eigenlijk? Hè? De komende 4-5 dagen ben je vrij. Wat ga je dan doen? Ga je kamperen met dit weer? Of ga je naar een stad?
1: Kamperen is echt een slecht idee. Kamperen is echt een slecht idee met dit weer.
0: Ja.
1: Dus doe dat niet, Sunevalo. Blijf lekker thuis. Rust uit. Ujala Radio zo, Netflix-ker. Kijk pani banau. Kook uitgebreid voor je gezin, voor je kinderen, met elkaar. Doe leuke dingen. Ga kleine dingetjes doen, links, rechts. Maar hoe doen, Nadje? Je heeft geen zin. Want weer wat je slecht, maar kun je niks doen. Ook al ga je naar Duitsland, ook al ga je naar België. Je gaat niks kunnen doen. Het is niet leuk. Waar is je hotel mee bij Talle, je gaat niks kunnen doen. Dus ook beter ga je op een ghare, gezellig kaart akhil. Koike bolale op een ghare, koike ghare toe chal ja. Hamar advies hij zei, chalo, het komende dagen.
0: Zien je dagen eruit. Dus de komende dagen.
1: Zo gaan mijn dagen eruit zien. Want mijn kinderen willen ook weten van paps, wat gaan we doen?
0: Aha.
1: Want ze zijn natuurlijk ook vrij.
0: Ja.
1: Dus Kalinja raad ik hem ook besluit, Kalie, we gaan het zien. Van dag tot dag. Okay. Als er weer wat mooi is, als er hem ook een zin maar goed werken, dan gaan we iets ondernemen. Maar
0: weer wat boodkrapje. Het is echt koud, hè? Ik heb het echt koud. Ja, bij redelijk boodhandel ik hem mee.
1: Nou, ik moest vandaag dus wat spullen gaan vervoeren eigenlijk.
0: Ha.
1: Maar met de aanhangwagen.
0: Atja.
1: Maar ik ga niet rijden hier met de aanhangwagen. Iwerwam, hè? Liwa Tori.
0: Dus je laat het even een paar dagen?
1: Dan moet je het niet doen. Dus dingen die kunnen wachten, zo nu al niet doen buiten.
0: Ja.
1: Bij de keer, ik lek je verf, chorde, heeft geen zin.
0: Nee.
1: Je gaat jezelf zomaar moe maken en ziek maken door stoerdoenerij. Doe niet stoer, doe rustig aan. Ga koken voor je gezin. Ga iets leuks doen. Chalja overdekt winkelcentrum. Er zijn genoeg leuke dingen te doen. Nodig wat vrienden uit. Ga naar je schoonmoeder, Lloyd. He? Ja, kutschker. Ga iets leuks doen.
0: Ja, toch eens saas. Hoe gaat het toen Japan saas? Ik heb het niet.
1: Oh, tja, na, hoi. Toch denk je gewoon.
0: Ai, mooi, echt serieus. Bjaan, welk of iets jij naam en naam hebt. Bjaan, bedankt. Dus ik neem ook een dagje vrij. Hè, en dan ga ik ook even wat leuks doen.
1: Nee, maar morgen en overmorgen sowieso lastig. Leuk. Ja,
0: vrijdag Bjaan misschien zeker, wel, maar Bjaan zeker naar Riga. Maar aardje hem ook wel, boer hem ook wel, aardje koffietjai en China of koffietjai Kalpon. Ik bad ja toen nabetelen, hem tussen maandje, toen Muhammad zijn maandje, Jan, hè. Hem per liberty.
1: Dr. Phil,
0: bolie. Dr. Phil, zoen. Hem per liberty.
1: Na Phil, na Dr. Phil.
0: Na Dr. Phil of Phil, zoen.
1: Dr. Phil, Panadol. Kalpon.
0: I weekend me aiga de president of premier, hoe noem je dat?
1: Modi.
0: Meneer Modi aiga in Nederland, hem per liberty. Ergens op een van die nieuwssites. Hoe aiga i weekend me njape?
1: Ja. Modi aiga Nederland mee. Abbe media mee behoed aandacht na higa. Maar natuurlijk intern sabko jane higa. Ki Modi ke bezoeker higa Nederland mee. Sanitjer ke umiliga dheer admi se. Ongeveer 2000 admi ose miliga.
0: Toke uitnodiging mila lega?
1: Jazeker. Bij ego pers uitnodiging rei, bij ego doezer ontmoeting rei. Dus verschillende uitnodigingen. Haiga, oren, momenten, haiga. Komend weekend. Maar ook erbaren mee, hamlok batabe. Agar het naar door pahunch ge, sab kuch hoi ge. Ta hamlok batabe, ki kaise bitel, ka bolis, kaise bolis. Dus, ja. komend weekend in elk geval.
0: Ja, ja goed. Heel goed voor Nederland, denk ik. Hoe eigen Jap en natuurlijk. Dan komt hij ook voor zaken natuurlijk. Het is niet alleen maar
1: ook
0: voor
1: een hele schema, ook een hele agenda naar Janila. Maar ik had je Janila natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Dus het ziet er helemaal bomvol uit.
0: Oké.
1: Okay. Ook maar, in Bolivie, van zo'n 5 minuten Ujala Radio, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Zelfs 5 minuten heeft hij niet, omdat behoed druk hij gaat. Okay. En ik kan ze bitel, kabolis, kan ze bolis. Dus komend weekend in elk geval.
0: Ja, ja goed. Heel goed voor Nederland, denk ik. Hoe eigen Jap en natuurlijk. Dan komt hij ook voor zaken natuurlijk. Het is niet alleen maar
1: ook
0: voor
1: een hele schema, ook een hele agenda naar Janila. Maar ik had je Janila natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Dus het ziet er helemaal bomvol uit. Ook in Bolivie, van zo'n 5 minuten Ujala Radio, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Zelfs 5 minuten heeft hij niet, omdat behoed

0: We gaan het zien. Mocha Jamili, hem loke, de baatje kelp, hem loke. Als Mocha Namili gaat, dan gaan we het op een andere manier proberen te doen. Dus we gaan het merken.
1: En
0: we zijn.
1: Ja, oké, okay, keer ontvankelijk. Ja. Hem loke koning Willem-Alexander of premier Jetten?
0: Onduidelijk. Voor mij, Lloyd.
1: Oké.
0: Okay. Ik weet wel wat de activiteiten zijn, toch? Kan een kontje keizer Higa, maar precies keizer Higa, hem na Janila. Hem die na Janila. Or hem sap kuch bol bhi na sakila.
1: Nee, ik snap het wel. Hoe hamar sabal bhi na ra. Maar het was wel, ik zag het wel op berichten hier en daar. Facebook of op een van die nieuwsites zag ik van Kiawe Janja per Nederland mee. Maar ook voor de Indiase gemeenschap, John Jaap, George Door, zeg ik. In een heleboel steden heb je heel veel Indiërs die hier werken in Nederland. Dus ja, het is ook voor ons natuurlijk ook mooi baat gekeken hoe oud Jan Jaap eigen Nederland.
0: Ja, de meeting is gewoon in Den Haag.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk heb ik al te veel gezegd.
1: Oké.
0: Doe je ja dan Mieke zaterdag hier tegelijk. Dus we gaan het allemaal zien, Lloyd. Ik mag nog niet alles vertellen.
1: Nee.
0: Anders een Oehamar kam na hier, anders word ik weer een... op de vingers getikt. Dokter Viltukabon Lebate. Dus vooral, sotsamatje. Wat komt eraan?
1: Ja, oké. Okay, nou goed, dan horen jullie dan volgende week wel. Koffie, chai.
0: Hamse bol tukon baat mange batjai.
1: Ham mange tri ek or baat bole ma tu hamar batjai moore ya marse likaan.
0: Ajax ke baare mange batjai.
1: Nou ja, Ajax, ja. Ik vind het allemaal... Ja, me kan ik goed zeggen. Ik wil niet eens meer... Ham Ajax ke fan bati, maar ik ben helemaal teleurgesteld in Ajax.
0: Nee.
1: Na afgelopen zondag. Verliezen ze van Utrecht thuis. Oepa ze gare, keelke harge. Dat is toch erg.
0: Daar gaan we er niet over praten, denk je toch? Of we kunnen belangrijk nieuws van met de Kaika Kina, Lloyd?
1: Nou ja, ik ga een bericht op het Harry. Dat was in een Surinaamse krant. Dat Surinamers van... Ja, ik moet een bericht raken.
0: Lissie. Suriname Lissie.
1: Lissie. Maar ik ben er niet helemaal eens mee, hoor. Suriname heeft één van de meest luie bevolkingen. Dat klopt toch niet? Maar dan neem je al die bevolkingen in één keer. In één keer noem je dat. Maar dat is toch niet zo?
0: Je wil politiek correct dingen, hè, Lloyd?
1: Ik vind dat...
0: Je wil politiek correct zijn,
1: ja, natuurlijk. Je mag niet zo zeggen...
0: Toen binnenkort zeker zijn naam je
1: Suriname keer bevolking, lezen hier. Dat kan niet.
0: Nee,
1: dat
0: maar
1: is
0: ham,
1: niet zo.
0: Ham na boli lau Lloyd bina boli ga sune walo. WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, onderzoeker is ba, or ego rapport banai zei ga, or u boli ga, Suriname... Je Haiga Surinamers, een van de meest luie bevolkingen ter wereld. WHO, bolega.
1: Ja.
0: Wereldgezondheidsorganisatie. Na Lloyd bole, na Ujala bole, na kisa naamke hem nog mangila. Helemaal niet.
1: Ja.
0: Bevolking gaat... Het is nou slecht legal, Lloydje.
1: Maar de WHO...
0: Zorgwekkend deel van de bevolking is niet fit.
1: Hmm.
0: Vooral Surinaamse vrouwen laten het afweten... en behoren tot de top 3 van meest achtergestelde mensen ter wereld... als het gaat om lichaamsbeweging. Hoe vind je die?
1: Nou,
0: er zijn slechts 4 landen op de wereld waar vrouwen het minst aan lichaamsbeweging doen.
1: Mm-hmm.
0: En daar is de Suriname één van. Een beetje slecht Nederlands.
1: Yeah.
0: Maar goed, meer dan 50% van de vrouwen laat het afweten. Bij de mannen is dat 20%.
1: Yeah.
0: Dus ja, leuk. Yeah. Dat is een vernietigend rapport van een WHO.
1: Ja.
0: Hamnenila.
1: Hamnenila.
0: Kloppen we kina, kloppen we kina. Maar mijn indruk, hè.
1: Ja.
0: Ik ben niet politiek correct. Ja, nee,
1: doe direct.
0: Ik vind over het algemeen dat Surinamers... ik deel Haiga John Kebahut mooi Haiga. Als je in Suriname bent, tenminste. Ik heb het over de mensen in Suriname.
1: Ja.
0: Die daar wonen en werken en leven. Ik deel Haiga John Kebahut acha Haiga. Usa papa een business karega, kaam karega... Maar ik deel haiga, John Thora, John ke kuch na haiga, of bahut kamti haiga. Dan zou je van die groep verwachten dat ze meer hun best doen.
1: Ja.
0: Maar dan valt me wel op dat ze die, in plaats van dat ze ego marchake plant, garwake agwa legale wega, of ego tomatieke plant legale wega, dat ze dat niet doen uit luiheid.
1: Ja.
0: Ze gaan nog liever eentje kopen, ego marcha jai kiniga.

0: और एगो तो मानती जाए किनीगा तरवेल तू खवोन अपन घर के सामने अपन एख प्रासी पे लगाई सकेगा. दैट फिंड इक वेल अ फॉर्म ऑफ लॉयहाइट इले सेग.
1: माँ इज इट कैक पहले हम जान ला कि ढेर हिंदुस्तानी रहा कि उस सब चीजों कर रहा है घर घर के आगे. हाँ,
0: ढेर हिंदुस्तानी पहले इंदादात कर रहा पारे मानी बुमे भी. ना
1: अब कब ती कहो है तो
0: आल्सो ऑफ अदमियन शर्मा है गा ऑफ लय है.
1: हैव इट ऑक टू मेक विद द टाइट हैव इट टू मेक विद.
0: नहीं माय यू हैव दैट गेल्ड नीट वारम डू यू दन नीट.
1: हां
0: Zoon, als je pas pijsa hebt voldoende, dan hoef je geen zorgen te maken. Dan zeg je, zoon, ik ga een kilo peper kopen. Of ik ga een kilo. Maar je hebt dat geld niet.
1: Ja.
0: Want toen kijk je, ik ga pijsa ego-tomatie kinek of ego-marcha kinek. Maar toch wil je thuis niet planten. Wat is dat dan, Lloyd?
1: Ja.
0: Dat is wel een vorm van luiheid, Lissie, eerlijk gezegd.
1: Lissie. En maar gemak. Ik ben en
0: meer, gemak. Ik, de gletto kakkerweiler, nu ben ik niet meer welkom in Suriname.
1: Lissie en gemak. Lissie en
0: gemak. De wat tapapot, Jimmy, door jouw schuld. Toe uitlokken, wel een chinoa.
1: Maar het is ook een beetje waar wat je zegt hoor. Tani, Lissie, je baat. Het is ook een barca parasie hega, waar je allemaal dingen kan planten en wat dan ook. Je kan zelf voorzienend zijn. Maar ja, het zal iets met de tijd van nu te maken hebben. Gemak en paisa, bla bla.
0: Nee, maar vroeger was het ook al een beetje zo geluid.
1: Ja.
0: पहले हम सरनाम के बाजार में बेचत रही अस क्लाइन किंत
1: हाँ
0: तो समझानी ला कि आदमी लोगों आवत रहा कि फोराल इन हुक और एक फॉल्किंग ग्रुप
1: या
0: हेल लीफ हेल फ्रेंडलक मा साद वैनक खेल्ट और समन एक्ट एगो दुई गो तीन गो मर्चा कि ने
1: हाँ
0: और हिंदुस्तानी जा आवे तो वे गो हेलो होप कि ने
1: हाँ
0: मन हेलो होप इज ऑलवेज गुडकोपर
1: दन
0: एन ऑफ टू थ्री स्टॉक्स
1: या सेकर
0: इन नीदरलैंड हैव आई इट सेल्फ द गेसिन.
1: Huh.
0: Ook bij de toko's hier, daar zie je dat ze kopen. Dus voor de mensen die verkopen is het prachtig.
1: Huh.
0: Want je prijs is veel hoger.
1: Zeker.
0: Dus je beetje een handelaar gaat hier. Huh. Dus Hindustan niet heel handel meer, een beetje tra. Dus dat gaat ooit zijn klanten perfect, hè,
1: ja.
0: Ideaal.
1: Ja.
0: Daar verdien je meeste aan.
1: Ja.
0: Dus ja, het zal wel. Zoon, kon je gaan je hem hebben?
1: Ham toke...
0: Pulaudi, loodi, beneden. Kon je beneden? Para beneden, pulaudi?
1: Na.
0: Iwer, waarmee kon je mankere? Ga ik je bulten?
1: Klaudji.
0: En dan ga ik afsluiten.
1: Klaudji.
0: Nou, toke sahur na banau. Toen na banau pe je, Lloyd. Toen na banau pe je.
1: Iwer, waarmee kon je soep.
0: Toen banau, toen kon je
1: beneden. Bravo, soep.
0: Na ham banai ik toke debe. Hardam ham banai ik toke deila.
1: Oh, ha.
0: Toen aaj kon je beneden. Je hamar gaat. Ie ham bebol.
1: Enig wat ik kan geven is, denk ik, gebakken ei of boezelbhaat.
0: Een tosti.
1: Boezelbhaat. Of tosti, ja. Boezelbhaat.
0: Kabhi na banele. Acha, aaj to ohi banai ke de.
1: Nou, maar ham sunni kar ki toe expert baten in het maken van boezelbaat, toch? Ja, boezelbaat. Jij kan
0: niet
1: heel
0: alleen,
1: goed maken.
0: Niet alleen dat, expert baten. Nee.
1: Het saapt iets mee. Jij kan alles. Jij kan echt alles, hè. Echt alles. Als je nou prio zijn, echt aan het kant, echt alles. Jontje to man, janet, of ze poets. Jontje to man, bakawe.
0: Jontje man je kai.
1: Jontje man je to kai, to ze poets, utoke banaike kwaiske bhi.
0: Zeker. Hè? Lloyd, mooi zijn je?
1: Ja, dankjewel voor...
0: Ik wil koffie op jij lekker gehoord, want toen na deel hem mee.
1: Na hem toch in na deel hier, dus je moet maar toe appen, ha toe appen, chalau. Bihan koffie, chai, narit, ja? Wel, vrijdag waarschijnlijk wel. In ieder geval.
0: Ik wil kalpol pieken, zo je, Lloyd.
1: Koffie, chai en kalpol. Mooi zijn je, dankjewel.
0: Groetjes, bye-bye, hoi.
1: Hoi. En ik, ham je programma op smaak kunnen wel, hè? Is Ganneke Saad. Dit nummer is zo mooi, hè? Origineel gezongen door Kishore Kumar. Maar nu gezongen door Randy Baitali. Meri Bhigi Bhigi Si. Nou ja, Bhigi Bhigi Si. Weerwa takila, te weerwa het thanda. En barish hovega. Ham na bhig gaili hega. Maar tu jaiye behre, te tani chata leke jaiye. Of in ieder geval, zorg ervoor dat je goed gekleed bent. Op bhig na jaiye. Meri Bhigi Bhigi Si. Randy Baitali. Ja, dat ik heb gezien in het programma. Koffie, chai en middagshow. Jokje hem niet peske. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. Je had ik koffie, chai. Het is fris lentweer en drukte in Nederland. Discussies over woningbouw, AI, online veiligheid, wereldwijd aandacht voor Oekraïne, energieprijzen, Eurovision in Wenen. Ik weet niet of je van Eurovisie Songfestivalen had, hoor ik niet. Dit was Ujala's middag koffie chai. Mijn Lloyd Mahabir. Blijf warm, ha, in dit frisse weer met Ujala. Ujala, Ujala. Blijf nieuwsgierig naar de wereld en geniet vandaag van het rustige koffiemoment.

voordat ik wegga. Ik zie hier mensen sturen foto's via WhatsApp. Kie af en tuin mee, lagaiba, kalsuban, ti, tijerblijt, amturuba. Nou, geweldig.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuidewijn om het script van de RTL-tv-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Hij wilde controleren of hij negatief werd neergezet. Volgens de rechtbank zou inzage de vrijheid van meningsuiting te veel beperken. De Roy van Zuidewijn was eerder getrouwd met prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai toh Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio ke studio mein, to bhej je aap. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je nu voor de grens 20 minuten vertraging door controles. De A27 van Gorkum naar Utrecht is na een ongeluk weer vrij bij knooppunt Everdingen, maar je hebt daar nog wel 10 minuten vertraging. Op de A59 naar Den Bosch is een politieactie bezig bij Nieuwkuik. Vertraging is 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Gaat waarschijnlijk tot 4:30 vanmiddag duren daar. En op de N35 is het druk in het oosten van het land. Van Duitsland naar Enschede sta je een kwartier in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sociale media, I love you.
3: Geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
4: Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag. Jealous horoscoop, jellemaapke, betaalde die heikiaatje door dien keuze. Biedt jij. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een checken de dien van met je baalbepaal je gezin. Je kindje met je lurken, vrienden, kennissen, geliefde, familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen, Janemdin Badhayo, Salgera Mubarako, happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we een goed herstel, godsrijkste zegen, van harte beterschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia program Kusunet Honge, Karpe, hospitaal mee, verzorgingstehuis mee, verpleeghuis mee, aanleu woning mee, wagera wagera. Ujala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso. En laat je flink verwennen. Ik zeg toch altijd, na you day, na you day, na you day today. En dan nog even dit. Jolukke van de Waichai, pieke boelnummer. Vergeet u niet, mensen, kinderen. Kabikabi gemaapko, ja, dela. Boelnummer op een de Wai, wat per pinekelje. Dat kunnen jongeren zijn, jongvolwassenen en ouderen. Vergeet u niet, dagelijks uw medicijnen op tijd in te nemen is belangrijk. To P or to G is goed voor uw gezondheid. Aibo-jarigen, dig. Kudretka karishma. Ja, kijk wat de natuur je schenkt in je nieuwe levensjaar. Degene die jarig zijn vandaag. Je liefdesleven belooft heel veel goeds. Zolang je helder communiceert en je emoties onder controle houdt. Wanneer er een conflict ontstaat. Sommige gelden toch? Krijgen gesprekken een vervelende wending? Leg dan de nadruk op alles wat jullie gemeen hebben. Chai Samjeke, op zich ziet het er niet slecht uit. Go for it. Een paar ups en downs, maar dat heeft iedereen wel eens in een nieuw levensjaar. Go for it. En doe alles wat je aardje ingeeft om te doen, maar doe het aardje soortje sommetjeker. Goed en vooral verstandig jarigen. Let ook op jullie gezondheid. Dan zul je sowieso in je nieuwe levensjaar een tevreden mens zijn. Mensen, kinderen, morgen is een nationale vrijdag. Het is Hemelvaartsdag. En degenen die morgen jarig zijn, want elke dag zijn er mensen jarig, maar morgen, dan zeg ik u alvast hoe uw nieuwe levensjaar eruit zal zien, degenen die morgen jarig zijn. Zorg dat je je emoties beheerst wanneer er iets verandert op het werk, jarigen vanmorgen. Houd vast aan je principes, maar wees niet te star en durf een eerder besluit te heroverwegen. Grab een kans. Grijp een kans om voor je werk te reizen. Dat levert frisse en bruikbare ideeën op. Nou, vanmorgen ziet het er ook goed uit voor de jarigen die morgen jarig zijn. Doe je ding. En maak er een liefdevolle dag van met je dierbaren, moet ik zeggen, jarigen. Ook degenen die vandaag jarig zijn. Mensen, kinderen, we gaan naar de overige sterrenbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Concurrenten of collega's kunnen je beperkingen opleggen vandaag. Hoe irritant ook. Chagra helpt niet, ruzie helpt niet. Afspraken kunnen worden uitgesteld, veranderd of zelfs helemaal niet doorgaan. Probeer in elk geval kalm te blijven. Beste toeiker, blijf gewoon roeig, blijf kalm. Boelkoustieren, goeiemorgen. Goeiemorgen, boelkoustieren. आज हम सोचिला तनी मनी बनिया सैबाना के समय हैगा दस हम लेके दवे इन बुलकास्तीरे गुईमॉर्गन यु कुंट यु वट लूम फूले वनमॉर्गन नो मा दैट ट्रेक स्नेल बे अस यु लूम फूलट दा गात इट वनोखतेंड स्नेल बे ट्रेके दादोर हैंडल यु एन बेलंगरेके क्वेस्टी अल्स नोख एफिशिएंट अफ हाउ इन एल्क वाल अफस्टैंड van een delicate situatie rond een vriend of collega en stel duidelijke prioriteiten. Tweelingen, goedemorgen, zonder zorgen, zuntelijke haltjaal. Je kunt vandaag verrassend dominant uit de hoek komen, boy. Want wat anderen niet van je gewend zijn, dat je dominant uit de hoek komt, verrassend ook nog. Anderen zijn dat niet van je gewend, no. Let erop dat je ook als er thuis iets verandert, vriendelijk blijft in je houding. Gedrag en houding zijn belangrijk voor de mensheid. Let u daarop, gedrag en houding voor iedereen. Barbavisis, kreeg een goeiemorgen, lobster stuluk bizoen. Werk je in het onderwijs? Doe je vrouwa of meester wabate, werk je in het onderwijs? Of je doet wat anders in het onderwijs, kan ook. Dan kan het extra druk worden voor je vrouwen meesterwen. Maak in elk geval een strakke planning om overzicht te houden. Tijdens een reis met collega's leer je mensen beter kennen. Zet in elk geval extra in om een deadline te halen.

0: ले बुआ का हो है?
1: पैसा खोजे।
0: वैसे ही गंगाराम,
1: लेवा पैसा खोजे।
0: लेवा पैसा खोजे। ओ ओ ओके ओके लेवा। कहाँ बतोरिस गंगाराम?
1: ओकर पूछ के नीचे।
0: आय गंगाराम, ओकर पूछ के नीचे पैसा बतोरिस लेवा। आय मिगरो तेज मवाती है मेंस में पर इदा में तर लाका एक बार। एनीवे लेवल इवेन शेयर शेयर ने इवे सेरियो सुन अदेश को के पूछ के नीचे बतोरिस पैसा। एनीवे याद कनाली न लेओ आय मिगरो मेंस मेंस केंद्र हेल्थ हैव इन्फ्लुएंस ऑफ द स्फीयर लेवे एंड लेवेन हेल्थ heeft invloed op de sfeer. Kopen, verkopen of handelen verloopt in elk geval gunstig, leven en leven en goedemorgen. Er kan nieuws komen over een hypotheek of je vindt een aantrekkelijk koopje. Laat je niet te veel meeslepen door de overtuiging dat jij geen fouten maakt. Jongwindje maakt een goedemorgen, jongwindje maakt een zoen. Gezond verstand helpt je om een lastig probleem op te lossen waar anderen vastliepen. Blijf alert wanneer er op het werk spanning ontstaat. Moet je gewoon alert blijven. Vanavond, jongwindje maagden, goedemorgen, kun je iemand onverwacht weten te verleiden. Wiggy Terrazzo Weegschalen, goedemorgen. Tijdens een reis kun je te maken krijgen vandaag of de komende dagen met chagrijnige medereizigers. Laten we dat niet hopen, want het is niet gezellig om te maken te krijgen met chagrijnige medereizigers als u op reis bent of tijdens een reis te maken krijgt dan. Een cursus waar je nu aan begint, Weegschalen Wiggy Terrazzo, brengt daarentegen veel plezier. Bekijk het leven wat filosofische tegenslag, mensen, mensenkinderen, weegschalen, hoort erbij. En dat geeft rust. Tegenslag. Hamkaboli, hij zal ik helle. Kroktoekteren, schorpioenen van wakka. Goedemorgen, zuntelijke haaltjaal. Je moet eerst flink werken aan een project voordat je de waarde ervan inziet. Zunlid toch? Regel de voorbereidingen liefst zelf. Leg financiële afspraken met vrienden vast op papier. Dat voorkomt later gedoe. Samadjele ta? Oké, dan kroektoekteren schorpioenen. Soetoperis, booschutters, goedemorgen. Wees minder bezorgd en bepaal duidelijk wat je wilt bereiken en hoe je het wilt bereiken. Regel je zaken zo vroeg mogelijk vandaag. Wil je meer tijd met dierbaren doorbrengen? Booschutters, heroverweeg dan je huidige positie zonder daarover chagra te maken met je partner. Zonder daarover ruzie te maken met je partner. Zunle toch, Wiggy Terrazzo, booschutters? Nee, wat zei ik nou? Soetoperis, ja. Soetoperis zijn dat. Die booschutters zijn soetoperis. Ja. Stongbokkobokko, steinbokko, steenbokko, goedemorgen, goedemorgen. Kun je het leven even niet aan, steenbokken? Dan heb je dringend de behoefte aan ontspanning, boy. Of vakantie. Vakantie, oh heerlijke tijd. Je kunt tijdelijk extra verantwoordelijkheden krijgen, steenbokken, stongbokkenbokkos. Dat levert geen geld op, maar wel waardevolle ervaring. Ja. Sunlitter, oké dan. Watra papa, hoja watra mama. Watermannen, goedemorgen. Houd vertrouwen in een goede afloop, ook al voelt je hoofd vol. Een positieve instelling helpt. Kies bij beleggen liever voor een fonds met een laag risico. Zoenlet toch? Stagnerende creativiteit vraagt om rust vandaag en de komende dagen. Niet om forceren. Het vraagt om rust, creativiteit, stagnerende creativiteit en niet om forceren. Dus je moet je niet forceren. Gewoon rustig aan. Tikkie ting. Hamar Ujjar Macharias ke liye taza taza. Vitifisis, Todoberes, Sribas. Ay, mi kado mamma mia. Dat na de morpchima de Sribas. Macharias, fese, goeiemorgen, sundulokje haaltjal. Familiezaken, parivar niojen, kun je beperken, familiezaken. De situatie rond een oude vraagt tijd en aandacht. Zullen toch? Blijf je koppen vasthouden aan je eigen mening, Macharias, dan ontstaat jagra, ruzie. Het kan zijn dat je iets opnieuw moet doen. Als je met je leen op haar bent, pirbi, ki aajka din aap sabke liye bahut hi kaan rahi, bahut chatka rahi. Jo aapke man mein aate ho na, wahi karna, lekin achhi tarah ya sahi karna. Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag. Ujjala's horoscoop.
2: You are Ujjala Radio.
3: Satisan naam ka bambu, Holland mein rehne wala. Satis ka naam hai wake up showman, sabko jagane wala.
4: You make me wanna
0: een leuke dag van maken? Ja, doe dat. Morgen is een nationale vrijdag. Dan zijn de meeste vrij, behalve natuurlijk als je moet werken. Maar goed, dat moet geen probleem zijn. Doe je ding. Have a wonderful day today. De dag ik kent die. Ziet het er een beetje regenachtig uit? Of nee, behoorlijk regenachtig in het westen en zuiden. Met onweer, een beetje hagel, windstoten. Maar niet constant hoor. Niet constant. Af en toe. En voor de rest in Nederland valt het mee. Ja. Iedereen allemaal tjahemousa matcha hoyanaho. Have a nice day. Het wordt 13 graden maximum. Dat was het voor vandaag horoscoop.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuidewijn om het script van de RTL-TV-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie een 28-jarige man uit Huizen en twee minderjarige verdachten aangehouden. En een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer omkijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are, you are, you are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. De ANWB verwacht vandaag een drukke avondspits door het hemelvaartsweekend. Vooral op de A2 en A27 wordt veel file verwacht. Ook richting Duitsland kan vertraging ontstaan, onder meer door werkzaamheden op de A12. In België, Frankrijk en Duitsland is het ook druk op de wegen. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
7: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो

0: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals verwacht, het is al vroeg druk op de weg. Vooral door recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartsweekend dat aanstaande is. 230 kilometer file al bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging bij Leende als je over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven rijdt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, controles aan de grens. Klein kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk. A28 Amersfoort-Zwolle, bij Zwolle Centrum 20 minuten oponthoud. A59 Zonzeel-Den Bosch. 6 kilometer file bij Vlijmen. De vertraging is 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht. Van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Nieuw-Kuik. Daar is ook de vertraging een kwartier. De politie zoekt daar iets in de middenberm. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: You are Holland Hottest Radio Station.
2: Je heel jaren radio. Or up. Bajaneer jara hai. Je geet aapke khatir. उजाला रेडियो पर हम बजाते हैं तोर खाती है।

You are. Ujala Radio Headlines. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij de hack vorig jaar. De ANWB verwacht vandaag een drukke avondspits door het hemelvaartsweekend. Vooral op de A2 en A27 wordt veel file verwacht. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. En na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie een 28-jarige man uit Huizen en twee minderjarige verdachten aangehouden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals verwacht, het is al vroeg druk op de weg. Vooral door recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartsweekend dat aanstaande is. 230 kilometer file al bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging bij Leende als je over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven rijdt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, controles aan de grens. Klein kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk. A28 Amersfoort-Zwolle, bij Zwolle Centrum 20 minuten oponthoud. A59 Zonzeel-Den Bosch. 6 kilometer file bij Vlijmen, de vertraging. Is 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht. Van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Nieuw-Kuik. Daar is ook de vertraging een kwartier. De politie zoekt daar iets in de middenberm. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं, पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फोरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. Speurhonden vonden de rook waar in zeecontainers. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. De sigaretten kwamen vermoedelijk uit Azië, maar het OM onderzoekt nog waar ze precies vandaan zijn gekomen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
4: Remember masoom the bekhabar.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: Ujala Radio.
1: You are.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Er staat 360 kilometer file. Dat komt vanwege dat lange hemelvaartsweekend dat voor de deur staat. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven doe je er een half uur langer over. Tussen Nederweert en Budel. Er staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. A6 Emmeloord-Jouren tussen Oosterzee en Jouren 10 minuten extra. A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Inmiddels 3 kwartier vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum staat 16 kilometer. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht vanwege het slechte wegdek. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch. In beide richtingen bij Nieuwkuik is de linkerrijstrook dicht door een politieonderzoek. Richting Den Bosch kost je dat 25 minuten extra. Een andere kant op ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर एक गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
7: आप उजाला रेडियो सुन रहे हैं जहां संगीत की रोशनी से आपका दिल का अंधेरा भी उजाला हो जाता है।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. En het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Er staat 360 kilometer file. Dat komt vanwege dat lange hemelvaartsweekend dat voor de deur staat. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven doe je er een half uur langer over. Tussen Nederweert en Budel. Er staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. A6 Emmeloord-Jouren. Tussen Oosterzee en Jouren 10 minuten extra. A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Inmiddels 3 kwartier vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum staat 16 kilometer. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht vanwege het slechte wegdek. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch. In beide richtingen bij Nieuwkuik is de linkerrijstrook dicht door een politieonderzoek. Richting Den Bosch kost je dat 25 minuten extra. En de andere kant op ben je een kwartier langer onderweg.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. Speurhonden vonden de rookwaar in zeecontainers. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. De sigaretten kwamen vermoedelijk uit Azië, maar het OM onderzoekt nog waar ze precies vandaan zijn gekomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Just perfect.
3: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

ja, dat je, dat, ja, als je naar buiten gaat, moet je wel goed kleden. Jas pijn weer een keer. Trui pijn een keer. We kunnen niet klikken op Riga. Zo erg is het.

0: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कितना मोई गाना है ना. अब ये आएगे, हाँ आएगे है. Die man is al binnen, alleen hij moet zich even installeren. Ook het is helemaal mooi krikken. En natuurlijk krijgt hij zijn koffie. Koffie komt eraan. Ja, koffie komt eraan. Dus ja, dan gaan we zo meteen van start met hem. Maar hem 60 seconden mee. Als kisten met jaren avond hebben we dat. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Dit is het korte nieuws bij Ujala. Nederland heeft vandaag te maken met fris en wisselvallig lenteweer. Vooral tijdens de ochtendspits leiden regen en wind tot extra files en drukte in het openbaar vervoer. Our aards en chattelijk, behaan bij hier, zoek heb hier. Hij zijn weer hier tot met zondag. Maar daarna, ha, mooi seizoen. Hama beheensen, tot kebetadi. Vanaf volgende week, maandag, hebben we mooi weer hoor. Ja. Dan kan je weer je winterjas in de kast verstoppen. Of gewoon bij de Luquadie. In Den Haag staat het kabinet opnieuw onder druk door discussies over stikstofregels en vertraagde woningbouwprojecten. Daarnaast scherpen steeds meer scholen en universiteiten hun regels aan rond het gebruik van kunstmatige intelligentie bij opdrachten en examens. Ook waarschuwt de politie voor toename van online fraude via nep-webshops, SMS-berichten en valse betaalverzoeken. Dus kon het ook een betaalverzoek per Heiga. De controleer kun je voordat je gaat betalen. Internationaal spreken Europese ministers vandaag in Brussel over verdere steun aan Oekraïne en de veiligheidssituatie in Europa. De spanningen tussen de Verenigde Staten en China blijven oplopen, vooral rond technologie, chips en handel. Meneer Trump, wapel Heiga, we gaan horen wat hij allemaal daar gaat bespreken. Ook stijgen de olieprijzen opnieuw door onzekerheid rond Iran en de veiligheid van internationale zeeroutes. En in Wenen draait de Eurovision Week, Eurovisie Songfestival, op volle toeren met duizenden bezoekers. Veel muziek en politieke discussies rond het evenement. Ja, eigenlijk is Eurovisie Songfestival, het moet niks met politiek te maken hebben, toch? Anand, ben je er klaar voor? Want Kuchina is vandaag, ja, door, hè? Nee, oké, okay, hij komt er zo.
1: Jazeker, ja,
0: oh, dik. Hé.
1: Even door nieuws was zo'n
0: tijd. Oh, toch maar nieuws was zo'n tijd. Oké, oké.
1: Ik kon gewoon batu wat aan. Ja, nou ja. Arang, barang, rommel.
0: Rommel.
1: Kali arang marang rommel. Mooi, mooi bad betaal naar Lloyd.
0: Ai, Mika,
1: jouw nieuws is echt wel dingen hoor. Depri.
0: Door nieuws wel hem zo'n ding depri hoor. Boot saai hoor. Boot saai.
1: Boot ernstig nieuws. Maar
0: ja, kakri. Toda
1: mooi mooitjes betaal.
0: Ja, kakri. Kabi kabi isab chun bhi sunik chahenge da ki.
1: Thora Bollywood gossip betaal. Kuch betaal.
0: Dus een beetje roddelen over Bollywood en zo.
1: Thora se roddelo. Roddel trouwens. Etna mooi lagega karat na Lloyd. Kina.
0: Jawel, natuurlijk.
1: Goedemiddag trouwens, hè?
0: Ja, goedemiddag. Ja,
1: je drinkt echt vies, hoor.
0: Ja, hoezo drink ik vies? Dat is
1: een mooi sepina, ja.
0: Wat toen dikken we direct, hè, Kieke? Zeg maar
1: een mooi sepina, ja.
0: Je zegt toepie, hè? Ooit zegt koinapie, zeg je, ja.
1: Kito overdrijf, kerkepie, kito netjes sepie. Doe je maar zeggen. Maar niet in het midden. In het midden lijkt nergens op.
0: Nee. Maar je bent er klaar voor de hemelvaartsweekend, want bihan se betake, bihan asuke weekend, bakkie lamba weekend.
1: Toen vind ik erega.
0: Ja.
1: Charoche lamba.
0: Nou ja, oké. Maar ja, goed voor de mensen die werken.
1: Met Charlie's die nodig, maar 14.
0: Ja, 40.
1: 40 na 14, 40.
0: 40 dagen
1: om tot rust te komen.
0: Om rust te komen, ja.
1: Je kunt je dat afvragen hoor, hoeveel dagen je nodig hebt om tot rust te komen.
0: Nou ja.
1: Of een vakantie van 2-3 dagen genoeg is of niet.
0: Minimaal 2 weken vakantie, dan ben je een beetje uitgerust. Maar ja, daar heet al bessere. Bessere kan namelijk.
1: Dat andere noemen we gewoon een break.
0: Break, ja.
1: Een break, doe je roze wallet, tien roze wallet, tien, hè?
0: Dan kan je opladen.
1: Het houdt je op de been. Een break houdt je op de been.
0: Ja, een
1: en een vakantie, daar laat je je op. Lloyd?
0: Ja.
1: In een break kun je niet opladen, hoor.
0: Nee, niet helemaal. Hè. Nee, je kan je niet opladen.
1: Het houdt je op de been, ja.
0: Het houdt je op de been, ja. Het houdt je op de been, ja.
1: Het houdt je op de been. Ja, een paracetamol houdt je op de been.
0: Hé, hey, paracetamol is. Toen Janet zijn naam toe belde, die dat trekken, is dat er wat Janet kan liggen. Toen ze belde, toen ik belde, toen ze met jij gaat zoenen, toen ik zoen. 2 घंटा बाद ऑफ की तो अबे 2 को पैरासिटामोल ले लिए तो 2 घंटा बाद फिर ले लिए ओके बाद में फिर 2 को पैरासिटामोल लिए और जब नाप पिटाएगा तब हमें फिर बैल करिए
1: मां मां है वो पैरासिटामोल इन सुनाम ऑफ हेट हेट दैट अंडर्स
0: नहीं दैट हेट दैट पैरासिटामोल और आई से दैट रोन का मां है सीरियस आई हैव इट मेक मार्क आई गो दैट
1: हम नाम जाई गईली कभी पैरासिटामोल ना पी ली दो समय ना नोदा खाएगा सनाम में जाला तो चंगा रहिला चंगा Nee, maar in Suriname, toen ik naar Nederland...
0: Wat jij gaat zo niet gaat te bellen zo'n... Doe ik aan de baat, of kies je abbe, doe ik een paracetamol lelie, toen doe ik aan de baat veel lelie, ook een baat met veel doe ik een paracetamol lelie, als je naap pitaiga, dan heb ik veel bel kerie.
1: Maar hebben we paracetamol in Suriname, of heet het daar anders?
0: Nee, daar heet het paracetamol hoor. Hij is net dat er ook kan maken, serieus. Ik heb het meegemaakt, ik word dat
1: dakje kunnen belgen. Hamza naam zei dat Gaili kabi paracetamol na pili, dus dat men dan nodig heeft.
0: Dan moet je maar...
1: Zijn naam met hem, jij laat het changa, changa rehila, changa. Nee, maar...

0: kennis gemaakt met paracetamol. Daar heette het anders, hoor.
1: Oh?
0: Ik weet het zeker.
1: Oh, nou ja.
0: Heette paracetamol iets anders. Dus oei effect, oei dat we je.
1: Ha.
0: Maar ik doe zijn naam raad, ja.
1: Nou ja, ik weet
0: het. Volgeli, dus oh. Agar koi zo'n nevaluke jaad hoi ga.
1: Ha.
0: Toen direct hem loke pathouwe go bericht.
1: Ja.
0: Ik kan hem bericht wat pathouwe.
1: Weet ik niet anders dan paracetamol. Maar ja, hem chodare.
0: Toen kan je zeggen, ja, niet. Is dat iets, ja, looit. Is dat zamana ke baat, hè. Zamana ke baat.
1: Dus toen bolek je voor 1985 heette het anders.
0: Ik doe zo'n jamana kebab. Dus hoe jamana me, dat ding heette echt anders, hoor.
1: Ja.
0: Ik kan niet op de naam komen, maar abid ik je hem loke miliga.
1: Oké.
0: Okay. Input.
1: Nou ja,
0: dus als 020. Jij weet hoe het in Suriname werd genoemd, geen paracetamol, maar het had hetzelfde effect. Lauboli 1987 kebab, 1988 ke. Hè? Oesamaype, hoe werd het toen genoemd?
1: Okay.
0: En ik weet niet of het nu paracetamol is, hè? Dat weet ik ook niet. Toe, bolega, Lloyd.
1: Ja.
0: Maar hamsa na me, ik kon de wijn gebruiken, Rila.
1: Ja, ja. Toen gezond werd het. Toen kon je bij Mario en bij mij.
0: Nou, in Europa heb je een paracetamol nodig. In Suriname heb je niks nodig, weet je.
1: Je hebt dan en dan paracetamol voor alles en nog wat.
0: Zijn naam heeft een probleem gehad. We hebben in Hindustan niet meer.
1: We
0: hebben niet dus er volk met, maar in Hindustan niet meer. Thora se fix lagale, or thora se shilling oil.
1: Ai,
0: klaar. Niet zeuren.
1: Of hoe dat een ander ding, dat... dat groene ding, hoe kan hem heen? John, zo'n vlog had je altijd op zo'n zoen gehouden hebben hier.
0: Oh, oewali, wacht hier. Alcoholade-achtig ding.
1: Alcoholade. Maar wat voor effect heeft het nou? Je kon vlog had je altijd wat dan ook de alcoholade zoen gehouden hebben.
0: Nee, je moet een scherpe geur hebben.
1: En dan blijf je dus
0: Dus dat is een actief. Scherpe geur. Een scherpe geur kan je weer tot leven brengen. Daar gaat het om. Nee, maar shilling oil. Hem loke ghar me. Aaj talak trouwens het chaloi.
1: Ja, ja.
0: Aaj talak hamar ghar me shilling oil ba.
1: Maar ook kwaliteit. Heb je dezelfde kwaliteit
0: jawel,
1: nog?
0: Jawel, ja, ja, ja, ja. Best wel goed, hoor.
1: Ja.
0: Shilling oil en fix.
1: Die bruine fix, toch? Die bruine, ja.
0: Nog steeds, hè. Die abe ete.
1: Ja.
0: Hamar mai bap hame ise sikhai sara chota reili.
1: Ha.
0: Kahun bhi chot lag ga, kabhi kuch hoi ge.
1: Chot lag ga, toh bo.
0: Oh, ja, okay. Tanis kahun laga de, klaar.
1: Ja. Dat is voor je spieren, om die spieren een beetje wat, hè? Oké, ham samen zeggen jullie, ha.
0: Ja. Nou ja, zonne. Ik ben er nog steeds gek op, hoor.
1: Ja? Mahakwa, toch moeilijk, hè?
0: Niet van die fix, maar die shilling oil vind ik nog steeds lekker, hoor.
1: Die shilling oil.
0: Zo'n druppeltje, zo'n klein druppeltje.
1: Oké, maar...
0: Gewoon in je neus.
1: Wanneer zou je dan shilling oil moeten gebruiken? Ik heb niet dat je shilling oil bestaan. Ik
0: heb dat niet gebruiken, dat hoor je. Ik gebruik hem, hoor.
1: Ja, van jouw generatie.
0: Maar raad je dat zoet, hè? Hem raad ke jaila soete, koi na jane. Dek, bet ga hij hem van klap kerila.
1: Toe raad ke bhi soete, toe raad ke bhi soete, na.
0: Dus, soete se pahile, ik vind het heerlijk.
1: Echt waar?
0: Ik vind het heerlijk om een klein beetje shilling oil, aan mijn pinkje, dus op een pinko ape hem rakila tora se, ik druppel shilling oil, en dan zet ik het in mijn linkerneus en mijn rechterneus. Hey,
1: linkerneus en je rechter, wat?
0: Ja.
1: Linkerneus en?
0: Arie, ja, je pink met je pink.
1: Ha.
0: Moet je het in je linkerneus en rechterneus gaat aanbrengen, toch?
1: Oh,
0: logisch,
1: okay. Ja. Doe ze je hamstje het hele.
0: Nou ja, toch moet je ganda. Toch moet je ganda, Roy, ganda. Nooit.
1: Toch
0: moet je met Kali.
1: Hamstje zet kanuan om met haar te hebben.
0: Toch moet je met Konchi Baral, hè? Hamstje, Saxel.
1: Nou, wat is je naam?
0: Heb je Sax? Heb je zaagsel in je hoofd? Dat is zijn naam.
1: Heb je zaagsel in je hoofd?
0: Je hebt zaagsel in je hoofd, hè?
1: Ja.
0: Je bent een leeg hoofd.
1: Nee,
0: maar shilling oil. Dus, nou ja, er zijn mensen die beweren, ik weet het niet, hebben wij niet onderzoek welke na, dat je een klein beetje shilling oil, als je dat gebruikt, dat je een infectie, hij gaat door luchtwegen en zo, dat je dat allemaal teniet kunt doen.
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh?
0: Ja, dus... Probeer ik er een dikke leer. En zo'n flesje, als je zo'n flesje koopt, hè, dat gaat misschien 2 jaar mee, hè? Want je gebruikt maar een druppeltje, hè?
1: Ja, maar is je lingo wel een beetje ooit kwaliteit? Wat kan je een keer nep wel op hibbetje hebben?
0: Nou, hem bel maar met een kindje. Nee hoor. Volgens mij heb je goede kwaliteit.
1: Nou ja,
0: hoor, overal.
1: Ik denk door oproepen, heb ik direct aan Milong reageerd. Kun je zeggen, kijk, kanaam heet je wat, hè? Dat heet Kalpol of zo? Kalpol?
0: Kalpol. Ha, ik ook Kalpol pilie, precies.
1: Kalpol.
0: Okay. Precies, Lloyd. Ik ook

0: Calpol pilie.
1: Hey, ik heb nooit gehoord
0: niks
1: van Calpol.
0: Paracetamol.
1: Ik heb
0: niks
1: nooit
0: paracetamol.
1: Gehoord van Calpol.
0: Toke, hey, bara chich ham toke sikhaila bakir.
1: Ja.
0: Wij zijn leeftijdsgenoten, maar dek kitna chich ham toke sikhaila.
1: Maar dat kwam uit Amerika, zegt iemand hier.
0: Ja.
1: Collega Amerika, ze hebben het Calpol.
0: Zijn naam is Sapkoetje.
1: Maar Chihuahua betel ik bestaan, Calpol.
0: Het was gewoon paracetamol, ja. Maar een andere variant, dat ding heet Calpol.
1: Andere fabriek.
0: Jaghare Calpol pike soet.
1: Calpol, oké.
0: Calpol pike soet, dat klopt ook.
1: Calpol pike soet.
0: Okay, de zee, okay, de zee van ja, Calpol.
1: Oké, dus koffie, chai en Calpol.
0: Natuurlijk heb je ook Panadol en dat soort dingen, maar una
1: Panadol, Tramadol, Kavs,
0: Kavs. Udol, bedoel. Ik bedoelde echt Calpol. Zijn naam is Calpol, hamlok bolle trehi. Inderdaad, dank aan die meneer of mevrouw die dat zo snel heeft gestuurd.
1: Ja, en hoe heet het? Maar in Suriname...
0: Kom chalang, ja ga ik het mee hoe je John Pathai ze. Of mevrouw.
1: Hamde niet kahan is op rege.
0: Mevrouw, meneer, toe Chijua lik de hamlok. Ik heb hier
1: eentje uit... Ja, iemand uit Den Bosch. Ilse uit Den Bosch. Leuke programma hoor. Ik luister met plezier. Paracetamol heette Calpol in Suriname. Dat is Ilse. Ori, meneer Wakke naam, Heiga, of ja, ik heb hier een berichtje van Tietje.
0: Ik ben toe bolle, mevrouw, op toe bolle, meneer.
1: Ham de kila,
0: toe ka verdwaal kreeg hem lokke looit.
1: Deer bericht aan.
0: Radio.
1: Deer bericht aan. Ik zie, we luisteren naar Ujala. Oh nee, dat was vorig jaar. Maar in ieder geval,
0: maakt niet uit. Vorig jaar heb ik bericht op.
1: Al die berichten die blijven natuurlijk.
0: Calpol file.
1: Maar zijn naam is YouTube, maar hoor je jullie wat dan ook.
0: Maar wacht even. Ik ga even googlen hoor, Lloyd.
1: Ab kon je toe googlen.
0: Of Calpol nu bestaat of niet?
1: Ja, ooit je hem tussen budget hier, weet toch?
0: Calpol.
1: Ja. Nou ja.
0: Calpol. Kijk. Calpol paracetamol zelf staat er hier. Hoe vind je die?
1: Oh ja, oké.
0: Okay. Dus nou dat ding is een merk.
1: Merk een merk heet Calpol.
0: Is een populair merk van paracetamol.
1: Oké.
0: Okay. Hoe vind je die?
1: Haar camera kan een keer heet toch? Dus ja,
0: dus ook een merk. Hoe merk wat? Jij zei, hamlok bolle trei pijle, na pijle, aattelijk beetje. Hoe is dat ding? Luxaflex.
1: Luxaflex.
0: Maar Luxaflex is een merk. Luxaflex is gewoon een merk, hè?
1: Ja, ja. Maar hoe noem je dat?
0: Maar hamlok associeer kariga.
1: Ja.
0: Nou ja, met zo'n, hoe noem je dat? Zo'n gordijnachtig ding, ja. John Coleban kariga. Maar hamlok merk wat bolle. Dus Calpol is gewoon... Een merk paracetamol. Een merk
1: Oké. Dus ja, oké. Okay. Nou, hoe tempo hem lukken naar Gyan Kahara. Dus ja, merk ook naam een bullet hier. Dus terwijl
0: er sugar free. Het is sugar free. Hoe vind je die?
1: Wat die Calpol?
0: Zo, so, paracetamol met sugar na het.
1: Nou, nah, natuurlijk niet.
0: De Calpol met deze sugar regen. Dan ja, die kale sugar free Calpol.
1: Ach, man.
0: Is er ook Calpol met suiker dan? Is er paracetamol met suiker dan?
1: Weet ik niet. Ik heb het nooit van... Ik heb
0: Bika toi. Bel maar mee bieke.
1: Oh, nee, ja. Kan hij bel maar ook in de maag? Toen zei ik, bel mee. Kan
0: niet... Sab kuch hai.
1: President wat beter hoi ge ki na? Ki waan pa ke kuch kaart le zhega. Gehra swam kere zo.
0: Hoe heet toch president?
1: Hè?
0: Hoe heet door president?
1: Nou ja, Nederlandse president wat dan? He? Premier of president, hoe noem je dat? Premier is het, hè? Ja.
0: Nee, niet kan je zeggen gelpauwre, Lloyd.
1: Maar je
0: kijkers zijn geen gelpauwre. Nee, niet kapra per pachnis raha kuch kina. Hamna mangila jane bhi.
1: Hamna mangila jane kahan kaart is oké.
0: Hamna jane, ek wilet niet weten.
1: Nee, maar sunna.
0: Is ab rommel baat hamna mangila jane, Lloyd.
1: Ham nieuws me pardhli baati, ham bhi kuch pardhli la. Ki ee weekend is een belangrijk weekend voor Nederland, want India se kono aavega.
0: Maar wacht even, Luxaflex, toen kijk je woord van Nanja Negalo.
1: Luxaflex
0: is een merk van een jaloezie.
1: Jaloezie, ja.
0: Jij zegt toen jaloers wat, hè? Jaloezie.
1: Nee, maar jaloezie is. Deze mevrouw komt uit Alkmaar. Alkmaar is een poetje bericht met haar. Nee, maar jaloezie, ja.
0: John, en mij jaloezie, hè? Hoe noem je dat? Kan je zijn naam namelijk bolila? Jaloers, maar dat is misgun.
1: Misgunnerij. Maar hoe zeg je dat in het Hindustan?
0: Afgunsterij.
1: Maar Hindustanim, kan je zijn bolila?
0: Hamar upar jaloers.
1: Ja, maar Hindustanim wordt hoe het hoor, jaloerske? Wat is het Hindustanse
0: woord? Abbe mili, abbe koi sunat hoi, abbe hem loge bataiga. Jaloers, Hindustanim, ik kon je bolila.
1: Het is geen
0: jaloers. Hamet jarega, tu hamet tu...
1: Nee.
0: Jare is niet het goede woord. Jare is niet het goede woord. Jare betekent, je hebt een hekel aan.
1: Je hebt een hekel, maar jaloers in het Hindustans of Sarnami, Hindi mee...
0: Bataade
1: tu hem loge, ik kon je hega jaloers. Maar jaloers zijn is slecht, hè?
0: Ego bahut krap chich hai, jeevan mein, ek insaan mein.
1: Bahut krap.
0: Bahut krap eigenschap. Agar aapke paas... Kijk, thora se jaloosie maak hai, thora se.
1: Maar toer bat je nou mila roke of...
0: Tu kaat dele pheer hama bat je.
1: Maar jaloersheid heb je in verschillende dingen. Dus
0: nee, gradaties. Verschillende
1: gradaties.
0: Maar ego jaloosie heiga moordend.
1: Moordend, ja.
0: Uto ke maad hariga. Jaloosie ke mara tu mare lagie.
1: Acha?
0: Je gaat niks meer kunnen doen. Toen leven ik dan barbaat. Toen leven. Na je erop toe jaloers bent. Toen eigen leven. Degene die jaloers is.
1: Ja.
0: Dus jaloersie in beperkte mate. Thora se hem na bolila slecht baatje altijd. Want jaloersie kan je ook stimuleren. Hè, Lloyd.
1: Ha.
0: Jaloersie kan ook zeggen. Van sunna. Ik wakke heiga. Ik wil dalle. Padalikal kooi. Dat je thora se jaloers rijdt. Toch zo
1: je dan ga je ook je best doen, toch?
0: Hamro larkwa thora's parle, wat hamu thora's parle. Dus dat kan je ook stimuleren.
1: Dat kan je ook stimuleren.
0: Maar als jaloezie zo erg wordt dat het omslaat in een soort haat bijna.
1: Dat mag niet. Dat mag niet.
0: Dan gaat het jou opvreten, bhaiya. Toen je erop jaloers bent, oké, kuch na hoega.
1: Toen hamar saath bhaile pehle, ki hamar eerste vriendin of wat dan ook, toen was ik heel erg jaloers. Ik was heel erg jaloers. En dat ding, eigenlijk.
0: Want nee, maar een beetje jaloezie is goed, hè? Maar te veel aan de boeren, Lloyd.
1: No, helemaal. Nee, maar dat zeg ik, dat heb ik zelf ook ervaren. Van, je kan je wel een beetje jaloers zijn, maar ook niet jaloers bijna te herinneren. Want dat vreet je gewoon op.
0: Wacht. Sunne walo, sunne mooi se. Aram se, piche bajja, koffie lele, chai lele.
1: Ego slok lele.
0: Koffie chai lele, ego kalpol bhi lele, kalpol. Ab hum khelebe Dr. Phil. Dr. Phil. Aur hum batiabe apan kandidaat Lloyd se. Lloyd, jongeman, toen je jongeman was, ben je getraumatiseerd geraakt door jaloezie. Vertel, wat is er misgegaan? Wat gebeurde er?
1: Nee.
0: Leg het uit aan onze luisteraars.
1: Dus
0: hoe oud was je?
1: Ik was denk ik 13, 14 jaar. Hoor. Toen was ik al actief, maar...
0: Zat je achter de meisjes aan?
1: Okay. Ja, precies. En, maar dan had je een leuke vriendin. En, maar dan, je zag dat zij dan... met andere jongens aan het flirten was... of aan het praten was of wat dan ook. Maar dan werd je jaloers. Maar dan denk je van achteraf...
0: En wat gebeurde er dan? Wat voelde je toen, Lloyd?
1: Hey, je voelde gewoon...
0: Aan Dr. Velbatietje. Leg je gevoelens op tafel.
1: Hey, maar dan ga je jezelf... Ja,
0: hoe voelde je? Wat wilde je doen?
1: Vreselijk. Je voelde je vreselijk gewoon. Jij wilde niet iemand vermoorden.
0: Wilde je huilen? Wilde je huilen? Wilde je wegkruipen in bed?
1: Wilde je gaan vechten? Nee, toen maakte Piet keroet toch van, kan je zo eens een keer helemaal blij met anderen.
0: Hoe oud was dat meisje? Ook een naam kon je
1: dan? Na zo na oezo, ook na door, toen na ja.
0: Van Dr. Phil, Mathier. Dr. Phil wil alles weten van je, toch?
1: Na. Je mag alles van me weten, maar dat bepaalde dingen mag je niet weten, hè?
0: Oké, dan gaan we naar de conclusie toe. Klaar, Dr. Velke programma doen. Dames en heren, kijkers, luisteraars, zoon. Hè? De conclusie is dat Lloyd zich zo misdraagt op deze leeftijd. Dat heeft te maken met zijn trauma. Die heeft opgelopen toen hij 13 jaar oud was.
1: Nee.
0: Zoveel jaar later heeft het hem nog steeds in losgelaten. Nee. Lloyd moet in therapie.
1: Nou, is het Jana. Dus wat je. Dus de ervaring leert. Dus de ervaring, je hoort jij, ja. Dan ga je er anders mee om aan. Dat had je
0: maar moeten
1: zeggen.
0: Maar wacht even. Na je 13e heb je het nooit meer meegemaakt. Wil jij zeggen dat je jaloers was?
1: Ja, nog één keer, maar daarna niet meer.
0: Eén keer heb je het nog meegemaakt.
1: Ja, en daarna zei van, hey,
0: ja, maar dat was levensbedreigend meteen.
1: Nou nee, dat ook weer niet. Maar je ziet dus dat je dingen stuk maakt, toch? Je maakt stuk...
0: Je maakt jezelf stuk ook.
1: Je maakt jezelf stuk en je maakt je partner ook stuk daarmee. En andere persoon ook. En dat is wat... En dan denk je van, hey, nee, dit is niet goed.
0: Ja, Lloyd gaat in therapie. Uber is volgend jaar mij met de Sonia of therapie heeft geholpen.
1: Nee. Ham beter terug jullie. Dus ham met nou van, ja, ik therapie.
0: Kalpol, ja. Hey man, wacht even, Lloyd. Onze luisteraars helpen ons altijd.
1: Ha.
0: Dus jaloezie wordt wat middel? Hindustani niet meer?
1: Jaloezie. Jaran? Nee, Jaran is het woord voor jaloezie.
0: Nee, maar Jaran is het niet hoor. Jaran is toch een klein beetje
1: Usha
0: anders.
1: Uit Nijmegen, het is geen Jaran naar de volgende ronde. Oké, Jaran Kerry.
0: Het zou Jaran kunnen zijn, maar Jaran betekent eigenlijk meer.
1: Ja.
0: Hamekoi jarega. Hamekoi. Weet je?
1: Ja, nee. Jalen is het, niet het juiste
0: woord. Het is een soort jaloezie. Het is een soort jaloezie wel, ja, hoor, Jalen.
1: Ja, Jalen, ja. Nee, maar je had het net al gezegd. Jalen kon je hegen.
0: Toen me tegengekregen.
1: Ha me tegengekregen. Maar het is geen jaloezie. Jalen,
0: nou ja, hoise heb hier jaloezie, Charloid.
1: Ja, Joyce uit Rotjeknoor zegt Jalen kregen aan mij. Nee, het is toch iets anders hoor. Het is toch iets anders.
0: We blijven zoeken. En trouwens, wat we ook zoeken. Priesunnevalo. Hey, Lloyd. Je bent echt gierig geworden hoor. Koffie aan maar delen, appen hamme koffie na delen.
1: Hey, ja,
0: Ik heb niet eens een koffie gekregen. Suna. Kijk hier. Weer wat ik.
1: Dek, hardam tussen bullet, tu muha chalao, hatua bhi chalao. Dus wat.
0: Is waar. Nee, maar ik wil wel mijn koffie toen aan delen, mijn man. Kijk, wat voor gast hier bij je?
1: Het moet eraan komen, toch? Maar als ik ook groot kooi, die ga je bijna keren, dus ja.
0: Toen bhagwa delen, sap kooi ke. Toen sap ke bhagwa delen. Trouwens, we gaan even naar Messi, Lionel Messi. Ook een salaris van Parila, is hij?
1: Alweer? Maar laatste boel Cristiano. Ha, laatst betalen het toch?
0: Maar 28 miljoen kamaiga londoa salaris.
1: Ha, londoa.
0: Maar met al die sponsorcontracten komt hij uit op 100 miljoen. 5 in dat die. Per jaar, hè?
1: Hey, hoeveel?
0: 100 miljoen per jaar.
1: 100 miljoen per jaar?
0: Hoe vind je die?
1: 100 miljoen per jaar.
0: 100 miljoen per jaar.
1: Harry Babre.
0: Ik wil update hem toch delen.
1: Het naar hier bij sa.
0: Dus dan weet je dat je een beetje meer moet oefenen, hè, Lloyd?
1: Ha.
0: Weet je toen na kan maar je 100 miljoen.
1: Nare,
0: ik heb het voor als oefen gekregen.
1: Zeker, maar doe ze jaren mee hoe zeker wel.
0: Eh?
1: Ik jaren mee na hoe zeker.
0: Na hoe zeker ik ga?
1: Na toch?
0: Kijzen na.
1: Nou, abt hem toch derde, vierde fase met chill gelie. Dus ja, abt hem jij wel wat die. Eh?
0: Ja. Zo, we gaan trouwens Jalen wel goed moeten rekenen hoor.
1: Waarom?
0: Want het is toch wel jaloezie en afgunst hoor. Haiga.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Hé? Hey. Nou, ik ben er niet mee eens.
0: Na eens wat, hè?
1: Nou, ik zie het toch anders, hoor.
0: Jaloers, ne?
1: Ja, je bent tegen. Ja, nou ja, het.
0: Sotje. Het is wel Jalen, hoor. Het is wel Jalen. Maar ik wil ouder woord van Marjan Bhie, hij gaat. Het is
1: oké.
0: Dus, want Jalen, ke matlab bhi, precies, hij gaat, John Hamluk bolli, toch? Hij gaat jaren. Dus hij mag me niet, hij me tegenkrijgt.
1: Ja.
0: Hij zei, en jaloezie is dan net een klein beetje. Maar goed, geef niet.
1: We kunnen het wel goed hoor, Joyce en Usha. Allebei.
0: Draaien, Goed kurken.
1: Maar Chata ke maar miliga, dus dat wil ik even niet. Chata ke maar.
0: Jawan, lardki logon, aurat jon hai ga.
1: Jawan, lardki, aurat, ja.
0: Onder de 45 jaar, ik aurat toch.
1: Dus alles, kampen, maar alles boven het 45 vind je niet jong?
0: Nee, boven 45 is Borja, onder 45 is jong. Jawan, oude John Heiga onder de 45 jaar. Die kampen heel vaak met burn-out, wist je dat?
1: Ja.
0: En sinds 2020, dus Chauberiske Bittermee, is het verdubbeld aantal...
1: Ja.
0: Aantal werknemers die te kampen hebben met burn-out. Uit die groep. Is toch wat?
1: Ja, maar waar ligt het aan?
0: Nou ja, de helft van de gevallen heeft met psychische klachten te maken. En dit chichur al gelega chaloid.
1: Oh ja.
0: Dus na ik chichaiga, ik ook druk haiga geldproblemen, zorgtaken, toch ik haren.
1: Liefdesproblemen.
0: Ik heb haan toch ik haren sap kuchalau ik ba, tor mai ba hulp mangen, dat to sasasur. Toch ik ook leidinggevende rol haiga, to mangen apne ke carrière banave. Toch ik barka hypotheek ba, to ghar kinle, barka auto kinle. Die hele, dus druk, de druk die er is.
1: Atranga, maar waarom ligt die druk dan zo zwaar bij die vrouwen dan, bij die jonge vrouwen dan?
0: Nou, vrouwen voelen dat op een of andere manier meer dus.
1: Oh, ja.
0: Ze voelen de druk en ze bezwijken onder de druk.
1: Ah.
0: En als ze eenmaal, dus tussendoor nemen ze steeds dagjes vrij, op de been blijven, hè? John Hamlokbolli, break, kleine break. Maar op de been blijven is wat anders dan jezelf opladen.
1: Maar jij bent dokter Phil, arts. Ik er oplossing kontje hega voor die jonge vrouwen. Hoe moeten ze omgaan? Hoe moeten ze omgaan met de situatie?
0: Kijk, het probleem is, het is een bepaald patroon op een gegeven moment. Hè? Dus dan ga je om de paar dagen of om de paar weken ga je ziek melden. Dan voel je je niet lekker, dan wil je niet gaan werken. Dieren, dan ga je geldzorgen krijgen. Dan ga je andere problemen hebben. Eenzaamheid met Isaac hega. Of door carrière toe barken offers beneden om carrière te maken. En het gaat ook niet goed daar, op je werk. Hè? Dan heb je een probleem erbij, hè, Lloyd. Of door mij, bij Marge, door Larka, door Admit, als je probleem krijgt of ouder probleem krijgt. Dus je moet wel het hoofd koel houden en blijf elkaar steunen daarin. En blijf met elkaar praten.
1: Hé, hey, Hamsunila, Kogurome, Kono, bezig, door Batjan Pierkaarten liggen.
0: Maar
1: mijn analyse is dit. Van Soen, Pahilera gaat toch? Dan ga ik even weer terug naar Pahile. Door Pahilera gaat Adamien Kamkret, toch?
0: Toen boerwa baten?
1: Nou, boerwa na bati. Maar boerwa staat je baatjeet karie, jeze toor, jeze
0: toor. Hoje, je gyani.
1: De gyani hoje. Dus toen toren staat, ja, dat baat karila. Ik ga vaak met je om. Dus Pahile ke Admien loon een kamkret. De mannen werkten vroeger thuis en de vrouw die zorgde ervoor dat thuis alles goed ging, toch?
0: Nee, de mannen werkten buiten, bedoel je? Ja. En de vrouwen deden alles thuis.
1: Alles thuis.
0: Dus, manosfeer. Ja, manosfeer.
1: Manosfeer. Als je maar eloquent wordt.
0: Eloquent, hè?
1: Eloquent.
0: Not deliquent. Ik wil je deliquent, maar ik ben deliquent. Nee, ik praat eloquent, meneer.
1: Je bent eloquent. Je bent eloquent. Ja. Soon, dus...
0: Dus mannen deden alle taken buiten, moesten buiten, geld verdienen. En vrouwen waren thuis om voor de kinderen te zorgen en het gezin.
1: Tijden veranderen.
0: Traditionele rolverdeling.
1: Tijden veranderen, dus je gaat ook natuurlijk mee.
0: Bolo kan je een beetje aan matcha, dokter Phil?
1: Ha, dokter Phil Soen. Dokter Phil Soen. De tijden veranderen, dus dan kom je in de hedendaagse tijd. Hè, werkt vrouw ook mee. Hoe kan ik erin bij haar?
0: Jazeker, maar, ik geëmancipeerde vrouwen.
1: Maar dan is de vraag, als vrouw zijnde heb je heel veel te doen. Toen ik Henk Huis Amharke, Admis Amharke, Lurken Amharke. En dan ben je ook nog aan het werk. Dat is te veel voor de vrouw. Dus
0: ja, maar
1: ik zou
0: zeggen, dat is precies de analyse, Lloyd.
1: Dus dan zeg ik van vrouw.
0: Vrouwen terug naar het aanrecht.
1: Nee, toen maak ik Piram Tatakemar. Toen maak ik hem Tatakemar. Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat ik vrouw. Dus John Ghar Samarehe, Sabchi Samarehe. En ook daarnaast Kamahega, Kamkere Behre. Doe wat minder. Doe niet 4-5 dagen, maar doe maar 2 of 3 dagen werken.
0: Dan hoe ga je carrière maken?
1: Nee, hoor,
0: als jij de baas wil worden, Lloyd. Nee, maar dat wil je toch?
1: Vrouwen
0: hebben dezelfde rechten als een man.
1: Hamlok admin baat die hamlok baat die met jaren oude tien keer bij me eigenlijk.
0: Arre ham VHP ubaat die toch?
1: Wacht, vrouw hier karikpartij, voorzitter
0: baat die vrouw hier karikpartij.
1: Dus je hoeft toch
0: niet. Ik kom altijd op voor de vrouwen. Nee, maar vrouwen zijn slimmer. Mensen zijn slimmer. Ze werken harder. Ze studeren meer. Ze zijn meer gefocust. Ze krijgen een betere diploma's. Dus ka hoiga up, omdat je hier mangega carrière benauwd. Waarom moet ze thuis zitten? Waarom? Slaat nergens op.
1: Maar je hoort, dokter Veel, ham thora, maar ik ga ook
0: nee, maar ham thora se.
1: Wat is chokkega?
0: अरे कड़ा रूप में समझाएला जो नहीं समझ जा एक के बोले जा कड़ा रूप में समझाओ
1: हां मैं कड़ा रूप
0: मैं द फ्रॉ विल ओ करियर मार्क मार्क्स अशब्लीफ
1: या
0: मार या वेल गेलाइक यू मोट वेल द बैलेंस थuis bewaken en in je gezin en in je privé omgeving want agert als je als vrouw en buiten alle ballen op moet houden en binnen ook
1: gaat niet werken
0: tu parla je maar als je en een zoon औरत मी ब्याह करीस ऑफ हाइगा संगे ऑफ अकेले और बड़का घर किन ले और तोर हिपोटेक है कस के बड़का ऑन दैट यू वेट फन ए हम काम करीला द कुन यू नीड सो मच स्टॉप मे लॉयड
1: नहीं
0: दन कुन यू वेल सेगन फा गमा 2 डेज इन द वीक वर्कन तो हिपोटेक वा के भरीगा दस दी लास्ट नेम टू यू विल अ मोर ऑटो हैव अ वारम हैव दी मन अलेन अ मोर ऑटो आई विल ओक अ मोर ऑटो ना द के ओपी ओक अ ट्वेद मोर ऑटो फॉर यू सेल्फ
1: या या या
0: वैकेंसी यू विल वेट योर करियर वारम कैन यू गेट डायरेक्टर वर्ड या नेचुरली कैन यू ओक डायरेक्टर वर्ड मा इंटुसे इज इट प्रॉब्लम इनदरडाट व्हाट यू स्केच्ड thuis zijn er ook nog verwachtingen.
1: Ah.
0: Je bent de vrouw, dus jij moet koken, dus jij moet schoonmaken, dus jij moet op de kinderen letten, vooral. Die man helpt wel een beetje mee, maar jij bent in de lead.
1: Nee, ja.
0: En vervolgens heb je nog de taken van je ouders misschien, en misschien van je schoonouders, die hulpbehoevend zijn. Want als je rond de 45 bent, ja, dan hoor je zich door maaibab, door sassasur, kebikuchkarikba. En die mannen, over het algemeen, die zijn een beetje laks. De man niet doen. Of dat jij je bolita kariga niet, dat mij boli, hey, hoor de man.
1: Dat mij hier, aben orde gebaan hier naar het zoenen gegaan, die werkt ook niet altijd mee, die doet ook niet mee met alles. Hè?
0: Dan heb je nog een tweede spanning die je kunt opbouwen.
1: Ja.
0: Dat die man zegt van, hey, Suna, toe bahire ja vergaderkere, toe bahire ja ikere, ja ukere. Ik ben alleen thuis met die kinderen, ik vind dat niet leuk.
1: Ja.
0: Dan krijg je dat weer.
1: Ja.
0: Weet je, dan krijg je spanningen binnen de relatie.
1: Je komt thuis, je zit op de bank, je eet en je doet niks.
0: Zo nee, wel eens zo'n letter. Dr. Phil Kenalisa, toen was zo'n lelijk jape. Hoe la radio per koffie en chai bij. En Dr. Phil.
1: Maar iets is waar ik ook barca probleem heb voor de vrouw. En barca samatja heb. En ik denk dat je thuis met veel praten met elkaar. Doe je praat niet, op niet meer. Heer met je hier, los het probleem op thuis voor de vrouwen. Of dat je een keer kabeletten niet halkakker. Dus ze hebben het heel zwaar, ik weet het.
0: Vrouwen hebben het een extra zwaar. Maar vrouwen, laat je niet gek maken, dames. Werk aan je carrière, maar hou de balans in de gaten.
1: Ja, en...
0: anders verlies je alles. Anders verlies je alles.
1: Carrière
0: banalie je, paisa kamalie je, sab kuch ho jaye.
1: Maar dan heb je niks aan.
0: Maar intussen ben je misschien je dierbare kwijtgeraakt.
1: Ja,
0: dus
1: probeer
0: die balans goed in de gaten te houden.
1: Hij is niet heel scheiding, joh.
0: Maar na je dokter Phil ke baat, zo niet. Dan ben je op tijd, dan kun je het op tijd veranderen.
1: Hoe zal ik koffie, chai, middag show zoenen met kalpol? Koffie, chai, kalpol? Namelijk
0: levensredden, Bati, met kalpol. En namelijk relaties, die redden Karila met adviezen van dokter Phil. Oor Kalië, looit. Bole tu lon khali apa over batiaiga.
1: Are, hamlok amlek over batiaiga. Hoezo amlek hamlok? Nee, we praten over het algemeen.
0: Maar Adam, ja, ke gelijk, ja. Toen op een trauma ke over batiaiga 13 jaar kerel. 13 jaar. Die man wil het niet weten, man. Looit, ke to se kabel kan abel.
1: Nee, ik had het erover. John Adam, ja, bericht wat partij zoen. Het is een ervaring die je meemaakt in je...
0: Meneer Chattu laat Lloyd met rust. Lloyd gewoon een kahani wat hij zei. Je moet toen samadja chijwa. Kara roep mij hem samjha de li chijwa. Mooi. Trump, meneer Trump, jaiga China.
1: Aaj pahunchiga China mein met...
0: Coffee, chai en China.
1: China.
0: Aur kese batiaiga?
1: Chiping.
0: Chi.
1: Chi. Chiping.
0: Die chi kunnen ook veranderen in de zee. Koffie, chai, China en chi.
1: Chi. Ja, koffie, chai en shipping. En
0: ook een naam is Xi, X-I,
1: ja.
0: Jinping.
1: Jinping. Maar kabelen meneer Trump, baten, kerat, zoet naar jij, hier ze.
0: Die man is een beetje oververmoeid, man. Bechara.
1: Ja. Hoe
0: leeftijd ben je? Adam, je na zoete na kuch jaar.
1: Dat vraag ik me dus ook elke dag. Bedi
0: Melania ook na zoete in de weg. Maar weri, hij is altijd...
1: Melania denkt ook van, blijf jij maar even weg, zeg.
0: Ga jij
1: maar lekker even tweeten op Trust Social of Trust Social, weet ik wel. Ja.
0: Hoe oud is Melania trouwens, Lloyd?
1: Patakali, maar ik denk dat ze wel onder de 45 zal zijn.
0: Tor doelgroep met dus.
1: Mooi toch?
0: Tor wel niet meer.
1: Ja. Hoe kan die man zo'n mooie vrouw Patalis kiezen?
0: Toke paisa rat tu jante. Oh. Toen hoeke hoe jat Lloyd?
1: Ja.
0: Ose or su gharwali.
1: Ha. Mang.
0: Aage paisa kama jaise Lionel Messi 100 miljoen toen kama tab dekhiye.
1: Dekhle to ze 56 jaar oud.
0: 56, ne?
1: Ha.
0: Hey, dat toch hamloke leeftijd bij je?
1: Harry, hoe je hamloke doelgroep van mij, toch?
0: Oké. Nou ja. binnen jouw range bedoel je? Door range, mijn eigen.
1: Vandaag is het drukke avondspits. Hè? Dus toen bij Renatje hier stap je, want het wordt heel erg druk. Deze en jaar korte break bijna. Maar wat zou je doen eigenlijk? Hè? De komende 4-5 dagen ben je vrij. Wat ga je dan doen? Ga je kamperen met dit weer? Of ga je naar een stad? Duitsland,
0: Parijs? Kamperen is echt een slecht idee. Kamperen is echt een slecht idee met dit weer.
1: Ja.
0: Dus doe dat niet, Sunevalo. Blijf lekker thuis. Rust uit. Ujala Radio zo, Netflix-ker. Kijkpani banaal. Kook uitgebreid voor je gezin, voor je kinderen, met elkaar. Doe leuke dingen. Ga kleine dingetjes doen, links, rechts. Maar hoe doen, Nadje? Je heeft geen zin. Want weer wat je slecht, maar kun je niks doen. Ook al ga je naar Duitsland, ook al ga je naar België. Je gaat niks kunnen doen. Het is niet leuk. Waar is je hotel mee bij te je gaat niks kunnen doen. Dus als je beter hebt, op een gare, gezellig kaart akhil. Koike bolale op een gare, koike gare toe chal ja. Hamar advies hij is het chal ooit komende dagen.
1: Zo zien je dagen eruit. Dus de komende
0: zo gaan mijn dagen eruit zien. Want mijn kinderen willen ook weten van paps, wat gaan we doen?
1: Aha.
0: Want ze zijn natuurlijk ook vrij.
1: Ja.
0: Dus Kalinja raad ik hem ook besluit, Kalinja, we gaan het zien. Van dag tot dag. Okay. Als er weer wat mooi is, als er een leuke zin maar goed spreken, dan gaan we iets ondernemen. Maar
1: weer wat boodkrabje. Het is echt koud. Hè? Ik heb het echt koud. Bij ja, bij redelijk boodhandel mee.
0: Nou, ik moest vandaag dus wat spullen gaan vervoeren eigenlijk.
1: Ha.
0: Maar met de aanhangwagen.
1: Atja.
0: Maar ik ga niet rijden hier met de aanhangwagen. Iwerwa mee. Liwa tori.
1: Dus je laat het even een paar dagen?
0: Dan moet je het niet doen. Dus dingen die kunnen wachten, zullen we niet doen buiten.
1: Ja.
0: Ik lekje verf, chorde. Heeft geen zin.
1: Nee.
0: Je moet jezelf zomaar moe maken en ziek maken door stoerdoenerij. Doe niet stoer, doe rustig aan. Ga koken voor je gezin. Ga iets leuks doen. Chalja overdekt winkelcentrum. Er zijn genoeg leuke dingen te doen. Nodig wat vrienden uit. Ga naar je schoonmoeder, Lloyd. He? Ja, kutschker. Ga iets leuks doen.
1: Ja, toch eens saas. Hoi, gaat het toen Japan saas? Ik heb het niet.
0: Oh, tja, hij naam hoi. Toch denk je gewoon.
1: Ai, boy, echt serieus. Bjaan, welkom of iets jij naam en naam. Bjaan, bedankt. Dus ik neem ook een dagje vrij. Hè, en dan ga ik ook even wat leuks doen.
0: Nee, maar morgen en overmorgen sowieso lastig. Leuk. Ja,
1: vrijdag Bjaan misschien zeker, wel, maar Bjaan zeker naar Higa. Maar Aadje, Aadje, koffie, chai en China of koffie, chai, kalpon. Ik ben het toen nabetelen. Toen Mohammed ze maakte het Dr. Phil, zoen. Ham parlebati.
0: Na vuil, na Dr. Phil.
1: Na Dr. Phil of Phil, zoen.
0: Dr. Phil, Panadol. Kalpol.
1: I weekend me aiga de president of premier, hoe noem je dat?
0: Modi.
1: Meneer Modi aiga in Nederland, ham parlebati. Ergens op een van die nieuws sites. Hoe aiga i weekend me njape?
0: Ja. Modi aiga Nederland mee. Abe media mee behoed aandacht na higa. Maar natuurlijk intern sabko jane higa. Ki Modi ke bezoeker higa Nederland mee. Sanicher ke umiliga dheer admi se. Ongeveer 2000 admi ose miliga.
1: Toke uitnodiging mila leia?
0: Jazeker. Aor bij ego pers uitnodiging rei. Bij ego doezer ontmoeting rei. Dus verschillende uitnodigingen. Haiga or momenten haiga. Komend weekend. Maar ook er baane mee hamlok batabe. Agar utna dur pahunch ge. Sab kuch hoi ge. Ta hamlok batabe. Ki kaise bitel. Ka bolis. Kaise bolis. Dus. Ja. komend weekend in elk geval.
1: Ja, ja goed. Heel goed voor Nederland, denk ik. Hoe eigen Jappe natuurlijk. Dan komt hij ook voor zaken natuurlijk. Het is niet alleen
0: maar
1: voor...
0: Ja, ook een hele schema, ook een hele agenda naar Janila. Maar ik had je Janila natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Dus het ziet er helemaal bomvol uit.
1: Oké.
0: Ook in Bolivie van zo'n 5 minuten Ujala Radio. Maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Zelfs 5 minuten heeft hij niet. Omdat behoed druk hij gauw. En ik begrijp het ook wel. Hè? Als je de leider bent van de grootste democratie ter wereld. 1,4 miljard mensen luid.
1: Ja.
0: Ja. En je komt maar eventjes naar Nederland. Dan heb je niet zoveel tijd.
1: Ja. Nou ja,
0: dus we gaan het zien. Moka Jamili hem loket, dat baat je het kelp hem loket. Als er Moka Namili gaat, dan gaan we het op een andere manier proberen te doen. Dus we gaan het merken.
1: En
0: we zijn ja.
1: Ja, oké. Okay. Keer ontvankerig, ja. Hem loket koning, Willem-Alexander of premier Jetten?
0: Onduidelijk. Onduidelijk voor mij, Lloyd.
1: Oké.
0: Okay. Ik weet wel wat de activiteiten zijn, toch? Kan een koontje keizer hega, maar precies keizer hega, hem na Janila. Ham bijna Janila. Or ham sab kuch bol bijna sakila.
1: Nee. Ik snap het wel. Maar dat is ook
0: een vraag.
1: Hoe hamar sabal bijna. Maar het was wel, ik zag het wel op berichten hier en daar. Facebook of kito, op een van die nieuwsites zag ik van... Kiawe hega njape Nederland mee. Maar ook voor de Indiase gemeenschap. John Njape, George Torse hega. In een heleboel steden heb je heel veel Indiërs die hier werken in Nederland. Dus ja, het is ook voor ons natuurlijk ook mooi baat gekeken hoe oud Johan Njape eigen Nederland.
0: Ja, de meeting is gewoon in Den Haag.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk heb ik al te veel gezegd.
1: Oké.
0: Doe je dan Mieke zaterdag hier tegelijk. Dus we gaan het allemaal zien, Lloyd. Ik mag nog niet alles vertellen.
1: Nee.
0: Anders een Oehamar Kamna, anders word ik weer een... op de vingers getikt. Dokter Viltu Kabel Lebate. Dus okay. Wat komt eraan?
1: Nou goed, dan horen jullie dan volgende week wel. Koffie, chai.
0: Ham se bol tu kon baat mange batia.
1: Ham mange tri ek aur baat bole, ma tu hamar batia moore ya marse likaan.
0: Ajax ke baare mange batia.
1: Na ya, Ajax, ja, ik vind het allemaal
0: tegen.
1: Ja, me kan ik gusalage. Ik wil niet eens meer. Ham Ajax ke fan bati, maar ik ben helemaal teleurgesteld in Ajax.
0: Nee.
1: Na afgelopen zondag. Verliezen ze van Utrecht thuis. Oepers en Garé. Kelke Harge. Dat is toch erg?
0: Daar gaan we er niet over praten. Denk je toch? Er kunnen belangrijk nieuws aan met de Kaiga Kina Lloyd.
1: Nou ja, ik hoor een bericht op het Harry. Dat was in een Surinaamse krant. Dat Surinamers van... Ja, ik kon bericht raar.
0: Lissie. Suriname Lissie.
1: Lissie. Maar ik ben er niet helemaal eens mee hoor. Suriname heeft één van de meest luie bevolkingen. Dat klopt toch niet? Maar dan neem je al die bevolkingen in één keer. In één keer noem je dat. Maar dat is toch niet zo?
0: Je wil politiek correct dingen, hè, Lloyd?
1: Ik vind dat...
0: Je wil politiek correct zijn,
1: ja? Ja, natuurlijk. Je mag niet zo zeggen...
0: Toen binnenkort zeker zijn naam je hier, hè?
1: Suriname, keer bevolking, lees je hier. Dat kan niet.
0: Nee,
1: dat
0: maar
1: is
0: ham
1: na
0: boli lau Lloyd bij na boli ga zo'n nevallo. WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, onderzoek Carisba, er een rapport banaai zei ga. Er een boli ga, Suriname... Je heiga Surinamers een van de meest luie bevolkingen ter wereld. WHO, bolega.
1: Ja.
0: Wereldgezondheidsorganisatie. Na Lloyd bole, na Ujala bole, na kisa naamke hem nog mangila.
1: Girawe.
0: Helemaal niet.
1: Ja.
0: Bevolking gaat... Het is slecht likhal baloitje.
1: De WHO... WHO
0: ik heb mij het toch op. Op de uitdakkel heb ik mijn parhe. Wacht.
1: Ja.
0: Zorgwekkend deel van de bevolking is niet fit. Vooral Surinaamse vrouwen laten het afweten en behoren tot de top 3 van meest achtergestelde mensen ter wereld als het gaat om lichaamsbeweging. Hoe vind je die?
1: Nou,
0: er zijn slechts 4 landen op de wereld waar vrouwen het minst aan lichaamsbeweging doen. Mm-hmm. En daar is Suriname één van. Een beetje slecht Nederlands.
1: Yeah.
0: Maar goed, meer dan 50% van de vrouwen laat het afweten. Bij de mannen is dat 20%.
1: Yeah.
0: Dus ja, leuk.
1: Yeah.
0: Dat is een vernietigend rapport van een WHO.
1: Ja.
0: Hamlenila.
1: Hamlenila
0: kloppen we, kina kloppen we. Maar mijn indruk, hè, ja. Ik ben niet politiek correct. Ik vind over het algemeen dat Surinamers... ik deel Heiga, John, ik heb goed mooi Heiga. Als je in Suriname bent, tenminste. Ik heb het over de mensen in Suriname.
1: Ja.
0: Die daar wonen en werken en leven. Ik deel Heiga, John, ik heb goed dat Heiga. Onze papa een business kreeg, kam kreeg. Maar ik deel Heiga, John Thora, John ke kuch na Heiga, of bahut kamti Heiga. Dan zou je van die groep verwachten dat ze meer hun best doen.
1: Ja.
0: Maar dan valt me wel op dat ze die, in plaats van dat ze dat ze dat niet doen uit luiheid.
1: Ja.
0: Ze gaan nog liever eentje kopen, ego marcha jai kiniga. Of ego tomati jai kiniga, terwijl tu gewoon op een ghar ke samene, op een eigen prasipe lagai sakega. Dat vind ik wel een vorm van luiheid, eerlijk gezegd.
1: Maar is het kijk, pehle ham janila ke dhe Hindustani raha ke u sab chijon karat raha hai. Ghar ke aage.
0: Maar dhe Hindustani pehle inderdaad karat raha paremani bhoom mein bhi. Maar
1: ab kapti ka ho hai.
0: Alsof Adamian Sarma heiga of lui heeft.
1: Heeft het ook te maken met de tijd? Heeft het te maken met
0: nee, maar je hebt dat geld niet. Waarom doe je het dan niet? Zoon, je kan pas paisa hebben voldoende. Dan hoef je geen zorgen te maken. Dan zeg je, zoon, ik ga een kilo peper kopen. Of ik ga een kilo. Maar je hebt dat geld niet.
1: Ja.
0: Want toen kan heiga paisa ego tomati kinek of ego marcha kinek. Maar toch wil je thuis niet planten. Wat is dat dan, Lloyd?
1: Ja.
0: Dat is wel een vorm van luiheid, eerlijk gezegd.
1: Lissie en maar gemak.
0: Nu ben ik niet meer welkom in
1: Lissie Suriname. En gemak. Lissie en
0: gemak. De wat tapa pot, Jimmy, door jouw schuld. Toe uitlok, Karwele Chijua.
1: Maar het is ook een beetje waar wat je zegt, hoor. Lissie, je hebt ook een barca operatie, hega, waar je allemaal dingen kan planten en wat dan ook. Je kan zelf voorzienend zijn. Maar ja... het zal iets met de tijd van nu te maken hebben. Gemak en paisa, bla bla.
0: Nee, maar vroeger was het ook al een beetje zo geluid.
1: Ja.
0: Pijlen hem zijn naam keer bij jaren mee, beetje terug, als klein kind.
1: Ha.
0: Dus hem zei niet dat hij ook een oude trauma kende. Vooral uit één hoek hoor, ik op bevolkingsgroep.
1: Ja.
0: Heel lief, heel vriendelijk, maar ze hadden weinig geld. Of ze man echt, ego, doei, go, tien, go, marcha kende.
1: Ha.
0: Een Hindustani, ja, weet hoe ik een hele hoop kine.
1: Huh.
0: Maar een hele hoop is altijd goedkoper
1: dan één of twee, drie
0: stukjes.
1: Ja, ja, zeker.
0: In Nederland heb ik hetzelfde gezien.
1: Huh.
0: Ook bij de toko's hier, daar zie je dat ze kopen. Dus voor de mensen die verkopen is het prachtig.
1: Huh.
0: Want je prijs is veel hoger.
1: Zeker.
0: Dus je beetje een handelaar gaat hier. Huh. Hindustani, het hele handel met een beetje. Dus dat gaat ooit zijn klanten perfect, hè, ideaal.
1: Ja.
0: Daar verdien je meeste aan.
1: Ja.
0: Dus ja. Het zal wel. Zoon, kon je kawaii hem hebben?
1: Ham toke...
0: Pulaudi banaile, kon je banaile, bara banaile, pulaudi?
1: Na.
0: Iverwa me kon je mankere, ga ik je bulten?
1: Klauji.
0: En dan ga ik afsluiten.
1: Klauji.
0: Na, toke sahur na banau, kron. Toen na banau pijie, Lloyd. Toen na banau pijie.
1: Iverwa me kon je soup.
0: Toe banau, toe kon je
1: banaile. Bravo, soup.
0: Na, ham banaik toke debe, hardam ham banaik toke deila.
1: Oha.
0: Toe aaj kon je banaile, je hamar gaat. Iham me bol.
1: Enig wat ik kan geven is, denk ik, gebakken ei of boezelbhaat.
0: Een tosti.
1: Boezelbhaat. Of tosti, ja, boezelbhaat.
0: Kabhi na banaile. Acha, aaj to ohi banaike de.
1: Na, maar ham sulni kar ki toe... expert baten in het maken van boezelbaat, toch? Ja, boezelbaat. Jij kan
0: niet
1: heel
0: alleen,
1: goed maken.
0: Niet alleen dat. Expert baten,
1: nee,
0: is
1: nee, ook goed
0: mee,
1: hoor. Het mee. Ja. Jij kan alles. Jij kan echt alles, hè. Echt alles. Asunolo, Priosunolo, echt. Aan het kant, echt alles. Jontje to man, Janet, ose poch. Jontje to man, bakawe.
0: Jontje man, je kai.
1: Jontje man, je to kai. To ose poch, utoke kawa, banaike kawa is gebi.
0: Zeker. Hey. Lloyd, mooi zijn je?
1: Ja, dankjewel voor...
0: Ik heb koffie op jij gehoord, want toen had je hem.
1: Na heb ik niet liggen, dus je moet maar toe appen, had toe appen. Bjaan koffie, chai, naar iets, ja? Wel, vrijdag waarschijnlijk wel. In ieder geval.
0: Ik heb kalpol pieken, zo je, Lloyd.
1: Koffie, chai en kalpol. Mooi zijn je, dankjewel.
0: Groetjes, bye-bye,
1: hoi.
2: भीगी सी पलकों पे रह
1: En ik ham je programma op smaak kunnen wel, is Ganakesar. Dit nummer is zo mooi, hè? Origineel gezongen door Kishore Kumar. Maar nu gezongen door Randy Baitali. Meri Bhigi Bhigi Se. Nou ja, Bhigi Bhigi Se. Weerwa takila, dan weerwa het thanda. En barish hoe heega. Ham na bhig gaili heega. Maar tu jaiye behre, dat dan niet chata leke jaiye. Of in ieder geval, zorg ervoor dat je goed gekleed bent. Op bhig na jaiye. Meri Bhigi Bhigi Se. Randy Baitali. Ja, dat ik heb nu zo'n heel programma. Koffie, chai en middagshow. Jok je hem niet peeske. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. Je had ik koffie, chai. Het is fris lenteweer en drukte in Nederland. Discussies over woningbouw, AI, online veiligheid, wereldwijd aandacht voor Oekraïne, energieprijzen, Eurovision in Wenen. Ik weet niet of je van Eurovisie songfestivalen had, hoor. Ik niet. Dit was Ujala's middag koffie, chai. Mijn hoe Lloyd Mahabie. Blijf warm, ha, in dit frisse weer met Ujala. Ujala, Ujala. Blijf nieuwsgierig naar de wereld en geniet vandaag van het rustige koffiemoment.

voordat ik wegga, ik zie hier mensen sturen foto via WhatsApp. Ki appentuin mee, lagaiba, kousenbaan, ti, tijdenblijt, amturuba. Nou, geweldig.

Dit is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Hoedjala Radio.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het Landelijk Actiecomité Scholieren ontvangt dit jaar opnieuw veel klachten over de eindexamens. Via de klachtenlijn zijn al 165.000 meldingen binnengekomen, terwijl de examens pas enkele dagen bezig zijn. Vooral het HAVO-examen Nederlands leidde tot veel kritiek. Leerlingen vonden het examen moeilijk en onduidelijk. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het recreatieverkeer. Het lange weekend staat voor de deur. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Voorthuizen een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 25 minuten extra nodig. Komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Voor de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 40 minuten vertraging. Er staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer. Door het slechte wegdek heb je daar 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En door het ongeluk op de A27 bij knooppunt Rijnsweerd loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny
5: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to

0: Yes, en dit is het programma Stamppot natuurlijk. We beginnen met een heerlijke remix. Het origineel is natuurlijk van Arijit Singh. Maar van deze remix word je direct vrolijk. Of niet, Leo?
1: Zeker.
0: Stamppot op Ujala Radio. En ook deze week is de Stamppot goed gevuld. We zijn ready om er met gestrekt been in te gaan.
1: Altijd.
0: Locked in. Leo, hoe gaat het?
1: Goed. Ja, we zitten goed in de wedstrijd.
0: Goed in de wedstrijd.
1: Ja, goed in de wedstrijd met gestrekt been.
0: Dan krijg je dus rood, hè?
1: Oh. Weet je, ik kan één keer geel pakken.
0: Ja, jij kan dat hebben.
1: Ja.
0: Jouw karakter is dusdanig goed.
1: Ja, ik denk ook dat ik voldoende goede karma heb om één keer gewoon slecht te gaan.
0: Strategisch uitkiezen.
1: Ja, ja.
0: Wat is je hoogtepunt van de week? Zullen we daarmee beginnen? Iets leuks?
1: Gaan we positief beginnen?
0: Ja.
1: Bij Stamppot? Nee.
0: Kunnen deze meisjes ook positief zijn?
1: Ja, dat kunnen ze. Even terugdenken. Hoogtepunt van afgelopen week. Ik heb dus voor het eerst in mijn leven heel bewust op een terrasje gezeten en een boek gelezen in het zonnetje.
0: Oh?
1: Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik hou echt van lezen.
0: Ja, jij.
1: Maar ik heb dat nog nooit als activiteit echt gedaan. En het was echt top. Het was 10 out of 10. Het was zo'n vibe.
0: Oh.
1: Het was echt heel goed.
0: Maar was je alleen?
1: Nee, ik zat met iemand anders. Die was ook gewoon een boek aan het lezen.
0: Gewoon in stilte allebei een boek aan het lezen?
1: Ja. En soms was ik van, oh my god, er is iemand dood gegaan. En dan was ik van, en hoe is jouw boek? En dan zei van, ja, leuk. Dus 10 out of 10. Ja.
0: Oh, dat vind ik wel leuk. Leuke activiteit om te doen.
1: Ja.
0: Ik zou er niet zelf op zijn gekomen, though.
1: Nou, ik denk ik wel. Maar ik zie ons het niet zo snel doen. Want we hebben gewoon te veel om over te praten ook.
0: Ja, we zijn Jeppo-spelletjes aan het spelen.
1: Ja. Maar wat was jouw hoogtepunt?
0: Mijn hoogtepunt van de week? Ik vind het dus heel erg leuk dat mijn vader echt een girl dad is.
1: Oh ja.
0: En met mijn vader dus ook mijn ooms. En ik had kleding gekocht samen met mijn mama en mijn tante. En het was helemaal leuk. En zo, ik had dan gepast in de winkel. En zij waren al die grote cheerleaders daar. En zo van, ja, dit staat je leuk, dit staat je niet leuk, zeg maar. Ze waren helemaal excited. En toen kwam ik thuis met alle tassen. En toen zaten mijn vader en mijn oom zaten zo aan tafel. En was van, oh, wat heb je gekocht? Dus toen ging ik alles zo laten zien en laten passen en zo.
1: Hele modeshow.
0: Ja, dat was wel mijn hoogtepunt.
1: Dat is heel goed.
0: Ik werd daar heel blij van.
1: Ja.
0: Ik vond het echt schattig.
1: Ja, dat is echt lief. Ze begrijpen het. Dat is belangrijk.
0: En ook echt gewoon goede feedback.
1: Ja.
0: Dit is leuk, dit is minder leuk. Dit moet je niet met elkaar combineren.
1: Ja.
0: Dat is feedback waar je iets aan
1: hebt. Alsof ze er verstand van hebben ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon lief.
1: Ja.
0: Dat was wel mijn hoogtepunt.
1: Oh, echt investeren. Dat is zo lief.
0: Het is echt heel schattig.
1: Ja.
0: Zullen we direct naar een volgend liedje gaan?
1: Ja.
0: Ik moet even kijken. Ja, we zijn er al.
1: Ja? Heel goed. Let's go.

0: Oké, nu we positief zijn begonnen, kunnen we even die switch maken naar iets heel anders.
1: Gestrekt been.
0: een stamppot stapel. Irritaties.
1: Ik ben zo ready.
0: Ja?
1: Mag ik beginnen?
0: Je hebt helemaal research gedaan, hè?
1: Ik heb research gedaan.
0: Mensen heeft research gedaan.
1: Voorbeelden erbij zoeken, zodat ik de feiten heb.
0: Ze is met de feiten gekomen. Vertel.
1: Ik vind het dus helemaal niet erg als in de westerse cultuur of kleding, of hoe je het ook wilt noemen, in de westerse modewereld, dingen uit andere culturen worden overgenomen. Nee. Vind ik alleen maar leuk. Is een verrijking, is leuk, zeg maar. Het zijn culturen die samenkomen. Helemaal
0: goed. Net als met muziek.
1: Helemaal
0: we support.
1: Goed. Ja, yeah. We love it. Waar ik niet tegen kan, is als je het vervolgens rare benamingen geeft. Broeder.
0: Rare benamingen?
1: Ik zag dus laatst Hailey Bieber. Voor de mensen die haar niet kennen, de vrouw van Justin Bieber.
0: Ja.
1: Mode-icoon, fashion-icoon.
0: Model,
1: alles. Helemaal dingen.
0: Ja.
1: Zij had op de Met Gala's, wat jaarlijks in New York wordt gehouden, heel groot, hele happening en zo. Mm-hmm. Had zij dus eigenlijk gewoon een lehenga aan. Een rok met een blouse en een sjaal.
0: Ja.
1: Gewoon een lehenga met een dupatta.
0: Een
1: toch?
0: Classic.
1: Precies.
0: Ja. Ja.
1: Hoe wordt het genoemd vervolgens?
0: Oh nee.
1: Bro, hoe noem je het zo? Vervolgens wordt het minimalistisch Scandinavische kleding genoemd.
0: Hè?
1: Hè?
0: Hè?
1: Hè?
0: Hè?
1: Bro, dat is gewoon een lehenga met een dupatta. Letterlijk. En dan noem je het... Nee, vind ik echt heel irritant.
0: Ja.
1: En dat, de dupatta's die noemen ze dan Scandinavian scarves.
0: Hoezo?
1: Of zogenaamde layering shawls.
0: Hè?
1: Het heeft allemaal gekke benamingen.
0: Hè?
1: Het is gewoon een dupatta. Noem het gewoon zo.
0: Ja, maar dat weet ik. Ja, oké. Okay.
1: En ook de dingen die noemen ze dan boho luxe of boho chic.
0: Mm-hmm.
1: Nee. Nee, zeg gewoon wat het is. Het is heel vervelend. Oh,
0: dat hadden ze best even kunnen researchen.
1: Ja.
0: Het is niet zo moeilijk.
1: Nee, ik vind het echt heel irritant.
0: Ja, maar hoe klein is je wereld ook dat je niet weet van... Goh, misschien komt dit uit een andere cultuur of een ander, weet ik veel.
1: Nou, het is gewoon precies hetzelfde.
0: Ja. Dat herken je toch dan?
1: Ja.
0: Dat herken je?
1: Direct, onmiddellijk.
0: Ja.
1: Instantly. Ik weet niet hoe je wilt dat ik het noem, maar je herkent het direct. Het is jammer dat dit geen beeld heeft, radio, anders had ik het laten zien.
0: Ja.
1: Maar google het even, alsjeblieft.
0: Ja.
1: Dit is gewoon letterlijk Indiase kleding.
0: Ja.
1: En dan had ze oorbellen erbij en zo, en dan noemen ze zogenaamd mediterraanse stijl.
0: Hè?
1: Dat zijn gewoon jumka's. Bro.
0: Ja, echt. Nou, ze hebben er wel een leuk mixje van gemaakt. Van verschillende landen en zo.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Maar ook gewoon mehendi. Wat we op onze handen doen en zo. Dat noemen ze dan tijdelijke fine line skin art.
0: Ja, stop hoor. Echt?
1: Bro.
0: Is dit een ding?
1: Dit is gewoon een ding.
0: Echt?
1: Ja.
0: Hè?
1: Dat kan je dan zogenaamd... Nee.
0: Hè?
1: Het is gewoon mehendi.
0: Leuk dat je het overneemt. By all means, doe dat. Maar
1: doe
0: geef het een fatsoenlijke naam
1: doe
0: zoals
1: het
0: is.
1: Ja. Ik zeg niet, neem het niet over. Culturele toe-eigening, doe. Maar doe het wel met de juiste benaming, alsjeblieft.
0: Ja, een beetje respect.
1: Niet doen alsof het Scandinavian scarf zijn. Als het gewoon een dupatta is.
0: Mensen, jullie zagen het niet, maar ze rolden met haar ogen net. Zo.
1: Ik vind dat echt irritant.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt vrijpostig.
0: Ja. Het is gewoon ongepast. Het is niet netjes.
1: Nee, nu heb ik ook weer helemaal hoge bloeddruk. Ik heb het helemaal warm gekregen.
0: Ja. Ze moet zo meteen even water drinken, even kalmeren.
1: Nee, ik ga luisteren naar jouw irritatie en dan ook geïrriteerd raken.
0: Ja, mijn irritatie is ook een beetje kleding gerelateerd. Want daar merk ik dat vaak mee. Ik wil altijd dingen net buiten het seizoen waarin het verkocht wordt. Een voorbeeld. Ik wil graag hoge laarzen. En wat gaat het worden? Warmer. Wat zijn er niet in de winkels? Laarzen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ik
1: goed
0: heb hetzelfde.
1: Getimed.
0: Dan denk ik zeg maar oktober, november van... Oh, ik moet eigenlijk een nieuw spijkerjack hebben of zo. Wat zijn er in de winkels? Winterjassen. Ja, ik heb altijd van dat soort domme dingen waarvan ik dan denk... hoezo kon ik dit niet aan het begin van het seizoen bedenken? Hoezo? En dan denk ik het ook vaak nog te laat voor zeg maar de sale. Vlak voordat er die wissel komt van seizoen. Dus het is dan gewoon al weg. Waarom doet mijn brein dat?
1: Leo!
0: Ja! En dan kan je het hele internet gaan afzoeken en is het ook allemaal stom.
1: Je moet vooruitdenken.
0: Ja!
1: Anticiperen.
0: Meestal lukt dat wel. Maar met dit soort dingen loop ik elke keer tegen issues aan.
1: Oké, zodra de nieuwe collectie komt, dan ga ik een lijstje maken. En dan ga ik aan jou vragen, Leo, wil je dit of dit
0: wat
1: hebben?
0: Wat heb je nodig voor komend seizoen? Daar zou ik echt mee geholpen zijn.
1: Moet je alvast over nadenken, ja?
0: Oh, echt stom.
1: En ondertussen ga ik een spijkerjasje en hoge laarsje voor je zoeken.
0: Heel fijn, wordt gewaardeerd.
1: Ja. Oh, Leo, toch?
0: Ik neem nu spijkerjas van mijn mama.
1: Ik vind dat heel schattig ook. Ja.
0: Oh. Dus op zich overleef ik het wel hoor. Ik ben niet jasloos op straat, mensen.
1: Nee.
0: Dus.
1: Nog niet.
0: Nog niet.

0: Ik heb dus soms dat ik met mijn moeder praat en dat zij dan bepaalde woorden overneemt die ik ook zeg. En dat is dan zo'n generatieclash. Dan zegt mijn moeder iets van de Lulu of zo. En dan denk ik, wat?
1: Dat is crimineel.
0: Zo grappig. Maar dan ook, wij zeggen dat op een soort van grappende manier, zeg maar. Dat is echt de Lulu. En dan is mama gewoon van echt heel serieus. Ja, maar is zij de Lulu? Zeg maar echt serieus.
1: Geweldig.
0: Dat is zo lief.
1: Het is net zoals je ouders memes laat zien.
0: Ja.
1: Dan gaan ze ook helemaal met hun bril zo kijken.
0: Wie is dat dan? Ken je diegene? Ja.
1: Nee, man. Ik heb geen idee.
0: Nee, maar hij is gewoon grappig.
1: Ja.
0: Oh, ik vind dat zo leuk. Maar sowieso, dat hele generatieding komt best wel vaak terug.
1: Ja, maar ik merk ook dat ik best wel vaak zeg, dat is echt boomergedrag.
0: Ja.
1: Gewoon.
0: Ja.
1: Ik weet niet of het gefundeerd is of niet.
0: Nee.
1: Ik heb nooit die research gedaan.
0: Nee.
1: Maar dan noem ik het gewoon boomergedrag.
0: Ja. Ja, vroeger was alles beter.
1: Boomer.
0: Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, of jullie werken niet hard als Gen Z. Hallo.
1: Hallo. Nee, ons leven
0: bestaat niet. Work-life balance.
1: Precies dat. Mensen die dat zeggen zijn echt boomers.
0: Ja.
1: Maar wij zijn
0: Gen Z.
1: Gen Z, toch?
0: Net, ja.
1: Juist. En dan heb je de generatie voor ons. Dat dus zeg maar voor 2000. Dat zijn dan millennials.
0: Ja.
1: En dan komt nog de generatie...
0: Generatie X zit daar weer voor. En dan daarvoor heb je de boomers.
1: Juist.
0: Ja, dus boomers zijn eigenlijk al van veel langer geleden. Zijn ook niet zo relevant meer, want ze luisteren toch niet naar Stamppot. Dus weet je, die kunnen we laten.
1: Leo. En de generatie na ons is dan generatie Alpha.
0: Ja. Oh, daar heb ik ook een mening over. Volgens mij komt dat niet goed.
1: Oké, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik vind het dus bijvoorbeeld ook boomergedrag als jij mij belt.
0: Ja.
1: Waarom bel je mij?
0: Zonder aan te kondigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo?
0: Niet zo, ik neem ook vaak niet op. Ik heb altijd zoiets van als het belangrijk is, dan bellen ze wel nog een keer of ze laten een voicemail.
1: Maar dat is ook precies het verschil. Een boomer die belt en Gen Z denkt, die krijgt stress.
0: Ja.
1: Van man, mijn telefoon gaat hier.
0: Zeg maar. Oh, dat heb ik gelukkig dan weer net niet. Maar er zijn echt mensen die dat wel hebben.
1: Ja, die hebben echt stress om te bellen. Hoe noem je dat? Het heeft een speciale naam, zo'n angst. Moet even over nadenken.
0: Ja, fobie, belfobie. Nee, ik weet niet.
1: Zoiets. Maar ook met technologie bijvoorbeeld. Boomers die hebben 14 wachtwoorden ergens op een post-it geschreven.
0: Of
1: weet
0: je
1: wel?
0: In een schriftje
1: of een boekje. Ja. Ook met adressen en zo trouwens, zag ik laatst.
0: En telefoonnummers.
1: En telefoonnummers. Ja, ja. En Gen Z die kan een TikTok editen binnen 8 seconden, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar vraag mij hoe ik de printer moet herstellen als hij een foutmelding geeft. Ik heb geen idee.
0: Moet vervangen?
1: Geen
0: Niet mijn vragen.
1: Idee. Niet aan mijn vragen.
0: Wat ik ook wel een leuk voorbeeld vind, is altijd van die kalenders die boomers en zo in de wc hebben hangen met verjaardagen.
1: Oh, ja.
0: Ik heb dat gewoon in mijn telefoon staan.
1: Ik ook.
0: Gewoon repeat jaarlijks. Maar ik vind het heel lief dat dat dan in iemands wc hangt. En als je dan naar de wc gaat, kan je kijken van, oh, die is jarig en die is jarig. En dan soms dan staat er heel verdrietig zo'n kruisje achter als iemand dan is overleden.
1: Oh no.
0: Dat is ook echt heel triest.
1: Gebruik op zijn minst T-Pex, weet je wel.
0: Nee, dat lijkt net alsof iemand is verdwenen. Dat kan toch niet?
1: Oh, dat is ook waar.
0: Girl.
1: Ja, maar... Een kruisje dacht
0: Nee, dat kan niet.
1: Oké, sorry.
0: Nee.
1: Sorry.
0: Nee. Ook een grappig voorbeeld. Wij kunnen echt met elkaar communiceren in memes, emojis en stickers.
1: Ja.
0: Wij kunnen een volledig gesprek hebben daarmee.
1: Ik kan aan jou vragen, hoe gaat het? En afhankelijk van de sticker weet ik hoe het met jou gaat.
0: Maar echt tot nauwkeurig gewoon.
1: Precies.
0: Hè? Niet gewoon van, oh, negatief of positief. Maar echt de exacte emotie waar ik in zit.
1: Ja.
0: Die kun je daaruit herkennen. Dat is wel ook een soort bepaalde taal. Het zijn bijna hiërogliefen weer geworden, hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: We zijn gewoon helemaal teruggegaan. Geen woorden meer, gewoon
1: primitief.
0: Vormpjes en plaatjes. Ja.
1: En ook gewoon überhaupt emoji gebruik.
0: Ja.
1: Iedereen kent die emoji met die traantjes toch aan de zijkant. Dat je stuk gaat van het lachen.
0: Ja.
1: Ik gebruik dat nooit. Ik vind dat zo cringe.
0: Ja, ik gebruik dat ook heel weinig meer.
1: Ik gebruik dan liever zo'n dubbele punt.
0: Ja.
1: En dan zo'n haakje.
0: Ja.
1: En dan is het de smiley.
0: Oh, maar ik vind die sowieso echt veel liever dan emojis. Echt überhaupt.
1: Oh, ik vind het ook altijd grappig als boomers emojis verkeerd gebruiken.
0: Oh.
1: Dat vind ik echt hilarisch.
0: Ja, of gewoon dat duimpje wat je soms krijgt. Gewoon een duimpje omhoog.
1: Oh, een duimpje met
0: als
1: de punt erachter.
0: Als wij dat naar elkaar sturen, is dat sarcastisch en je hebt het verpest.
1: Ja,
0: maar als mijn
1: klaar.
0: Pa een duimpje naar me stuurt, dan is dat goed.
1: Ja,
0: dan is het goed. Dan zijn we blij.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n grappig verschil.
1: Ja. Mijn duimpje met de punt erachter vind ik ook heel leuk.
0: Oh ja.
1: Ja, want er moet wel interpunctie zijn.
0: De O en de K en dan een punt.
1: Ja. Interpunctie is belangrijk.
0: Ja. Oh, daar ben ik slecht in interpunctie en berichten.
1: Ja?
0: Ik heb dan meteen het idee dat ik veel te serieus en te zakelijk en onaardig overkom.
1: Nou,
0: ik ben echt zo iemand die dan 6 berichten achter elkaar stuurt, gewoon puur om geen interpunctie te gebruiken. Oh, nee. Gewoon allemaal losse stukjes.
1: Maar dat is sowieso een valkuil van mij. Want ik formuleer heel formeel en duidelijk en direct, zeg maar. Ja. En daardoor lijkt het direct alsof ik boos ben of zo. Ja. Of agressief, passief-agressief. Nee.
0: Nee. Met gewoon snel antwoord oprecht.
1: Ja.
0: Ja, gewoon zoals je ook zou praten.
1: Precies.
0: Ja, maar ik ben dat niet meer gewend. Dat er echt met interpunctie naar elkaar gesproken wordt. Terwijl op werk natuurlijk wel. Daar ja, maak ik gewoon fatsoenlijke zinnen met punten en komma's en hoofdletters en dat soort nette dingen. Maar ook dan denk ik soms van, oei, dit klinkt wel heel serieus. Eventjes de smiley daarachter.
1: Ja.
0: Of één uitroepteken per e-mail.
1: Ja, precies.
0: Gewoon om vriendelijk te blijven.
1: Ja. Maar los van het verschil tussen boomers en Gen Z dan, ik zie ook al echt verschil tussen millennials en Gen Z.
0: Ja, klopt.
1: Ik vind dat echt verschil, hoor.
0: Die zijn ook niet hetzelfde.
1: Nee.
0: Je hebt een hele andere kijk op dingen.
1: Millennials gaan nog uit, zeg maar, tot 4 uur in de ochtend.
0: Ja.
1: Ik moet er niet aan denken. Geef mij een brunch op een zaterdagmiddag en ik ben veel blijer.
0: Ja, als wij 8 uur 's avonds weer naar huis gaan van iets, prima, dan ben ik blij.
1: Juist. Denk maar dat ik nog om 8 uur 's avonds naar buiten ga.
0: Ja. Als ik na 8 uur de deur nog uit moet, ben ik van, wil ik dat echt of wil ik dat niet? Want ik kan ook in bed liggen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Of millennials die nog de perfecte Instagram foto willen.
0: Oh ja.
1: Helemaal geposeerd en zo.
0: Ja, perfect scherp, goed belicht, mooi uitgesneden. Meanwhile komen wij aan met wazige foto's voor de vibe.
1: Precies dat.
0: Want als het een beetje wazig is, dan betekent het dat je in het moment was en dat het leuk was en dat je het naar je zin had. Ja.
1: Juist.
0: Ja.
1: Het zijn impressiefoto's.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik vind het wel grappig hoor, al die verschillen.
0: Ja, ook het verschil wat ik grappig vind is het verschil tussen hoe wij naar de overheid kijken. Boomers zijn altijd bang dat iedereen meeluistert en dat ze je afluisteren en meekijken en alles van je weten. En ik heb die angst ook wel, maar ik heb ook die hele grote acceptatie van ze weten het toch wel.
1: Ja.
0: Dus wat maakt het uit?
1: Maak mijn leven dan maar beter.
0: Ja, doe met die informatie wat je wil. Ik merk het wel, of zo.
1: Maak mijn leven zo efficiënt mogelijk. Ik wil graag weten als ik vanuit huis ga hoeveel file er staat.
0: Ja, gebruik die input.
1: Doe. Je hebt het toch al? Kijk. Wees nuttig.
0: Ja,
1: precies.
0: Ik heb zoiets van, oh, ze luisteren mee. Oh, top, dan krijg ik reclames voor wat ik nodig heb.
1: Precies dat.
0: Soms is dat heel efficiënt.
1: Heel efficiënt.
0: Beetje freaky, maar het is heel efficiënt. Dus
1: privacy is een illusie.
0: Ja.
1: Het bestaat
0: 100%.
1: Niet. Ik zeg het elke keer, ik zeg het met chest.
0: Ja.
1: Het is echt schijnillusie.
0: Ja, ik heb die echt geaccepteerd, hoor.
1: Ja, het is wat het is.
0: Ja.
1: Zullen we naar een Stamppot Classic gaan?
0: Ja!

0: Ik zat dus op werk met een ecoloog. En toen hadden we het op een gegeven moment over tulpen.
1: Ecoloog was echt random.
0: Ja, girl.
1: Ik zag die echt niet aankomen.
0: Ik had dus wel goed bruggetjes verzinnen, maar nu had ik hem niet. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Ik was aan het praten met een ecoloog.
1: Geweldig.
0: Ja. En toen hadden we het op een gegeven moment over tulpen. En het schijnt dus dat dat echt super giftige dingen zijn.
1: Tulpen?
0: Ja, omdat er gewoon super veel pesticiden op worden gebruikt.
1: Echt?
0: Ja, ze hebben gemeten. Per tulpenbol zitten gemiddeld 7 soorten pesticiden erop.
1: Dat is kapot veel.
0: Dat is echt heel veel. En soms ook zelfs nog verboden pesticiden. En ook nog wel eens PFAS.
1: Illegale?
0: Ja.
1: Oh.
0: Verboden.
1: Oh.
0: Omdat ze zodanig giftig zijn.
1: En dat hebben wij gewoon in huis.
0: Ja.
1: Dat krijgen wij gewoon in boeketjes.
0: Ja, maar ik zag de zin staan. Over het algemeen is het geen acuut gevaar om tulpen in huis te hebben.
1: Over het algemeen dus.
0: Ja. Geen acuut gevaar.
1: Maar soms dus wel acuut gevaar. En eigenlijk altijd wel gevaar, maar niet acuut.
0: Ja.
1: Dat is hoe ik hem interpreteer.
0: Dat is ook hoe ik hem interpreteerde. Dus dat twijfelen over aanschaffen van tulpen. En als iemand jou tulpen geeft, dan heeft diegene misschien niet het beste met jou voor. Zeg maar, je hebt rozen en die hebben allemaal een betekenis. En wit is dan een nieuw begin en geel is vriendschap, bla bla.
1: Oké.
0: Okay. Tulpen, twijfel aan of diegene jou leuk vindt. Twijfel daaraan.
1: Wil diegene...
0: Was ook daarna altijd je handen.
1: Maar nee, we gaan gewoon geen tulpen meer geven. Wat de hell? Hoezo is dat giftig?
0: Ja, om ze mooi te houden. Anders dan overleven ze het niet. Ze zijn heel gevoelig voor schimmels en zo.
1: Oh my god. Nederland staat bekend om windmolens, fietsen, klompen en tulpen.
0: Ja. En al tulpen zijn giftig.
1: En dat laatste is gewoon giftig dus.
0: Ja.
1: En al die toeristen die daar gaan foto's gaan maken en zo tussen de tulpen.
0: Ja.
1: In Lisse.
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar die komen dan maar... 1 keer zeg maar kort in aanraking ermee. Maar ik kan voorstellen als je daarmee werkt of zo, dat dat best wel een ding is.
1: Oh,
0: ja.
1: Ik wist dit niet, Leo.
0: Nee, ik dus ook niet. Dus praat soms met een ecoloog. Je leert nog eens wat.
1: Wat goed van jou.
0: Ja.
1: Jij bent zo breed ontwikkeld, hè, Leo?
0: Ja, soms dan kom je gewoon met veel dingen in aanraking en dan onthoud ik dat. En dan heb je allemaal van die fun facts waar je later van denkt van hoezo weet ik dit.
1: Ik vind het geweldig, Leo.
0: Ja, maar soms zijn rozen nog erger. Dus daar moet je ook eigenlijk wel mee oppassen.
1: Gewoon geen bloemen.
0: Sowieso biologische dingen altijd. En je kan beter ook plantjes geven dan bloemen. Dan is het vaak al beter.
1: Of gewoon niet, want ik ben allergisch. Geef haar chocolade.
0: Geef haar eten. Ja, bij deze.
1: Ik heb dus deze medley gevonden. En ik vind hem echt heel erg leuk.
0: Oké.
1: Ja?
0: Ik ben benieuwd.
1: Het zijn allemaal oude liedjes. En je moet vooral opletten op de fluit.
0: Oké.
1: Ja?
0: Ga ik doen.

0: Je hebt niet gelogen.
1: Het is toch best wel
0: die
1: vet?
0: Die fluit was echt heel goed.
1: Ik vind het zo cool als mensen muzikaal zijn.
0: Oh, ik ben zo jaloers.
1: Oh, maar ik vind het ook heel mooi hoe ze zeg maar traditionele Indiase instrumenten, zoals de fluit, sitaar, tabla en zo, dan combineren in zo'n liedje. Ik vind het echt vet. Ik wil het ook kunnen.
0: Het past ook zo lekker erdoorheen, zeg maar. Het ging heel goed samen. Het was echt heel goed voor mijn brein.
1: Ja, toch?
0: Helemaal dopamine aangemaakt.
1: Heel goed. Zullen we naar de vraag van de week gaan?
0: Ja, tijd voor ons vast onderdeel bij Stamp het op Ujala Radio.
1: Yes. Ik ben heel benieuwd welke vraag je hebt uitgekozen.
0: Oké, de vraag... Nee, wacht. We gaan de vraag voor elkaar beantwoorden, oké?
1: Oké, dus dat betekent dat de luisteraars dat ook moeten doen.
0: Ja.
1: Met de mensen met wie zij zijn.
0: Ja, even nadenken over elkaar. Oké? Vraag is als volgt. Welke red flag heb je zelf eigenlijk ook? Ofwel, welke red flag heeft de ander eigenlijk ook?
1: Oh, dat vind ik heel leuk.
0: Ja.
1: Oh, heel leuke vraag.
0: Jij moet even voor mij nadenken wat een red flag is die ik heb.
1: Oké, dan moet jij ondertussen uitleggen wat een red flag is.
0: Oeh, wat een red flag is. Hoe leg je dat simpel uit? Dat zijn dingen die iemand doet die niet leuk zijn, die aangeven dat er iets niet goed is met zijn karakter. Zeg maar, om het
1: heel heftig
0: in te steken, is dat het?
1: Ja.
0: Maar het kan ook gewoon iets grappigs zijn.
1: Het kan juist.
0: Het kan ook zijn, iemand ruimt de vaatwasser verkeerd in.
1: Precies.
0: Zeg maar, net een beetje irritant. Zo, net jammer.
1: Ja.
0: Maar als het hele heftige dingen zijn, als iemand die komt nooit zijn afspraken na, dat is ook een red flag.
1: Dat is gewoon op karakter.
0: Ja,
1: dat is geen red flag meer. Dat is gewoon iemands karakter.
0: Ja, precies. Dus dingen die net jammer zijn.
1: Ja. De red flag die ik bij jou kan bedenken.
0: Die komt best snel, oké.
1: Ik heb net even nagedacht.
0: Ja.
1: Jij hebt dus wel altijd tea en sensa en informatie en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Je bent altijd op de hoogte.
0: Ja.
1: Maar jij hebt zelf nooit drama.
0: Ja.
1: Nooit.
0: Ja, ik zeg altijd ik haat drama. Maar ondertussen weet ik overal wat speelt.
1: Precies.
0: Dat is zo lekker.
1: Maar jij haat eigen drama dan.
0: Ja. Om mij, zeg maar, ik zelf ben kalm, rustig, gebeurt niks. Allemaal steady. Maar om mij heen gebeurt van alles. En I love to know about it.
1: Nee, maar dus luisteraars, Leonie is echt de meest stabiele persoon die ik ken. Zeg maar. In die 14 jaar dat ik jou ken, echt nooit rare dingen.
0: Nee.
1: Nooit met girl weet je wat is gebeurd.
0: Nee.
1: Nooit jouw eigen drama.
0: Nee.
1: Het is nooit jouw eigen tea. Het is nooit jouw eigen sensa.
0: Maar I be knowing.
1: But you be knowing.
0: I be knowing.
1: You be knowing.
0: Ja.
1: Maar het is geen kwalijke red flag, zeg maar. Het is niet op jouw karakter.
0: Nee.
1: Want iedereen roddelt. Hallo.
0: Ja.
1: Ik ben niet heiliger dan...
0: Het klinkt ook alsof ik heel veel dingen doorvertel. Maar dat is ook totaal niet zo.
1: Nee. Nee. Helemaal niet.
0: Nee.
1: Okay. Maar ik vind dat wel grappig.
0: Ja. Ik haat drama, maar ik wil wel alles weten. Oké. Ik heb voor jou ook nagedacht.
1: Oh god. Hoe snel moet ik je muten zo?
0: Hou je vinger bij die knop. Nee, hij is real. Maar dit kan ermee door. Jij zegt soms... Of regelmatig, ik ben slecht in appen. Totdat het een leuk iemand is, dan heb je binnen 4 seconden antwoord. Dus als Jaya jou niet snel terug hebt, ben je gewoon niet zo leuk.
1: Nee, je moet hem anders formuleren.
0: Nee, maar dit is waar het op neerkomt.
1: Het is wel waar het op
0: neerkomt.
1: Sommige
0: mensen hebben gewoon prioriteit.
1: Maar je kan hem ook positiever formuleren.
0: Doe maar.
1: Als je heel belangrijk voor mij bent, dan reageer ik gewoon heel snel. Betekent niet dat ik de rest skip of zo.
0: Nee.
1: Maar ik geef gewoon prioriteit aan jou dan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zie je?
0: Dus alle andere mensen zijn een soort van de baseline. En als je dan extra leuk bent, dan krijg je sneller antwoord.
1: Zie je wat mijn red flag is? Mijn red flag is dit.
0: Ja.
1: Dat ik gewoon...
0: Ja, ik weet nog dat we het hier een andere keer over hadden. Iets met Jaya heeft altijd gelijk. daar doet het me nu even aan denken.
1: Nee, ik kan gewoon mooi formuleren.
0: Ja, dat is waar. Je hebt die corporate formuleringen echt helemaal onder de
1: knie. Zal ik zo'n spindokter worden?
0: Ja. Je zou dat goed kunnen?
1: Ja?
0: Ja.
1: Zal ik carrière switch doen?
0: Ja, nu. Je had vanochtend nog over ik wil ontslag nemen. Dus op zich...
1: Dat kan je toch niet zo zeggen op de radio, Leo?
0: Nee, de wekker ging gewoon een beetje vroeg. Dan zijn dat dingen die je zegt. Toen had je gegeten en toen ging het weer.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat maakt af en toe gewoon een beetje uit.
1: Nee, ik wil wel spindokter worden. Lijkt me leuk.
0: Ik denk echt dat het goed zou kunnen.
1: Ik denk het ook.
0: Ja.
1: Ik wil het wel proberen.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Gaan we naar een liedje? Dan ga ik even facturen zoeken.
0: Ja, doe dat. Kijken wat je verdient.

0: Oké, nu we het dus over red flags hebben gehad, is het misschien ook wel leuk om even een green flag te doen.
1: Oh, dat is wel leuk om mee te eindigen.
0: Om even positief weer af te sluiten. Okay. Dan zijn we helemaal full circle.
1: Mogen we het weer voor elkaar doen?
0: Ja, laten we voor elkaar weer bedenken. Mensen, kijk ook even om je heen. Wat zijn dingen aan de ander die je nou echt kan waarderen, die echt heel goed zijn?
1: Mag ik een lijstje? Want ik heb bullet points.
0: Oh god, zijn bullet points. Oké, dat mag.
1: Ik vind het echt een green flag als jij bijvoorbeeld zegt app als je thuis bent.
0: Ja.
1: Ik vind dat zo cute.
0: Ja, dat hoort erbij. Halse. Dat moet je vragen.
1: Ik vind dat zo schattig. En als ik dan lacking ben door niet direct te appen, zeg maar, dan krijg ik na een kwartier, ben je al thuis?
0: Ja.
1: Zeg maar. Ik vind dat zo cute.
0: Dat hoort erbij. Je moet gewoon een beetje op elkaar letten.
1: Dat is zo green flag gewoon.
0: Ja.
1: En ook, ik zag deze meme. Dus ik stuur het naar jou door.
0: Ja,
1: dus
0: omdat ik weet dat je dit grappig vindt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als jij mij laat lachen, zeg maar, dat is echt green flag.
0: Ja.
1: Ik vind dat leuk. Want dan doe je het gewoon echt voor de ander.
0: Ja. Oh, helemaal mee eens.
1: Of eten delen bijvoorbeeld.
0: Mm.
1: Ja. Ik vind dat ook echt een green flag.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Oh, Leo.
0: Ja.
1: Zoveel green flags.
0: Nou, dat. Nee, ik zat ook even na te denken. Wat zijn nou jouw green flags? Je doet altijd heel erg je best om mensen te helpen. Als er iets niet kan, dan ben je altijd van, maar zo kan het wel. En dat is heel nice. Want dan ben je echt betrokken, zeg maar. Het is niet van, oh, er is een probleem en het kan niet, punt. Dat vind ik zo'n verdrietige mentaliteit. En dat heb je totaal niet. Dus dat is heel nice.
1: Het kan ook vervelend zijn voor mensen.
0: Ja. Ja, maar dan moeten die mensen een grens aangeven.
1: I guess. Intentie is goed.
0: De intentie is altijd goed. Je bent ook altijd van alles delen. Eten, spullen, noem het op. Ja. Ja, dat hoort er ook bij. Wat nog meer?
1: Ik denk dat we gelukkig meer green flags hebben dan red flags.
0: Ja.
1: Al zeg ik het zelf.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Oh, maar ja. Ik zit nu ook nog te denken, je bent ook altijd heel begaan. Als ik vertel dat ik iets ga doen of zo, dan ga je daarna altijd vragen, hoe was het? Hoe ging het?
1: Oh ja, dat is
0: leuk. Je oma of opa was ziek of zo, is die al beter?
1: Ja, maar dat heb jij ook heel erg.
0: Ja.
1: Jij zet dingen van mij gewoon in jouw agenda.
0: Ja,
1: dat vind ik echt aardig.
0: Omdat ik dus anders lacking ben en dat vind ik lelijk. Dus dan ga ik het expres erin zetten.
1: Ja, maar je doet het wel.
0: Ja.
1: Je zorgt ervoor
0: omdat
1: dat je opvolging kan geven dan.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt leuk.
0: Maar wil je niet opvolging zeggen in een casual gesprek?
1: Die follow-up.
0: Ja. Circling back.
1: Circling back.
0: Een terugkerend agendapunt.
1: Nee, ik vind dat heel erg leuk.
0: Ja.
1: Ook als ik vroeger toetsen had of zo, dan ging ik zo in je agenda zetten.
0: Ja.
1: Vraag hoe het is gegaan.
0: Ja. Ja. Dat hoort erbij.
1: Ik vind dat heel cute.
0: Ja.
1: Gelukkig genoeg green flags.
0: Ja, precies. Dan zijn die rode ook niet zo rood meer.
1: Nee, precies. We hebben gelukkig grappige rode.
0: Ja. Dat scheelt.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dit was het alweer.
0: Zijn
1: het gaat
0: er alweer
1: echt snel. Ja, een uurtje gaat echt heel snel.
0: Het gaat elke keer sneller hoor.
1: Misschien moeten we ooit een keer naar 2 uurtjes gaan. Als we te veel tories hebben.
0: Ja, als we te veel content hebben.
1: Ja.
0: Te veel irritaties.
1: Dan gaan we naar 2.
0: Ja.
1: Dit was het, Stamppot de Bujella Radio. Leo, ik wil je weer heel erg bedanken.
0: Ik heb het weer naar mijn zin gehad.
1: Het was een vibe, zoals altijd.
0: Veel gelachen weer, sorry mensen. Weinig liedjes, veel gepraat.
1: Dit was hartstikke leuk.
0: Dank voor het luisteren.
1: Tot volgende week.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel ook. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Volgens de ANWB is de voorspelde drukke avondspits volledig uitgekomen. Door het hemelvaartsweekend zijn veel mensen onderweg. Rond het eind van de middag stond er zo'n 670 kilometer file, bijna 2 keer zoveel als normaal. Vooral op de A16 en A2 is veel vertraging door drukte, pech en ongelukken. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
10: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons, maar de drukte is nog niet echt helemaal voorbij. Er staat nog alles bij elkaar opgeteld. 830 kilometer file. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Rooster en knooppunt Kerensheide staat 7 kilometer daarvan. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een uur. A12 Den Haag-Arnhem. 35 minuten vertraging tussen Houten en Maren. Dezelfde A12, maar dan van Arnhem naar Den Haag. Tussen Veenendaal-West en Driebergen 10 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en dat kost je een uur extra. Dan op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 16 kilometer door het slechte wegdek. Al een flink aantal dagen is de linkerrijstrook dicht. Daar heb je nu drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Shout Odin. Subha aur sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Steeds meer huishoudens kiezen voor een vast energiecontract door stijgende prijzen. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. In maart stapten meer dan 100.000 huishoudens over, veel meer dan normaal. Internationale spanningen, zoals de oorlog in Iran, spelen daarbij een rol. Volgens de toezichthouder kijken consumenten kritischer naar hun energiecontract door de onzekerheid op de energiemarkt. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
5: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ojala Radio. Mail vandaag nog naar info@ojala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 230 kilometer file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Der 20 minuten langer onderweg tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Dat geldt ook voor de A2 Utrecht Den Bosch tussen Everding en Waardenburg. En voor de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Het laatste komt door een vrachtwagen met pech. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug doe je er een half uur langer over. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten vertraging door het slechte wegdek. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Dus ik knoop in Batendorp en Oorschot 3 kilometer. Maar de vertraging is wel een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Loosdrecht geldt een noodverordening rond het gemeentehuis na eerdere ongeregeldheden rond de asielopvang. Alleen mensen met een geldige reden mogen het gebied in. Samenscholing is verboden en ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het meenemen van vuurwerk of wapens is niet toegestaan. De maatregelen gelden tot zaterdagochtend. In een woning in Amsterdam is het lichaam van een 73-jarige man gevonden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer lag mogelijk al langere tijd in de woning en werd voor het laatst gezien rond Koningsdag. De politie roept getuigen op zich te melden. 3 vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van £5 miljoen die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Ujala Radio, raat din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.
5: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
6: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube-kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: QR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuidoosten en oosten is er kans op stevige onweersbuien. En er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoppet Waterberg komt er een vrachtwagen met pech. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum heb je tussen Hagestein en Noorderloos nog 25 minuten vertraging. Rijdt langzaam over 8 kilometer door een pechgeval, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt het kabinet om spoedoverleg over de rellen en ongeregeldheden bij demonstraties tegen asielopvang. De VNG spreekt van terreur en intimidatie en wil aanvullende maatregelen bespreken om verdere escalatie te voorkomen, de opvangopgave uitvoerbaar te houden en gemeenten te ondersteunen. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog tegen Iran. De gesprekken met president Xi zijn symbolisch en voorbereid, met topfiguren als Elon Musk aanwezig. Belangrijke handelsconflicten blijven voorlopig onbesproken. Trump vertrekt vrijdagochtend. De Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet prioriteit te geven aan onderzoek naar postacute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheid. Het kabinet investeert niet, terwijl patiënten en artsen pleiten voor erkenning, grootschalig onderzoek en betere zorgnetwerken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra bij je kwijt op de A9 naar Alkmaar voor knooppunt Kooimeer. En de A28 Zwolle-Assen bij Assen-Zuid ook een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: नमस्कार मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो
6: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम

0: तक।
1: यू आर
2: Jala Radio, Headlines. In Loosdijk wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De Gezondheidsraad adviseert prioriteit voor onderzoek naar long-covid en andere post-acute infectiesyndromen, ondanks kabinetsgebrek aan investeringen. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet prioriteit te geven aan onderzoek naar post-acute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheid. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog tegen Iran. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Mehfil mein meri aapka welcome hai hazrat. Bhool ke gole o bum relax kijiye aaj. Are abhi to aaye hain. Uthna nahi janab.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net business of next level gaan. Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij een noodopvang voor asielzoekers in Looslicht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid, 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. In Looslicht wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Tientallen mensen met spandoeken van Defend Looslicht staan bij een rotonde, net buiten het veiligheidsrisicogebied. Een noodverordening verbiedt groepen van 4 of meer personen in een grote gebied rondom het gemeentehuis. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen om de oplopende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te betalen. De provinciale opcenten stijgen van 82,2 naar 91% in 2030. Het besluit valt op 1 juli. En de Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujana to Ujala Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Thora masti, thora khushi, thora halchal Ujala Radio.
3: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. De provincie Overijssel verhoogt stapsgewijs de motorrijtuigenbelasting vanwege stijgende kosten voor infrastructuuronderhoud en vernieuwing. In Loosvecht wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. President Trump is in Peking voor een staatsbezoek aan Xi, met handelsdeals en politieke spanningen op de agenda. En de Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: song that they
1: dil ki feelings.
2: You are.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet. Door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet. Door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moendesanskaar heet. Ujala Radio voor vermaaijs aap deze te heet. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij noodopvang voor asielzoekers in Looslicht te voorkomen. In de staat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid. 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. In Looslicht wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Tientallen mensen met spandoeken van Defend Looslicht staan bij een rotonde, net buiten het veiligheidsrisicogebied. Een noodverordening verbiedt groepen van 4 of meer personen in een grote gebied rondom het gemeentehuis. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen om de oplopende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te betalen. De provinciale opcenten stijgen van 82,2 naar 91% in 2030. Het besluit valt op 1 juli. En de Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai Ujala Radio. Aur Ujala Radio saath mein le jaiye, tu chahe jahan par jaiye. Tu jaan hai to Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kersen te heen. Or hem, aap ze baat keringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten du Meer. WhatsApp nummer her.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

ja, dat je, als je naar buiten gaat, moet je wel goed kleden. Jas, pijnweenke, trui, pijnke. We kunnen niet klikken op Riga. Zo erg is het.

0: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कितना मोई गाना है ना. अब ये आएगे, हाँ आएगे है. Die man is al binnen, alleen hij moet zich even installeren. Ook het is helemaal mooi krikken. En natuurlijk krijgt hij zijn koffie. Koffie komt eraan. Ja, koffie komt eraan. Dus ja, dan gaan we zo meteen van start met hem. Maar ham 60 seconden mee. Als kist met jaren af te betalen. Love in Tokyo. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Dit is het korte nieuws bij Ujala. Nederland heeft vandaag te maken met fris en wisselvallig lenteweer. Vooral tijdens de ochtendspits leiden regen en wind tot extra files en drukte in het openbaar vervoer. Our aards zijn chattelijk, bihan bihi, soekje bihi, ijzing weer higa tot met zondag. Maar daarna, ha, mooi seizoen, hamabahinsa to kebatadi. Vanaf volgende week, maandag, hebben we mooi weer hoor, ja. Dan kan je weer je winterjas in de kast verstoppen of gewoon per lukwadie. In Den Haag staat het kabinet opnieuw onder druk door discussies over stikstofregels en vertraagde woningbouwprojecten. Daarnaast scherpen steeds meer scholen en universiteiten hun regels aan rond het gebruik van kunstmatige intelligentie bij opdrachten en examens. Ook waarschuwt de politie voor toename van online fraude via nep-webshops, SMS-berichten en valse betaalverzoeken. Dus kon het ook een betaalverzoek per heiga. Controleer kan je voordat je gaat betalen. Internationaal spreken Europese ministers vandaag in Brussel over verdere steun aan Oekraïne en de veiligheidssituatie in Europa. De spanningen tussen de Verenigde Staten en China blijven oplopen, vooral rond technologie, chips en handel. Meneer Trump, wapel gaya, we gaan horen wat hij allemaal daar gaat bespreken. Ook stijgen de olieprijzen opnieuw door onzekerheid rond Iran en de veiligheid van internationale zeeroutes. En in Wenen draait de Eurovision Week, Eurovisie Songfestival, op volle toeren met duizenden bezoekers. Veel muziek en politieke discussies rond het evenement. Ja, eigenlijk is Eurovisie Songfestival, het moet niks met politiek te maken hebben, toch? Anand, ben je er klaar voor? Want Kuchinas vanavond heb je het horen, hè? Nee, oké, hij komt er zo.
1: Jazeker, ja.
0: Oh, dik. He.
1: Even door nieuws was toen het.
0: Oh, toch maar nieuws was toen het. Oké, oké.
1: Van wat toe wat daar weg. Barang, barang, rommel.
0: Rommel.
1: Gali arang balang rommel. Mooi, mooi bad betaal naar Lloyd.
0: Ai, Mikael,
1: jouw nieuws is echt wel dingen hoor. Depri.
0: Door
1: nieuws wel hem zo'n ding depri hoor.
0: Boot saai hoor. Boot saai.
1: Boot ernstig nieuws.
0: Maar ja, kakri. Thoda
1: mooi, mooi tjes betaal naar.
0: Kakri, kakri. Is het toen bij Sunik chahenge dat ki.
1: Thoda Bollywood gossip betaal. Kut betaal.
0: Dus een beetje roddelen over Bollywood en zo.
1: Thoda ze roddelen. Roddel trouwens. Het na moeilijk gega karat naar Lloyd. Kina.
0: Jawel, natuurlijk.
1: Goedemiddag trouwens, hè?
0: Ja, goedemiddag. Ja,
1: je drinkt echt vies, hoor.
0: Ja, hoezo drink ik vies?
1: Wat mooi, Pina, ja.
0: Wat toen dichtelen we direct, hè, Kieke, zeg maar, Pina.
1: Wat mooi, Pina, ja.
0: Maar je zegt, toe pie, hè, ooit ze koin heb je, zeg je, ja.
1: Kito overdrijf, kerkepie, kito netjes, sip je, doe je maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar niet in het midden. In het midden lijkt nergens op.
0: Nee. Maar je bent klaar voor de hemelvaartsweekend, want bihan se betaki, bihan, osuke, weekend, bakkie, lamba weekend.
1: Toen vind ik er ega.
0: Ja.
1: Charoche lamba.
0: Nou ja, oké. Maar ja, goed voor de mensen die werken.
1: Met Charlie's die nodig, maar 14.
0: Ja, 40.
1: 40 na 14, 40.
0: 40 dagen
1: om tot rust te komen.
0: Om rust te komen, ja.
1: Je kunt je dat afvragen hoor. Hoeveel dagen je nodig hebt om tot rust te komen.
0: Nou ja.
1: Of een vakantie van 2-3 dagen genoeg is of niet.
0: Minimaal 2 weken vakantie, dan ben je een beetje uitgerust. Maar ja, daar heet het beter. Beter kan men
1: eigenlijk. Dat andere noemen we gewoon een break.
0: Break, ja.
1: Een takje break, doe je roosvalitie, roosvalitie, hè?
0: Dan kan je opladen.
1: Dat houdt je op de been. Een break houdt je op de been.
0: Ja, een trein.
1: En een vakantie, daar laat je je op. Leuk.
0: Ja.
1: In een break kun je niet opladen, hoor.
0: Nee, niet helemaal. Hè. Nee. Je kan je niet.
1: Het houdt je op de been, ja.
0: Het houdt je op de been, ja. Het houdt je op de been, ja.
1: Het houdt je op de been. Ja, een paracetamol houdt je op de been.
0: Hé, paracetamol is. Toen jij net zijn naam met toen belkeerde dat trekken, dat is dat er wat niet kan liggen. Toen ze belkeer, toen ook belkeer, toen ze betjaga, suniga, te balisun. दुई घंटा बाद ऑफ की तो अबे दुई गो पारासीटामोल ले लिए तो दुई घंटा बाद फिर ले लिए ओके बाद में फिर दुई गो पारासीटामोल लिए और जब नाप पिटाएगा तब हमें फिर बैल करिए
1: मा है वो पारासीटामोल इन सुनामो फिफ्थ हेट दार अंदर्स
0: नहीं दार है तो पारासीटामोल और ऐसे दत रूम का आएगा सीरियस एक है बट मेक मार्क है गो दत
1: हम सर नाम जैदा गैली कभी पारासीटामोल ना पी ली दो समय ना नो दखाएगा सर नाम में जैदा चंगा रहिला चंगा Nee, maar in Suriname, toen ik naar Nederland kwam, Lloyd, kus din kebad ba,
0: ja.
1: Toen heb ik kennis gemaakt met paracetamol. Daar heette het anders hoor.
0: Oh.
1: Ik weet het zeker.
0: Oh, nou ja.
1: Daar heette paracetamol iets anders. Dus ooit effect wat ooit dat ja. Maar ik doe zijn naam raadje.
0: Nou ja, ik weet
1: het. Bulgari, dus als er kooi zo'n nevaloke jaad hoiga, toen direct hem loke patawi go bericht.
0: Ja.
1: Kan hem bericht wat patawi.
0: Weet ik niet anders dan paracetamol. Maar ja, hem chorta
1: reed je hem. Toen kan je zeggen, je is een chichia, Lloyd. Is een zamana ke baat, he, zamana ke baat.
0: Dus toen bolei ki, voor 1985 heette het anders.
1: Ik doe zo'n zamana ke baat. Dus uw zamana me, dat ding heette echt anders hoor.
0: Ja.
1: Ik kan niet op de naam komen, maar abbe de kie hem loke miliga.
0: Oké.
1: Input.
0: Nou ja,
1: dus, als 020. Jij weet hoe het in Suriname werd genoemd, geen paracetamol... Maar het had hetzelfde effect. Lauboli 1987 kebaat, 1988 ke. Hè? Oesamaype, hoe werd het toen genoemd?
0: Okay.
1: En ik weet niet of het nu paracetamol is. Hè? Dat weet ik ook niet. Toe bolega, Lloyd.
0: Ja.
1: Maar hamsa na mee, kon de wijn gebruiken, Karila.
0: Ja, ja. Toen gezond werd het. Toen kon je bemaring hebben.
1: Nou, in Europa heb je een paracetamol nodig. In Suriname heb je niks nodig, weet je.
0: Je hebt dan een paracetamol voor alles en nog wat.
1: Zijn naam heeft een probleem gehad, maar we hebben Hindustan niet meer.
0: We
1: hebben niet dusere volk meer, maar Hindustan niet meer. Thora se fix lagale, or thora se shilling oil.
0: Ai,
1: klaar,
0: ai, ai,
1: niet zeuren.
0: Of hoe dat een ander ding, dat groene ding. Hoe kan hem he? John, wie flauw houdt, je had het op zo'n zoen gehouden.
1: Oh, oewali, wacht hier. Alcoholade-achtig ding.
0: Alcoholade. Maar wat voor effect heeft het nou? Je kon flauw houdt, je had wat dan ook de alcoholade zoen gehouden.
1: Nee, je moet een scherpe geur hebben.
0: En dan blijf je... Dus
1: dat
0: blijf
1: is een scherpe geur. Een scherpe geur kan je weer tot leven brengen. Daar gaat het om. Nee, maar shilling oil. Hem lukken ghar me. Aaj telk trouwens het chaloi.
0: Ja, ja.
1: Aaj telk hamar ghar me shilling oil ba.
0: Maar ook kwaliteit. Heb je dezelfde kwaliteit
1: jawel,
0: nog?
1: Jawel, ja, best wel goed hoor.
0: Ja?
1: Shilling oil en fix.
0: Die bruine fix toch? Die bruine, ja.
1: Nog steeds hè. Die abe ete.
0: Ja.
1: Hamar mai bap hame ise sikhai sara chota reili.
0: Ha.
1: कहूं भी चोट लग गया कभी कुछ हो ही गया
0: चोट लग गया तो वो या ओके
1: टेनिस कहूं लगा दे क्लियर
0: या फॉर स्पीरा ऑन दी स्पीर एन बीच व्हाट है ओके हम समझ गए हां
1: या नो या सुन एक बंद नो स्टेट्स गेक अप और
0: या महक्वा तो कमोई लगे
1: Niet van die fix, maar die shilling oil vind ik nog steeds lekker hoor.
0: Die shilling oil.
1: Zo'n druppeltje, zo'n klein druppeltje.
0: Oké, maar...
1: Gewoon in je neus.
0: Wanneer zou je dan shilling oil moeten gebruiken? Ik heb niet dat je shilling oil kan bestaan. Ik
1: heb dat niet gebruiken, dat hoor je. Ik gebruik hem hoor.
0: Ja, van jouw generatie.
1: Maar raad je dat zoete? हम रात के जाइला सूते कोई ना जाने देख बैठ खा है ही हम फक लाख करी लगा
0: तू रात के भी सूते हैं ना
1: दस सूते से पहले एक फिर तो हेयर लग एक फिर तो हेयर लग हमें क्लाइन बेच शीलिंग ऑयल हम पिंकिया तो से अपन पिंकुआ पे हम रखी ला थोड़ा से एक ड्रॉपल शीलिंग ऑयल एंड दस सेट करते मैं लिंकर न्यूज एंड मैं रेक्टर न्यूज ए
0: linkerneus en?
1: Je pink met je pink
0: ha.
1: Moet je het in je linkerneus en rechterneus gaat aanbrengen, toch?
0: Oh,
1: logisch,
0: okay. Doe ze je hamstje hier.
1: Nou ja, toch moet je ganda. Toch moet je ganda, Roy, ganda. Nooit.
0: Toch
1: moet je met Kali.
0: Hamstje zet kanuan om me daar te hebben.
1: Toch moet je met Konchi Baral, hè? Hamstje, Saxel.
0: Nou, wat is je naam?
1: Heb je Sax? Heb je zaagsel in je hoofd? Dat is zijn naam.
0: We hebben zaagsel in je hoofd.
1: Je hebt zaagsel in je hoofd, hè?
0: Ja.
1: Je bent een leeg hoofd.
0: Nee,
1: maar shilling oil. Dus, nou ja, er zijn mensen die beweren, ik weet het niet, hebben we niet onderzoek welke na, dat je een klein beetje shilling oil, als je dat gebruikt, dat je een infectie, hij gaat door luchtwegen en zo, dat je dat allemaal teniet kunt doen.
0: Ja.
1: Hoe vind je die?
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh?
1: Ja, dus... probeer die keer dik leer. En zo'n flesje, als je zo'n flesje koopt, hè, dat gaat misschien 2 jaar mee, hè? Leuk.
0: Maar hem zoetje laat.
1: Want je gebruikt maar een druppeltje, hè?
0: Ja, maar is je lingo, wat betekent ooit kwaliteit? Wat kan je nep nep wel op hibbetje hebben?
1: Nou, hem bel maar met een kindje. Nee hoor, volgens mij. Nee, volgens mij heb je goede kwaliteit. Nou ja, hoor, overal.
0: Ik door oproepen heb ik direct aan Milong reageerd. Kijk, zeg ik, kanaam heet je wat? Dat heet Kalpol of zo? Kalpol?
1: Kalpol. Ik go Kalpol pilie, precies.
0: Kalpol. Okay.
1: Precies, Lloyd. Ik go Kalpol pilie.
0: Hey, ik heb nooit gehoord
1: niks
0: van Kalpol.
1: Paracetamol.
0: Ik heb
1: niks
0: nooit
1: paracetamol.
0: Gehoord van Kalpol.
1: Toke, ey, baratjes om toch eens ik heila bakir.
0: Ja.
1: Wij zijn leeftijdsgenoten, maar dekket na chis om toch eens ik heila.
0: Maar dat kwam uit Amerika, zegt iemand hier.
1: Ja.
0: Collega Amerika, ze had Kalpol.
1: Zijn naam is Sapkoetje.
0: Maar chis wat betel ik bestaan, he? Kalpol.
1: Het was gewoon paracetamol, ja. Maar een andere variant, dat ding heette Kalpol.
0: Ander fabriek.
1: Jaghare Kalpol pike soet.
0: Kalpol, oké.
1: Kalpol pike soet, dekket het ook.
0: Kalpol pike soet.
1: Okay, de zee, maar, okay, de zee van ja, Kalpol.
0: Oké, okay, dus koffie, chai en Kalpol.
1: Natuurlijk heb je ook Panadol en dat soort dingen, maar una
0: Panadol, Tramadol,
1: Kavskadika. Ik bedoelde echt Kalpol. Zijn naam is Kalpol, om leuk bollen te krijgen. Inderdaad, dank. Dank aan die meneer of mevrouw die dat zo snel heeft gestuurd.
0: Ja. En hoe heet het? Maar in Suriname...
1: Kom chalang, ja ga ik het mee hoe je John Pathai ze. Of mevrouw.
0: Hamde niet kahan is op rege.
1: Mevrouw, meneer, toetje jou al ligde. Hamlo kijk, die toe kahan ze per hele.
0: Ik heb hier
1: eentje
0: uit... Ja, iemand uit Den Bosch. Ilse uit Den Bosch. Leuke programma hoor. Ik luister met plezier. Paracetamol heette Kalpol in Suriname. Dat is Ilse. Ori, meneer Wakke naam, Heiga, of ja, ik heb hier een berichtje van Tietje.
1: Betu Bolem Kalpol. Zijn naam is Kalpol, om leuk bollen te krijgen. Inderdaad, dank aan die meneer of mevrouw die dat zo snel heeft gestuurd.
0: En hoe heet het? Maar in Suriname...
1: Kom chalang, ja ga ik het mee, hoe ga John Pathai ze. Of mevrouw.
0: Hamde niet kahan is op rege.
1: Mevrouw, meneer, toetje jou al ligde, om leuk kijk, die toe kahan ze per hele.
0: Ik heb hier eentje uit... Iemand uit Den Bosch.

0: joh.
1: Ik
0: deed
1: bericht al. Ik zie hier, we luisteren naar Ujala. Oh nee, dat was vorig jaar. Maar in ieder geval. Maar maakt niet uit.
2: Vorig jaar, ik heb bericht op.
1: Al die berichten die blijven natuurlijk.
2: Kalpol.
1: Maar zijn naam is YouTube. Maar hoor je jullie wat dan ook.
2: Maar wacht even. Ik ga even googlen hoor, Lloyd.
1: Ab kon je toen googlen.
2: Of Kalpol nu bestaat of niet.
1: Ja, ooit is het een budget hier, weet je toch?
2: Paul.
1: Ja. Nou ja.
2: Kalpol. Kijk. Kalpol, paracetamol zelf staat er hier. Hoe vind je die?
1: Oh ja, oké.
2: Okay. Dus nou dat ding is een merk.
1: Merk over kijk, merk. Kalpol
2: is een populair merk van paracetamol.
1: Oké.
2: Okay. Hoe vind je die?
1: Haar camera kan ik een keer toch? Dus ja,
2: dus ook een merk. Hoe merk qua? Jij zei, we hebben drie pijlen. Atelijk beetje. Hoe is dat ding? Luxaflex.
1: Luxaflex.
2: Maar Luxaflex is een merk. Luxaflex is gewoon een merk, hè?
1: Ja, ja. Maar hoe noem je dat ding? Maar hoe
2: associeer ik die?
1: Ja.
2: Nou ja, met zo'n, hoe noem je dat? Zo'n gordijnachtig ding. Ja, John Coleman kreeg. Maar hoe noem je dat ding? Dus Kalpol is gewoon een merk paracetamol. Een merk.
1: Oh, oké. Dus ja, oké. Nou, hoe tempel hem ook naar Gyan Kahara? Dus ja, merk ook naar mijn bullet hier. Dus terwijl er
2: sugar free. Het is sugar free. Hoe vind je die?
1: Wat, die Kalpol?
2: Zonder paracetamol met suiker na het.
1: Nou, natuurlijk niet.
2: De Kalpol met deze suiker regen. Dan heb je die kale sugar free Kalpol.
1: Ach, man.
2: Is er ook Kalpol met suiker dan? Is er paracetamol met suiker dan?
1: Weet ik niet. Ik heb het nooit van. Ik ga
2: hem niet kennen. Bel maar mee bekeken. Bel maar mee bekeken. Oh, nee, ja.
1: Kan hij bel maar ook in de maag? Toen zei ik, bel maar. Toen zei ik, bel mee. Ik ga niet.
2: Sab kuch
1: hai. Sab kuch hai. Nakli chiz bhi hai. Sab kuch hai.
2: Sab kuch. Nakli bhi aur. Maar sab kuch maa milega.
1: Hum log ke president wa betre hoi gaye ki na ki wahan pe ke kuch card le sega. Gehra swam kare so.
2: Samundar mein. Hoe het or president?
1: Hè?
2: Hoe het or president?
1: Nou ja, Nederland ke president wa dan. Hè? Premier of president. Hoe noem je dat? Premier is het, hè? Ja.
2: Han nahi ni kaise gal paure loit
1: bakyo ko kuch
2: kaakar sange gal paure han nahi kapda apne pehni sara kuch kinna hum na mangila jane bhi
1: hum na mal jane tu na mai jane kaha kaati soke
2: na hum na jane ek vela nit bhi tha
1: ne ma sun na
2: isab normal baat hum na mangila jane loit
1: hum news mein padhli baati hum bhi kuch padh liya ki ee weekend is een belangrijk weekend voor Nederland want India se kono aavega.
2: Maar wacht even, nou, Luxaflex, toen kan je ze woorden van Nanja Nega,
1: Lloyd. Luxaflex
2: is een merk van een jaloezie.
1: Jaloezie, ja.
2: Jij zegt toen jaloers, wat hè? Jaloezie.
1: Nee, maar jaloezie is deze mevrouw, jaloezie, komt, deze mevrouw komt uit Alkmaar. Alkmaar is kunnen poetje bericht met haar. Nee, maar jaloezie, ja. Waarom?
2: John, aan mij jaloezie, hè? Hoe noem je dat? Kijk eens naar mijn blog.
1: Hoe zeg je dat in het Hindustan?
2: Afgunsterij.
1: Maar Hindustan is het bol, ja.
2: Hamar upar jaloers.
1: Ja, maar Hindustan wordt hooit hoor, jaloerske. Wat is het Hindustanse?
2: Abbe mili, abbe koi sunat hoi, abbe hem logo bataiga. Jaloers Hindustan is
1: geen
2: jaloers. Hamet jarega, tu hamet tu.
1: Nee.
2: Jare is niet dat goede woord. Jare is niet dat goede woord. Jare betekent je hebt een hekel aan.
1: Je hebt een hekel, maar jaloers in het Hindustanse of Sarnami, Hindi mee.
2: Abbe koi bataiga.
1: Bataade tu hem logo koche hega jaloers. Maar jaloers zijn is slecht, hè?
2: Ego bahut kharab cheez hai jeevan mein ek insaan mein
1: bahut kharab
2: eigenschap agar aapke paas kaik thora se jalousi ma hai thora se
1: matlab
2: hai ga
1: matur batina mein mila roke of
2: tu kaat dele phir hamara batia
1: ma jaloos het heb je in verschillende dingen hè dus
2: nee gradaties verschillende
1: gradaties
2: maar ego jalousi hai ga mordant
1: ja.
2: वो तो के मार ढारीगा या लूसी के मारा तुम मरे लगी है
1: अच्छा
2: यहाँ नेक्स्ट मेरे को न दूँ तो लेफ एकदम बर्बाद तो लेफ
1: हाँ।
2: ना जेकर ऊपर तू यालूस बात है तो और एक लेफ दखेने दी यालूस इस
1: या।
2: दोस यालूसी इन बपेरेक तमात थोड़ा से हम ना बोली ला स्लेख बाचा आलताइट वंस यालूसी का ये ओक स्टिमुलेर है लॉयड यालूसी कान ओक सेख फन सुना एक वा के हाईगा एगो धल्ले पढ़ लिखल कोई तो
1: yeah,
2: कुछ
1: yeah, yeah.
2: तो तू थोड़ा से यालूस रही है तो सोचिए
1: तो है ओक ये बेस दून तो
2: हमरो लड़कवा थोड़ा से पढ़ ले वत हमू थोड़ा से पढ़ लेती दोस अत कहीं ओक स्टिमुलेर
1: अत कहीं ओक स्टिमुलेर
2: मा यालूसी सो एरग वर्ड दैट इट ओमस्लात इन अ सॉर्ट हार्ट बाइना
1: दैट मग नीट
2: दा गात इट जौ अपफ्रेटा भैया तू जेकर ऊपर यालूस बातें ओके कुछ ना होएगा
1: ना हमार हमार साथ भाई ले पहले कि हम हमार

0: eerste vriendin of wat dan ook. Toen was ik heel erg jaloers. Ik was heel erg jaloers. En dat ding... Hamekhaliot had je wel eigenlijk.
1: Want nee, maar een beetje jaloezie is goed, hè, maar te veel aan de boeren.
0: Helemaal. Nee, maar dat zeg ik, dat heb ik zelf ook ervaren. Van, je kan je wel een beetje jaloers zijn, maar ook niet jaloers binnen je herinneren. Want dat vreet je gewoon op.
1: Wacht. Zo'n nieuw alo, zo'n nieuw mooi zijn. Aramse, pitje bij je, koffie lele,
0: cha lele. Ik wil slok lele.
1: Ik wil kalpol bij lele, kalpol. Ab hem khelen bij Dr. Phil. Dr. Phil. Or hem batiabe ab een kandidaat Lloyd se. Lloyd, jongeman, toen je jongeman was, ben je getraumatiseerd geraakt door jaloezie. Vertel, wat is er misgegaan? Wat gebeurde er?
0: Nee.
1: Leg het uit aan onze luisteraars.
0: Dus
1: hoe oud was je?
0: Ik was denk ik 13, 14 jaar. Hoor. Toen was ik al actief. Maar,
1: zat je achter de meisjes aan?
0: Okay. Ja, precies. En, maar dan had je een leuke vriendin. Maar dan, je zag dat zij dan... met andere jongens aan het flirten was... of aan het praten was of wat dan ook. Maar dan werd je jaloers. Maar dan denk je van achteraf...
1: En wat gebeurde er dan? Wat voelde je toen, Lloyd?
0: Je voelde gewoon...
1: Aan Dr. Philbatietje. Leg je gevoelens op tafel.
0: Maar dan ga je jezelf... Ja,
1: hoe voelde je? Wat wilde je doen?
0: Vreselijk. Je voelde je vreselijk gewoon. Nee, je wilde niet iemand vermoorden.
1: Wilde je huilen? Wilde je huilen? Wilde je wegkruipen in bed?
0: Piet, vechten? Nee, je wilde tomaten piet van Kessie, hoe is het? Ja, maar ook het jij helemaal blij met anderen.
1: Hoe oud was dat meisje? Ook een naam kon je
0: dan hebben. Na toen naar Oesel. Na door toen naar Ja.
1: Dr. Phil, Mathier. Dr. Phil wil alles weten van je, toch?
0: Na. Je mag alles van me weten, maar... Dat bepaalde dingen mag je niet weten, hè?
1: Oké, dan gaan we naar de conclusie toe. Klaar, Dr. Philke programma doen. Dames en heren, kijkers, luisteraars, zoon. Hè? De conclusie is dat Lloyd zich zo misdraagt op deze leeftijd. Dat heeft te maken met zijn trauma. Die heeft opgelopen toen hij 13 jaar oud was.
0: Nee.
1: Zoveel jaar later heeft het hem nog steeds in losgelaten. Lloyd moet in therapie.
0: Nou, Isabatiana, dus wat je, dus de ervaring leert, dus de ervaring je hoort jij, ja, dan ga je er anders mee om aan. Dat had je.
1: Maar wacht
0: zeggen.
1: Even, na je 13e heb je het nooit meer meegemaakt. Wil jij zeggen dat je jaloers was?
0: Ja, nog één keer, maar daarna niet meer.
1: Eén keer heb je het nog meegemaakt.
0: Ja, en daarna zeggen van, hey,
1: ja, maar dat was levensbedreigend meteen.
0: Nou, nee, dat ook weer niet. Maar je ziet dus dat je dingen stuk maakt, toch? Je maakt een stuk...
1: Je maakt jezelf stuk ook.
0: Je maakt jezelf stuk en je maakt je partner ook stuk daarmee. En andere personen ook. En dat is wat... En dan denk je van, nee, dit is niet goed.
1: Tja, Lloyd gaat in therapie. Zo'n levallo. Uber is volgend jaar mij met de Sonia of therapie heeft geholpen.
0: Nee. Beter terug jullie. Dus ga me nou van, ja, een keer therapie.
1: Ja. Hey, maar wacht even, Lloyd. Onze luisteraars helpen ons altijd.
0: Ha.
1: Dus jaloezie wordt wat middel? Hindustani niet meer?
0: Jaloezie. Jaran? Nee, bolle Jaran is het woord
1: nee,
0: voor jaloezie.
1: Nee, maar Jaran is het niet hoor. Jaran is toch een klein beetje
0: Usha
1: anders.
0: Usha uit Nijmegen, het is geen Jaran. Na de volgende ronde, oké. Jaran Curry.
1: Het zou Jaran kunnen zijn, maar Jaran betekent eigenlijk meer...
0: Ja,
1: Hamekoi Jarega, Hamekoi, weet je?
0: Ja, nee, Jalen is niet het juiste woord.
1: Het is een soort jaloezie. Het is een soort jaloezie wel,
0: ja,
1: hoor, Jalen.
0: Ja. Nee, maar je had het net al gezegd, die Jalen kon je hegen.
1: Toen me tegenkregen.
0: Ha me tegenkregen, maar het is geen jaloezie.
1: Nou ja, hoe heb je jaloezie, Charloid?
0: Ja, Joyce uit Rotjeknoor zegt Jalen kregen. Nou nee, het is toch iets anders hoor. Het is toch iets anders.
1: We blijven zoeken. En trouwens, wat we ook zoeken. Priye Sunnevalo. Hey, Lloyd. Je bent echt gierig geworden hoor. Koffie aan Mardele, appen hem met koffie naar Dele.
0: Hey, Sunna.
1: Ik heb niet eens een koffie gekregen. Sunna. Kijk hier. Weer wat ik.
0: Ik heb hardam tussen bullet. Toen moha chalao, hatua bhi chalao. Dus
1: wat? waar, is waar, is waar. Is waar, is waar. Nee, maar Iverwa, mij go koffie toen aan delen, mijn man. Wat voor gast hier bij je?
0: Het moet eraan komen, toch? Maar als ik groeien, kon ik niet binnenkeren, dus ja.
1: Toen bhagwaan delen, sap koeike. Toen sap ke bhagwaan delen. Trouwens, we gaan even naar Messi, Lionel Messi.
0: Ha.
1: Ook een salariswa een paar hila, is hij?
0: Alweer? Maar laatst wil er heen, Cristiano. Ha, laatst betalen er toe, toch?
1: Maar 28 miljoen kamaiga londoa salaris.
0: Ha, londoa.
1: Maar met al die sponsorcontracten komt hij uit op 100 miljoen. 5 in dat die. Per jaar, hè?
0: Hé, hoeveel?
1: 100 miljoen per jaar.
0: 100 miljoen per jaar?
1: Hoe vind je die?
0: 100 miljoen per jaar.
1: 100 miljoen per jaar.
0: Jari babre.
1: Ik wil update aan toch delen.
0: Het naar heel paisa.
1: Dus dan weet je dat je een beetje meer moet oefenen, hè, Lloyd?
0: Ha.
1: Denk je toen ik maar je 100 miljoen?
0: Nare.
1: Toen heb je het voor als oefenen gekregen.
0: Zeker. Maar doe ze dan mee hoezeke wel.
1: Hé?
0: Ik dan mee naar hoezeke.
1: Na hoe is het gegaan?
0: Na toch?
1: Kijk eens
0: naar. Nou, abt hem door derde, vierde fase met chal gelie. Dus ja, abt hem jij wel wat die.
1: Ja. Zoon, we gaan trouwens Jalen wel goed moeten rekenen, hoor.
0: Waarom?
1: Want het is toch wel jaloezie en afgunst, hoor. Heiga.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Hé? Nou, ik ben er niet mee eens.
1: Na eens wat, hè?
0: Nou, ik zie het toch anders, hoor.
1: Jaloers, ne?
0: Ja, je bent tegen. Ja. Nou ja, het.
1: Sotje. Ja. Het is wel jalan, hoor. Het jalan, is wel jalan.
0: Jalan.
1: Maar ik hoor een woord van Marjan Bhi, heiga. Acha, Lloyd?
0: Oké. Okay.
1: Dus, want jalan, ke matlab bhi, precies, heiga, John Hamluk bolli, toch? Hame jarega. Dus hij mag me niet, hij me tegenkrijgt.
0: Ja.
1: Hij zegt, en jaloezie is dan net een klein beetje. Maar goed, geef niet.
0: We kunnen het wel goed hoor, Joyce en Usha. Allebei.
1: Ik wil het niet.
0: Arre, dus alles, kampen, maar alles boven het 45 vind je niet jong?
1: Nee, boven 45 is boerja, onder 45 is jong. Jawan. Maar Jawan, oude John Heiga onder de 45 jaar, die kampen heel vaak met burn-out. Wist je dat?
0: Ja.
1: En sinds 2020, dus Chowbariske Bitterme, is het verdubbeld aantal...
0: Ja.
1: Werknemers die te kampen hebben met burn-out, uit die groep. Is
0: ja,
1: toch wat?
0: Ja, maar waar ligt het aan?
1: Nou ja, de helft van de gevallen heeft met psychische klachten te maken. En dit is er ook gelegen, Chaloid.
0: Oh ja.
1: Dus na ik zie het, ik heb druk, geldproblemen, zorgtaken, toch ik haril.
0: Liefdesproblemen.
1: Dan toch ik haril, sap koe chalau ik ba, tor mai ba, hulp mangen, ja, tor saasasur. Toch ik wil leidinggevende rol heiga, toen mange apne ke carrière banave, toch ik barka hypotheek ba, toch ghar kinle, barka auto kinle, die hele dus druk, de druk die er is, atranga.
0: Maar waarom ligt die druk dan zo zwaar bij die vrouwen dan, bij die jonge vrouwen dan?
1: Nou, vrouwen voelen dat op een of andere manier meer dus.
0: Oh ja.
1: Ze voelen de druk en ze bezwijken onder de druk.
0: Ah.
1: En als ze eenmaal dus tussendoor nemen ze steeds dagjes vrij, op de been blijven, hè? Johnnemelijk bolli, break, kleine break. Maar op de been blijven is wat anders dan jezelf opladen.
0: Maar jij bent dokter Phil, arts. Ik er oplossing, Kootje Hega, voor die jonge vrouwen. Hoe moeten ze omgaan met de situatie?
1: Kijk, het probleem is, het is een bepaald patroon op een gegeven moment. Hè? Dus dan ga je om de paar dagen of om de paar weken ga je ziek melden. Dan voel je je niet lekker, dan wil je niet gaan werken. Dieren, dan ga je geldzorgen krijgen. Dan ga je andere problemen hebben. Eenzaamheid met Isaac Ega. Of door carrière toe, barke offers beneden om carrière te maken. En het gaat ook niet goed daar, op je werk. Hè? Dan heb je een probleem erbij, hè, Lloyd. Of door mij, bij Marge, door Larka. Door Admit, als je een probleem krijgt of ouder probleem krijgt. Dus je moet wel het hoofd koel houden en blijf elkaar steunen daarin en blijf met elkaar praten.
0: Hey, ham zo niet lekker corona kunnen bezig zijn. Door wat je hem hier kaart liggen. Maar ham
1: door
0: wat je hem kaart liggen. Maar ham door wat je zoon liggen. Maar mijn analyse is dit: van zoon, Pahilera gaat toch? Dan ga ik even weer terug naar Pahilera. Door Pahilera gaat Adamien kamer krijgen toch?
1: तो बुढ़वा बात है
0: ना, बुढ़वा ना बाटी मार बुढ़वा साथ जब बातचीत करी है जैसे तोर जैसे
1: हो जाइए ज्ञानी ज्ञानी
0: तो ज्ञानी है दोस्तों, हम तोरे साथ ज्यादा बात करी ला खफाक में ओम दोस्त। पहले के आदमी लोगों ने काम करता था, द मन वर्कड व्रूगर थुइस एंड द फ्राउ दी ज़ॉर्गड फॉर dat thuis alles goed ging, toch?
1: Nee, de mannen werkten buiten, bedoel je? Ja.
0: En
1: de vrouwen deden alles thuis.
0: Alles thuis.
1: Dus, manosfeer. Ja, manosfeer.
0: Manosfeer. Als je maar eloquent was, hè?
1: Eloquent, hè?
0: Eloquent.
1: Not deliquent. Ik ben niet eloquent, maar ik ben eloquent. Nee, ik praat eloquent, meneer.
0: Je bent eloquent. Je bent eloquent.
1: Eloquent.
0: Ja. Dus
1: mannen deden alle taken buiten, moesten buiten, geld verdienen. En vrouwen waren thuis om voor de kinderen te zorgen en het gezin.
0: Tijden veranderen.
1: Traditionele rolverdeling.
0: Tijden veranderen, dus je gaat ook natuurlijk mee.
1: Bolo, kan je een beetje wat met Dr. Phil?
0: Ha, Dr. Phil soon. Dr. Phil soon. De tijden veranderen, dus dan kom je in de hedendaagse tijd. Hè, dan werkt vrouw ook mee. Hobbykamer bij haar.
1: Jazeker, maar, geëmancipeerde vrouwen.
0: Ha, maar dan is de vraag, als vrouw zijnde heb je heel veel te doen. Toen ik zei, ik huis om haar keer, admis om haar keer, lurken om haar keer. Maar dan ben je ook nog aan het werk. Dat is te veel voor de vrouw. Dus
1: ja, maar
0: ik zou zeggen,
1: dat is precies de analyse, Lloyd.
0: Dus dan zeg ik van vrouw.
1: Vrouwen terug naar het aanrecht.
0: Nee, Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat ik vrouw. Dus John Ghar Samhare he, Sabji Samhare he. En ook daarnaast Kama Haiga, Kamkere Behre. Doe wat minder. Doe niet 4-5 dagen, maar doe maar 2 of 3 dagen werken.
1: Dan hoe ga je carrière maken?
0: Nee, hoeft,
1: als jij,
0: het hoeft
1: als jij
0: toch
1: de
0: niet?
1: Baas wil worden, Lloyd. Nee, maar dat wil je toch?
0: Oké.
1: Kijk, vrouwen hebben dezelfde rechten als een man.
0: Hamlok admin party, Hamlok party, met jaren oude tien keer bij me eigenlijk.
1: Arre, ham VHP, hoe baat je toch?
0: Wacht, vrouw, je karipartij, je
1: voorzitter, baat je vrouw,
0: je
1: karipartij.
0: Dus je hoeft toch
1: niet. Ik kom altijd op voor de vrouwen. Nee, maar vrouwen zijn slimmer. Meisjes zijn slimmer. Ze werken harder, ze studeren meer. Ze zijn meer gefocust. Ze krijgen een betere diploma's. Dus ka hoiga up, omdat je bij mangega carrière benawe. Waarom moet ze thuis zitten? Waarom? Slaat nergens op.
0: Maar je hoort, dokter Veel, ham thora bolake ghar ok jaye.
1: Nee, maar ham thora se.
0: Wat het chok hega.
1: अरे कड़ा रूप में समझाए लगे समझ जा एक बोल जा कड़ा रूप में समझाओ
0: कड़ा रूप
1: मत फ्राउ विल ओ करियर मार्क मग से अशिबलीफ
0: या
1: मार या वेल खलाई की मुझ वेल द बैलेंस टॉयस बवाके एंड इन ये गेसिन एंड इन ये है प्रिफे ओमगेविंग वंट अगर्त अशे अस फ्राउ एंड बैउटे अल बालो अप मुझ होदे एंड बिने ओ
0: गात नी वर्क
1: तू पगला जी ये
0: तू पगला जी ये
1: मा अल शे एन अन सुन औरत मी ब्याह करीस ऑफ हाइगा संग है ऑफ अकेले और बड़का घर किन ले और तोर हिपोटेक है कस के बड़का ऑन दैट यू वेट फन ए हम काम करीला द कुन यू नीड सो मच स्टॉप है लॉयड
0: नहीं
1: dan nee. kun je wel zeggen van ga maar 2 dagen in de week werken. Dan hypotheek ook heb hariga. Dus die lasten nemen toe. Je wil een mooie auto hebben. Waarom heeft die man alleen een mooie auto? Ik wil ook een mooie auto. Nou, dan koop je ook een tweede mooie auto voor jezelf.
0: Je wil op vakantie.
1: Je wil, weet je, carrière. Waarom kan jij geen directeur worden? Ja, natuurlijk kun je ook directeur worden. Maar intussen is het probleem inderdaad wat jij schetst. Thuis zijn er ook nog verwachtingen. Je bent de vrouw, dus jij moet koken, dus jij moet schoonmaken, dus jij moet op de kinderen letten, vooral. Die man helpt wel een beetje mee, maar jij bent in de lead.
0: Nee, ja.
1: En vervolgens heb je nog de taken van je ouders misschien, en misschien van je schoonouders, die hulpbehoevend zijn. Want als je rond de 45 bent, ja, dan hoor je ze, kijk je tot sassesur, kebikuch karikba. En die mannen, over het algemeen, die zijn een beetje laks. De man niet doen. Of dat jij je boli te kariga niet, of dat jij boli, hey, chord de man.
0: Of dat jij hier, abba naar de baan hier naar het zoenen gaat, die werkt ook niet altijd mee, die doet ook niet mee met alles. Hè?
1: Dan heb je nog een tweede spanning die je kunt opbouwen.
0: Ja.
1: Dat die man zegt van, hey, Suna, toen ik bij je vergaderde, toen ik bij je ikere, ja, oekere, ik ben alleen thuis met die kinderen, ik vind dat niet leuk.
0: Ja.
1: Dan krijg je dat weer.
0: Ja.
1: Weet je, dan krijg je spanningen binnen de relatie.
0: Je komt thuis, je zit op de bank, je eet en je doet niks.
1: Zo nee, wel eens een letter. Dr. Phil, Phil, kan Alisa, toen was een lelijke jape. उजाला रेडियो पर कॉफी या चाय में एंड डॉक्टर फिल
0: ये चीज हुआ एक बड़का बड़का प्रॉब्लम हैगा फॉर द फ्राउ समस्या बड़का समस्या हैगा एंड ik denk dat je thuis met veel praten met elkaar hè तो doe je prani अपने में ढेर बताइए लॉस अट प्रॉब्लम ऑफ थाइस फॉर द फ्राउ और अतिन के काबिलियत नहीं उस सब कितनी हल्का कर दे दस सो हैवन इट हेल स्वार ik weet het.
1: Vrouwen hebben het een extra zwaar. Maar vrouwen, laat je niet gek maken, dames. Werk aan je carrière, maar hou de balans in de gaten.
0: Ja, en...
1: anders verlies je alles. Anders verlies je alles.
0: Carrière benaar
1: je. Zo'n tatoetje je je, carrière benaar je, paisa kamaar je, sab kuch ho jai.
0: Maar daar heb je niks aan.
1: Maar intussen ben je misschien je dierbare kwijtgeraakt.
0: Ja,
1: dus
0: ja, ja.
1: Probeer die balans goed in de gaten te houden.
0: Hij is net heel scheiding, hoor.
1: Maar na je dokter Phil ke baat sunie tan na hoega.
0: Haat na hoega.
1: Dan ben je op tijd, dan kun je het op tijd veranderen.
0: Ah, ujala ke koffie chai middagshow sunie met Kalpol. Koffie chai Kalpol. Namelijk
1: levensreddend bati met Kalpol. En namelijk relaties bij redden karila met adviezen van dokter Phil. Or kalie lois. Hamme ego admi ego berecht. Na namelijk ke, ham dekle ego berecht pathais ego admi. Kona chattu, kona pagala.
0: Oké.
1: बोले तू लोग खाली यहाँ पर ऑफर बतियाएगा
0: अरे हम लोग अमले के ऑफर बतिया हाउसो अमले के हम लोग नहीं वो प्रातो बहुत अलगमें
1: माँ अदमिया के खलाई के यार तू अपन ट्रॉमा के ऑफर बतिया दर्तीन यार करे दर्तीन यार पे ये मान मेरे नहीं वही था माँ लोग कि तो से काबल का ना भर
0: नहीं एक हाथ तो ओवर जो ना अदमिया तो बरिखवा पटाई सुन इट इज एन एरफारिंग दी मे मार्क इन ये ये En ja, in je jeugd...
1: Meneer Chattu laat Lloyd met rust.
0: Ai, he? Man.
1: Lloyd gewoon een kahani bataai zei. Toen het toen een samadja chijua.
0: Samadja.
1: Kara roep mij hem samjhaa de li chijua. Mooi.
0: Ha.
1: Thik. Trump, meneer Trump, jai ga China.
0: Ha, aaj pahunchi ga China mein met...
1: Coffee, chai en China.
0: China. Aur...
1: Aur kese bataai ga?
0: Chiping.
1: Chi.
0: Chi. Xiping.
1: Die chi kunnen we ook veranderen in de zee, hè? Coffee,
0: ja,
1: chai,
0: toch, Xiping.
1: China en chi.
0: Chi, ja, coffee, chai chi. En Xiping. En,
1: chi.
0: Maar ik hoop...
1: Ook een naam is Xi, X-I,
0: ja.
1: Jinping.
0: Jinping.
1: Jinping.
0: Maar kan je kabelen, meneer Trump, baten, kerret, zoet naar jij, hier ze.
1: die man is een beetje oververmoeid, man. Bechara.
0: Ja.
1: Hoe leeftijd pe, ey. Adam je na soete na kuch, jaar?
0: Dat vraag ik me dus ook elke dag. Bedi
1: Melania ook na soete in de weg. Maar weet hij is altijd...
0: Ja, Melania denkt ook van, hey, blijf jij maar even weg, zeg.
1: Ga jij
0: maar lekker even tweeten op Trust Social of Trump Social, weet ik wel. Ja.
1: Hoe oud is Melania trouwens, Lloyd?
0: Patakali, maar ik denk dat ze wel onder de 45 zal zijn.
1: Tordoelgroep met dus. Ha.
0: Mooi, toch? Abbe
1: Torwali met.
0: Ja, ja, ja. Hoe kan die man zo'n mooie vrouw Patalis kiezen?
1: Toke paisara tatu jante. Oh. Toch hoe ho jat, Lloyd?
0: Ja.
1: Ose or su gharwali.
0: Ha, man.
1: Aage paisa kama, jaise Lionel Messi, 100 miljoen toch hoe kama, tab dekhiye.
0: Dekhle to, ze is 56 jaar oud.
1: 56, ne?
0: Ha.
1: Hé, hey, dat is toch hamloke leeftijd bij, hè?
0: Harry, ja, hou je hamloke doelgroep aan mij, ja, toch?
1: Oké. Binnen jouw range bedoel je. Door range met mij.
0: Vandaag is het drukke avondspits. Dus toen bij René je hier stappen, want het wordt heel erg druk. Deze jaar een korte break bijna. Maar wat zou je doen eigenlijk? Hè? De komende 4-5 dagen ben je vrij. Wat ga je dan doen? Ga je kamperen met dit weer? Of ga je naar een stad?
1: Nee, Duitsland, kamperen, Parijs. Kamperen is echt een slecht idee. Kamperen is echt een slecht idee met dit weer.
0: Ja.
1: Dus doe dat niet, Sunevalo. Blijf lekker thuis. Rust uit. Ujala Radio zo, Netflix-ker. Kaikpani banau. Kook uitgebreid voor je gezin, voor je kinderen, met elkaar. Doe leuke dingen. Ga kleine dingetjes doen, links, rechts. Maar hoe doen dat je heeft geen zin. Want weer wat je slecht, maar kun je niks doen. Ook al ga je naar Duitsland, ook al ga je naar België. Je gaat niks kunnen doen. Het is niet leuk. Waar is jij? Hotel mee, buitenlijk. Je gaat niks kunnen doen. Dus ook ze beter heb je op een gare, gezellig kaarta khil. Koi ke bola le op een gare, koi ke gare tu chal ja. Hamar advies hai aise chalo het komende dagen.
0: Zo zien je dagen eruit. Dus de komende
1: zo gaan mijn dagen eruit zien. Want mijn kinderen willen ook weten van paps, wat gaan we doen?
0: Aha.
1: Want ze zijn natuurlijk ook vrij.
0: Ja.
1: Dus Kalinja raad ik hem ook besluit, Kali, we gaan het zien. Van dag tot dag. Okay. Als er weer wat mooi is, als er een zin maar goed spreken, dan gaan we iets ondernemen. Maar
0: weer wat boodkrabbingen. Het is echt koud. Hè? Ik heb het echt koud. Bij jou heb ik redelijk boodkrabbingen mee.
1: Nou, ik moest vandaag dus wat spullen gaan vervoeren eigenlijk. Ha. Maar met de aanhangwagen.
0: Atja.
1: Maar ik ga niet rijden hier met de aanhangwagen. Ik wil wat mee. Liwatori.
0: Dus je laat het even een paar dagen?
1: Ja, dan moet je het niet doen. Dus dingen die kunnen wachten, zullen we niet doen buiten.
0: Ja.
1: Ik lik je verf, Chorde, heeft geen zin.
0: Nee.
1: Je gaat jezelf zomaar moe maken en ziek maken door stoerdoenerij. Doe niet stoer, doe rustig aan. Ga koken voor je gezin, ga iets leuks doen. Chalja overdekt winkelcentrum. Er zijn genoeg leuke dingen te doen. Nodig wat vrienden uit, ga naar je schoonmoeder, luid. Ja, Kutschker. Ga iets leuks doen.
0: Je toch een saas hoi gaat, toen Japan saas kip hitte niet.
1: Oh, tja, geen naam hoi, toch denk je gewoon.
0: Ai, boy, echt serieus. Bjaan, welkom dat jij een naam naam hebt. Bjaan, bedankt. Dus ik neem ook een dagje vrij. Hè? En dan ga ik ook even wat leuks doen.
1: Nee, maar morgen en overmorgen sowieso lastig. Leuk. Ja,
0: vrijdag Bjaan misschien zeker, wel, maar Bjaan zeker naar Higa. Maar Aadje hem ook wel. Poer hem ook maar naar Aadje koffietjai en China of koffietjai Kalpol. Ik bedoel, toen na betekenen hem, toen maakte hij, toen Muhammad ze maakte hij dan, hem per liberty.
1: Dr. Phil, bolie.
0: Dr. Phil, zoen. Hem per liberty.
1: Na vuil, na Dr. Phil.
0: Na Dr. Phil of Phil, zoen.
1: Dr. Phil, Panadol. Kalpol.
0: I weekend me eiga de president of premier, hoe noem je dat in die keer?
1: Modi.
0: Meneer Modi eiga in Nederland, hem per liberty. Ergens op een van die nieuws sites. Hoe eiga i weekend me njape?
1: Ja. Modi eiga Nederland mee. Abbe media mee behoed aandacht na hega. Maar natuurlijk intern sabko jane hega. Ki Modi ke bezoeker hega Nederland mee. Senitjer ke umiliga dheer admi se. Ongeveer 2 jaar admi ose miliga.
0: Toke uitnodiging mila hega?
1: Jazeker. Auro bij ego pers uitnodiging rei, bij ego doezer ontmoeting rei. Dus verschillende uitnodigingen. Hijga, or momenten, hijga, komend weekend. Maar ook erbij mee, hamlok batabe, agar utna door pahunjge, sabkuch hoige, ta hamlok batabe, ki kaise bitel, ka bolis, kaise bolis. Dus, komend weekend, in elk geval.
0: Goed. Heel goed voor Nederland, denk ik. Hoe eigen Japan natuurlijk. Dan komt hij ook voor zaken natuurlijk. Het is niet alleen
1: maar voor... Ja, ook een hele schema, ook een hele agenda. Na Janila, maar ik had je Janila natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus het ziet er helemaal bomvol uit. Ook in Bolivie, van zo'n 5 minuut Ujala Radio. Maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Zelfs 5 minuten heeft hij niet. Omdat behoed druk hij gaat. En ik begrijp het ook wel, hè. Als je de leider bent van de grootste democratie ter wereld, 1,4 miljard mensen, luid.
0: Ja,
1: en je komt maar eventjes naar Nederland, dan heb je niet zoveel tijd.
0: Ja, nou ja.
1: Dus we gaan het zien. Moka Jamili hamlok, dan baat je het kerp hamlok. Als er Moka Namili gaat, dan gaan we het op een andere manier proberen te doen. Dus we gaan het merken.
0: Oké, ontvankeriga. Hamlok je koning Willem-Alexander of premier Jetten?
1: Onduidelijk voor mij, luid.
0: Oké.
1: Ik weet wel wat de activiteiten zijn, toch? Kan ik kontje keizer hega, maar precies keizer hega, hamna Janila. Ham bhi na janila. Aur ham sab kuch bol bhi na sakila.
0: Nee. Ik snap het wel, maar dat is ook de vraag. Nee, hamar sabal bhi na raha. Maar het was wel, ik zag het wel op berichten hier en daar. Facebook of kito, op een van die nieuwsites zag ik van... ki awe hega njape Nederland mee. Maar ook voor de Indiase gemeenschap. John Njape, George Torse hega. In een heleboel steden heb je heel veel Indiërs die hier werken in Nederland. Dus ja, het is ook voor ons natuurlijk ook mooi baat gekeken hoe oud Johan Japa eigen Nederland.
1: Ja, de meeting is gewoon in Den Haag.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk heb ik al te veel gezegd.
0: Oké.
1: Doe je ja dan weekend zaterdag hier tegelijk. Dus we gaan het allemaal zien, Lloyd. Ik mag nog niet alles vertellen.
0: Nee.
1: Anders een Oehamar Kamna, anders word ik weer een. Op de vingers getikt. Dokter Phil Toekabon Lebate. Dus wat komt er aan?
0: Ja, oké. Nou goed, dan horen jullie dan volgende week wel. Koffie, chai,
1: एक बात हमसे बोल तू कौन बात मांगे बतिया
0: हम मांगत रही एक और बात बोले मां तू हमार बतिया मुड़े या मरसे लिखा ले
1: बतिया आयक्स के बारे में बतिया
0: ना यहां आयक्स या एक फिर
1: हम
0: में खानी गुस्सा लगे एक वेल नहीं तेज में हम आयक्स के फैन पार्टी मैं एक बेन हेलमाल teleurgesteld in Ajax afgelopen zondag verliezen ze van Utrecht thuis op Persegare kelke harge dat is toch erg.
1: Daar gaan we er niet over praten, Digito. Er is nog belangrijk nieuws om met de Kaiga Kina Lloyd.
0: Nou ja, ik had een bericht gepakt, Harry. Dat was in een Surinaamse krant. Dat Surinamers van ja, ik kon een bericht hebben.
1: Lissie. Suriname Lissie, Haiga.
0: Lissie, maar ik ben er niet helemaal eens mee, hoor.
1: Hey, ham nagali bericht wat mooi separe,
0: Suriname heeft dingen. Suriname heeft één van de meest luie bevolkingen. Dat klopt toch niet? Maar dan neem je al die bevolkingen in één keer. In één keer noem je dat. Maar dat is toch niet zo?
1: Je wil politiek correct dingen, hè, Lloyd?
0: Ik vind dat...
1: Je wil politiek correct zijn,
0: ja? Ja, natuurlijk. Je mag niet zo zeggen...
1: Toen binnenkort zeker zijn naam je hier, hè?
0: Suriname keer bevolking, Lissie hier. Dat kan niet.
1: Nee,
0: dat
1: maar
0: is
1: ham,
0: niet zo.
1: Ham na boli, lau Lloyd bina boli, ga zo nevalo. WHO... Wereldgezondheidsorganisatie onderzoek Carisba, er een rapport banai zeiga, en hij bolega Suriname, je heiga Suriname is een van de meest luie bevolkingen ter wereld. WHO bolega,
0: ja.
1: Wereldgezondheidsorganisatie, na Lloyd bole, na Ujala bole, na kisa naam ke hemlo mangila, girave, to helemaal niet.
0: Ja.
1: Bevolking gaat het na slecht liegen bij Lloydje.
0: Ik zeg kooi, maar de WHO... WHO
1: mij laat parhe toch op. Op de uitdakken heb ik jij laat parhe. Wacht.
0: Ja.
1: Zorgwekkend deel van de bevolking is niet fit.
0: Hmm.
1: Vooral Surinaamse vrouwen laten het afweten en behoren tot de top 3 van meest achtergestelde mensen ter wereld als het gaat om lichaamsbeweging. Hoe vind je die?
0: Nou,
1: er zijn slechts 4 landen op de wereld waar vrouwen het minst aan lichaamsbeweging doen.
0: Mm-hmm.
1: En daar is Suriname één van. Hey, een beetje slecht Nederlands.
0: Yeah.
1: Maar goed, meer dan 50% van de vrouwen laat het afweten. Bij de mannen is dat 20%.
0: Yeah.
1: Dus ja, leuk.
0: Yeah.
1: Dat is een vernietigend rapport van een WHO.
0: Ja.
1: Hamdanila.
0: Hamdanila
1: kloppen we, kina kloppen we. Maar mijn indruk, hè,
0: ja.
1: Ik ben niet politiek correct. Ja, nee,
0: doe direct.
1: Ik vind over het algemeen dat Surinamers... ik deel Haiga, John, ik heb goed mooi Haiga. Als je in Suriname bent, tenminste. Ik heb het over de mensen in Suriname.
0: Ja.
1: Die daar wonen en werken en leven. Ik deel Haiga, John, ik heb goed achtje Haiga. Onze papa een business kreega, kaam kreega. Maar ik deel heiga, John Thora, John ke kuchna heiga, of bahut kamti heiga. Dan zou je van die groep verwachten dat ze meer hun best doen.
0: Ja.
1: Maar dan valt me wel op dat ze die, in plaats van dat ze ego paper, ego marchake plant, garwake agua legale wega, of ego tomatieke plant legale wega, dat ze dat niet doen uit luiheid.
0: Ja.
1: Ze gaan nog liever eentje kopen, ego marcha jai kiniga.
0: Ha.
1: Or ego tomati jai kiniga, terwijl tu gewoon apen ghar ke samene apen eigen prasi pe lagai sakega. Dat vind ik wel een vorm van luiheid, eerlijk gezegd.
0: Maar is het kijk, pehle ham janila ki dhe Hindustani raha ki usab chijon karat raha hai. Ghar ke aage.
1: Maar dhe Hindustani pehle inderdaad karat raha paramari bhoom mein bhi.
0: Maar ab kapti ka ho hai.
1: Alsof Adamien sarma heiga of lui heeft.
0: Heeft het ook te maken met de tijd? Heeft het te maken met
1: nee, maar je hebt dat geld niet. Waarom doe je het dan niet? Zoon, je kan pas paisa heeft voldoende. Dan hoef je geen zorgen te maken. Dan zeg je, zoon,
0: ja,
1: ik ga een kilo peper kopen. Of ik ga een kilo. Maar je hebt dat geld niet.
0: Ja.
1: Toen kan heiga paisa ego tomatie kinek of ego marcha kinek. Maar toch wil je thuis niet planten. Wat is dat dan, Lloyd?
0: Ja.
1: Dat is wel een vorm van luiheid, Lissie, eerlijk gezegd.
0: Lissie en maar gemak.
1: Nu ben ik niet meer welkom in
0: Suriname. Lissie en gemak. Lissie en
1: gemak. De wat tapa pot, Jimmy, door jouw schuld. Toe uitlok, Karwele, Chijua.
0: Maar het is ook een beetje waar wat je zegt, hoor. Tani, Lissie, je baat. Het is een barca operatie, hega, waar je allemaal dingen kan planten en wat dan ook. Je kan zelf voorzienend zijn. Maar ja... Het zal iets met de tijd van nu te maken hebben. Gemak en paisa, bla bla.
1: Nee, maar vroeger was het ook al een beetje zo geluid.
0: Ja.
1: Vroeger, pijlen hem zijn naam keer bij jaren mee, beetje terug, als klein kind.
0: Ha.
1: Dus hem zei dat hij mij een oude trauma kende. Vooral uit één hoek hoor, ik op een bevolkingsgroep.
0: Ja.
1: Heel lief, heel vriendelijk, maar ze hadden weinig geld. Of ze man echt, ego, doei, go, tien, go, marcha, kine.
0: Ha.
1: En Hindustani, ja, weet je, ego, hele hoop, kine.
0: Ha.
1: Maar een hele hoop is altijd goedkoper
0: dan
1: één of twee, drie
0: ja,
1: stukjes.
0: Ja, ja, zeker.
1: In Nederland heb ik hetzelfde gezien.
0: Ha.
1: Ook bij de toko's hier, daar zie je dat ze kopen. Dus voor de mensen die verkopen, is het prachtig.
0: Ha.
1: Want je prijs is veel hoger.
0: Zeker. Zeker.
1: Dus je beetje een handelaar gaat hier. Dus Hindustani niet heel handel meer, een beetje tra. Oesap gaat ooit zijn klanten perfect, hè,
0: ja.
1: Ideaal.
0: Ja.
1: Daar verdien je meeste aan.
0: Ja.
1: Dus ja, het zal wel. Zo'n, kon je gaan je hem hebben?
0: Ham toke...
1: Pulaudi loodi banaile, kon je banaile, para banaile, pulaudi?
0: Na,
1: I verwa me kon je mankere, ga ik je
0: boten? Klaudi.
1: En dan ga ik afsluiten.
0: Klaudi.
1: Na, toke sahur na banau, kron. Toen na banau pijen, looit. Toen na banau pijen.
0: I verwa me kon je soep.
1: Tu banau, tu kon je
0: Bravo, soep.
1: Na, ham banaik toke debe, hardam ham banaik toke deila.
0: Oha.
1: Tu aaj kon je banai, je hamar gaati. I ham bebo. Het
0: enige wat ik kan geven is, denk ik, gebakken ei of boezelbhaat.
1: Een tosti.
0: Boezelbhaat. Of tosti, ja, boezelbhaat.
1: Kabhi na banaile. Acha aaj to ohi banai ke de
0: deila. Na, maar ham sulni kaab ki tu... expert baten in het maken van boezelbaat, toch? Ja, boezelbaat. Jij kan niet heel
1: alleen,
0: goed maken.
1: Niet alleen dat, expert baten.
0: Nee, jij kan alles. Jij kan echt alles, hè. Echt alles. Als je nou op je echt aan het kant, echt alles. Jontje to man, Janet, of ze poets. Jontje to man,
1: Jontje man je kai.
0: Jontje man je to kai, to ze poets, utrek banaike kwaai is gebied.
1: Zeker. Hè? Lloyd, mooi zijn je?
0: Ja, dankjewel voor...
1: Ik heb koffie op jij lekker gehoord, want toen had je hem.
0: Ik heb het ook in de liggen, dus je moet maar toe appen, haat toe appen. Bihan koffie, chai, naar iets, ja? Wel, vrijdag waarschijnlijk wel. In ieder geval.
1: Ik heb kalpol pieken, zo je, Lloyd.
0: Koffie, chai en kalpol. Mooi zijn je, dankjewel.
1: Groetjes, bye-bye,
0: hoi. Hoi. En ik, ham je programma op smaak kunnen wel, Is Ganakesar. Dit nummer is zo mooi, hè? Origineel gezongen door Kishore Kumar, maar nu gezongen door Randy Baitali, Meri Bhigi Bhigi Se. Nou ja, Bhigi Bhigi Se, Virwa Takila, de Virwa is thanda en barish hovega. Ham na bhig gaili hega, maar tu jaiye behre to tani chhata leke jaiye. Of in ieder geval, zorg ervoor dat je goed gekleed bent. Op bhig na jaiye. Meri Bhigi Bhigi Se. Randy Baitali. Ja, dat ik heb nu zo'n programma, koffie, chai en middagshow, die ik heb gepeske. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. Je had ik koffie, chai. Het is fris lenteweer en drukt in Nederland. Discussies over woningbouw, AI, online veiligheid, wereldwijd aandacht voor Oekraïne, energieprijzen, Eurovision in Wenen. Ik weet niet of je van Eurovisie Songfestival had, hoor. Ik niet. Dit was Ujala's middag koffie chai. Mijn hoe Lloyd Mahabir. Blijf warm. Ha, in dit frisse weer met Ujala. Ujala. Blijf nieuwsgierig naar de wereld. En geniet vandaag van het rustige koffiemoment.

Jalla Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op URU Jalla Radio.

0: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. In de Filipijnse Senaat klonken schoten, voorafgaand aan het verhoor van senator De La Rosa, die door het ICC wordt gezocht. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 burgers omgekomen en 37 gewond geraakt. De provincie Overijssel verhoogt stapsgewijs de motorrijtuigenbelasting vanwege stijgende kosten voor infrastructuuronderhoud en vernieuwing. En president Trump is in Peking voor een staatsbezoek aan Xi. Het eerste sinds 2017, met handelsdeals en politieke spanningen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: ओफो, ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। आप जिससे लड़ी है वो पास मेरे घर।
2: You are Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht waait het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hey, suno walo, main hoon Ami Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

0: माजरा
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. In de Filipijnse Senaat klonken schoten, voorafgaand aan het verhoor van senator De La Rosa, die door het ICC wordt gezocht. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 burgers omgekomen en 37 gewond geraakt. De provincie Overijssel verhoogt stapsgewijs de motorrijtuigenbelasting vanwege stijgende kosten voor infrastructuuronderhoud en vernieuwing. En president Trump is in Peking voor een staatsbezoek aan Xi. Het eerste sinds 2017, met handelsdeals en politieke spanningen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: पे
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en